0: De komende dag is het droog, met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zou zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toegetrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder en het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

0: nieuw op Funix.
1: Katne featuring Dior. Nooit goed. Your city, your sound.
0: Funix.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoen met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info. Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

0: first.
1: It's a domme info.
0: It's a domme info.
2: En dan zie je hoe je doet met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: WK moe. We zijn er vanaf. Althans, de memes, de filmpjes, die gaan gewoon door. Maar even iets wat ik van je wil weten. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Kun je laten even marineren in je hoofd. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Laat het doorkomen. Gooi me in de NPO Luister-app. Stuur een voice memo of bel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Festival FOMO.
2: Hell no.
0: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god!
0: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Fernando.
0: Rise and shine, Jack Harlow.

0: Broederliefde.
1: Phonics. Your city, your sound.
2: Een hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendcamera staat weer paraat. En ook vandaag gaan we je dag inkleuren met good vibes. Lekkere muziek, gelach, spelletjes. Kortom, je dagelijkse dosis. Ja toch. Maar

uiteindelijk resulteerde dat in een hoofdpartij van Spanje tegen Argentinië. Argentinië kreeg een terechte pakslaag. Maar ja, je hebt de filmpjes voorbij zien komen op social media, dus dat gaat de komende dagen door. Maar even de volgende vraag aan jou. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Ik zat erover na te denken. Toen dacht ik, wat ga ik niet missen aan het WK? Nou, ik denk het feit dat ik mezelf betrapte dat ik dus het te leuk begon te vinden. Ik kijk nooit voetbal. Nooit. Nooit. Ik vind alleen maar de sport tof vanwege de atleten. Dus ik heb iets met bepaalde personen. Bijvoorbeeld met Mbappé, daar heb ik wat mee. Dus dan ben ik automatisch voor hem. Ik ben niet voor Frankrijk, ik ben voor Mbappé. Dus als Mbappé tegen jou speelt, ben ik voor Mbappé. Ik ben voor Cristiano Ronaldo. Ben ik voor Portugal? Nee, ik ben voor... Snap je? Dus ik ben meer een persoons

0: whatever. En toen dacht ik, Nando, ik ging naar mijn feed kijken op Instagram. Toen dacht ik, kun jij post wel heel veel voetbal zitten de laatste tijd? Beter doe je normaal, want weet toch, je zit er helemaal in. Doe rustig. Dus dat is iets wat ik bijvoorbeeld niet ga missen. Mijn soort fixatiegedrag met de sport vanaf. Maar ik vond het wel leuk, hè. Laat me echt vooropstellen. Ik vond het leuk dat ik ook merkte dat het ook mensen bij elkaar brengt. Mensen die normaal gesproken niet met je willen praten over dit onderwerp. Het creëert toch een soort band op een of andere manier. Maar dat is in ieder geval iets wat ik niet ga missen aan het WK. Dat overdreven, die feed die overal vol zit op Instagram met al die posts over voetbal. Over een week is het toch voorbij. Maar ja, Donna, my sister, good morning.
1: Good morning, Nando.
0: We hebben ook veel gesproken over het WK.
1: Zo, heel veel. Ik moet wel lachen om jou dat je zegt dat je het niet gaat missen, dat je er zo mee bezig bent. Want je was er echt mee bezig, maar het is toch juist leuk.
0: Ja, maar op een gegeven moment dacht ik van, ik ging naar mijn feed kijken. En toen keek ik op een gegeven moment van, gast, je hebt 5-6 video's achter elkaar over voetbal. Ik heb nog nooit zoveel gepost over mezelf.
1: Ja, je zit er helemaal in. Ik heb toch ook wel echt, hoe erg ik ook heb genoten van het WK, vooral één ding wat ik niet ga missen. Eén heel duidelijk ding.
0: Harry Kane.
1: Twee hele duidelijke dingen. Inderdaad, Harry Kane die een Congo uit het WK heeft geschoten. Maar ook dat freaking WK-nummer, man, van Shakira en Burna Boy. Ik word helemaal gek van dat freaking nummer.
0: Ja.
1: Ik word helemaal gek. En dan weer ik hou echt van Burna, maar sorry, met alle respect, hij komt echt whack op die tune, man.
0: Ja.
1: Oh, het is zo echt, het is zo. Wat gek van die tune.
0: Die halftime show was slecht.
1: Sorry, maar toen die Muppets kwamen ben ik afgehaakt. Toen dacht ik echt, als dit het niveau is geworden dat we eerst...
0: Wauw.
1: Kijk, Madonna vond ik leuk.
0: Nee.
1: Ja, ik vond het leuk.
0: Dat was een dinosaurus.
1: Nou, dan...
0: Tussen twee uitge...
1: Zeg het, wat je wil zeggen. Wat
0: kijk,
1: zeg je?
0: Jurassic Park.
1: Nee.
0: Zeg maar, nee, maar kijk.
1: Nando.
0: Wat deed zij daar? Luister, she's an icon. Maar het was wel een bij elkaar geraapte zooi. Die hele... Hoe is
1: BTS... Ik vond Justin Bieber ook erger.
0: Ja?
1: World Cup, hallelujah. Wat? Wat? Wat zing je nou eigenlijk? World Cup, hallelujah? Wat is dit? Ja, dat kan je toch niet serieus nemen?
0: Patronen,
1: hallelujah. World Cup, hallelujah. En dan Trump op de achtergrond. Ja, ik dacht echt, jongens, waar zit ik nou naar te kijken, joh? En dan de Muppets? Ja, klaar. De Muppets?
0: Ja, ja, dat is erg, ja.
1: En dan op het einde zo'n heel bommen. Oh, love and unity. En ondertussen heeft Trump alweer 3 bommen gedropt. Dus wat zijn we aan het doen?
0: Ja,
1: gewoon
0: man.
1: Lekker voetbal kijken. En oh, dat hoeft toch allemaal niet dit?
0: Je hoort het al, we hebben duidelijk gesproken. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Is een gezang van Shakira?
1: Ja, nou,
0: overdreven gepost op social media.
1: Van Nando.
0: Laat het even weten.

0: Bam, shout-out aan de legend, man. En vergeet niet de podcast met Real Talk met deze man te checken, man. Echt iconic dat hij ook vertelt wat hij in al die jaren heeft meegemaakt. De highs en lows, maar echt een inspiration en een legend, man. Unique, love you, man. Vandaag hebben we het over het volgende. Ja, zie zeker, spit je oren maar. WK, denk je, ah, nee, precies, nee. Wat is iets wat je niet gaat missen aan het WK? Robertino, vriend van de show, good morning.
1: Good morning.
0: Vertel, wat ga je niet missen aan het WK?
1: Helemaal niks. Weet je, ik ben helemaal klaar met heel die WK. Weet je, ik heb Fernando niks anders gehoord dan over voetbal. Dan denk ik, maar Fernando, je wil maar geen verstand van voetbal.
0: Klopt.
2: Maar hij heeft wel passie voor voetbal. Hij heeft er passie voor gekregen.
1: Ja, nee, helemaal niks. Vanaf dat Nederland eruit is de spirit al een beetje uit, zeg maar. En ik zag wedstrijden waar scheidsrechters echt partijdig waren. Toen ging Trump zich ook nog meer bemoeien. Ik dacht, weet je, dat is geen sport meer. Toen ben ik maar gaan focussen aan de blijdschap dat mijn kinderen allebei zeg maar, een klas hoger zijn gegaan. Vond ik veel belangrijker.
0: Nee, zeker. Maar dat geeft ook perspectief, hè. Dan ga je op een gegeven moment denken van, wat is echt belangrijk in het leven? Nee, maar ik betrapte mezelf erop van, oké, je bent wel heel erg met voetbal bezig. Nee, ik was bezig met bepaalde gasten die ik heel tof vind, die gewoon lekker aan het knallen waren. Kijk, dat Mbappé het zo goed heeft gedaan, dat hij gewoon topscorer alle tijden is. Ja, vind ik het bijzonder, man. Het is gewoon een guy die gewoon ook humble is. Niet weer die Messi die weer in de prijzen valt. Ja, vind ik leuk. Weet je.
1: Ja, is het ook. Ik vind het jammer, er zijn hele goede landen tussen, weet je, die echt aandacht nodig hebben gekregen, zeg maar. Wat hoort, dat vond ik wel leuk. Weet je, maar buiten dat zelf, zeg maar, ja, het was geen eerlijke WK, laat het maar daarop houden.
0: Nee, dat zeker. Maar daarom vond ik de finale zo mooi. Omdat uiteindelijk heeft voetbal gewonnen.
1: Ja, puur om de pak slaag. De pak slaag alleen, dat was goed.
0: Die pak slaag was heerlijk.
2: Zie je, zelfs Robertino gaat iets missen.
0: Zie je?
1: Nou ja, weet je, hoe noem je dat? Ze zeggen toch wel iets over gerechtigheid.
0: Justice will prevail.

het signaal na afloop. Verschrikkelijk. Ik hoop echt dat FIFA iets gaat doen. Maar ja, de FIFA gaat helemaal niks doen. Dus daar gaat gewoon waarschijnlijk al een beetje over gesproken worden. Onder de mom van, ja, dit had niet zo moeten gebeuren. Laat het gaan. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er zelfs een post aan gewijd op mijn Instagram. Ik was gewoon in shock. Ik zag gewoon letterlijk

0: in life. Dus waarom jezelf helemaal gek maken met deze energie? Ja, dat is part of life, zeggen sommige mensen. Maar weet het niet, man. Ik ga dat niet missen, man. De onsportief gedrag van freaking Argentinië. Ongelooflijk.
1: En toch is er iemand in de NPO Luisterapp, zegt Kika. Die zegt van, ik ga juist niet missen dat mensen Argentinië de winst niet gunnen. Daar werd ik helemaal gek van.
0: Maar was het dat we ze de winst niet gunden? Kijk, bij mij ging het meer om dat ze gewoon fiets aan het spelen waren.
1: Kijk, ik kan me voorstellen als je misschien zelf Argentijnse roots hebt, of als je zeg maar Argentinië support, dat het wel lastig is dat je eigenlijk bijna heel de wereld tegen je team hebt.
0: Ja.
1: Het lijkt me wel dat het niet zo'n leuke sfeer is, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Maar goed, ja, we hebben gezien hoe ze knokkend en wel en met spandoeken en wel het veld opkwamen. Dus ja, sorry, je hebt het meer aan het team zelf te danken dan aan ons.
0: Zo, ik heb een filmpje naar je gestuurd, ik weet niet of je die zag, maar het is een filmpje dat dat gevecht plaatsvindt en het Messi gewoon toekijkt. Op afstand loopt hij ernaar en dan kijkt. Maar dan denk ik,
1: maar dat moet voor hem ook vervelend zijn, hè? Ik bedoel, hij is ook bezig om een periode af te sluiten. En je teamgenoten, die zijn allemaal aan het knokken.
0: Ja,
1: maar even rustig, man.
0: Maar hij is teamcaptain, hè? Ze luisteren allemaal naar hem. Als hij zou roepen of inmengen, boys, doe rustig. Geloof me, ze gaan hem luisteren. Er zitten boys in het elftal met de tatoeages van hem.
1: Ja, dat is
0: dus
1: waar.
0: Dus hij had, dus dat zeg maar ook als mens zijn hoe je bent. Als ik jou zie vechten ergens, ik grijp in.
1: Ja, ik hoor jou.
0: Het is zo gek dat ik kijk. Oké, dat is weird, raar gedrag.
1: Van laat maar gebeuren. Kijk, hij was wel echt bezig to his defense. Hij was wel echt bezig om even zijn afscheid van het voetbal te maken. Dan kan ik me ook voorstellen dat je denkt, ja, ik ga me even niet met deze bullshit bezighouden.
0: Ja, maar dit is ook onderdeel van je legacy. Dus dat moet hij ook beseffen. Want zeg maar, het feit dat zijn Matties vechten op zijn laatste dag op het veld.
1: Wow, it'd be your own damn people. Messi zit daar te huilen. Nee, wacht, ik moet even iemand in elkaar beuken. Kan je even kappen met huilen? Kan je kappen? Kan je even kappen, Messietje? Kan je even kappen met huilen? Ik moet iemand hier omver beuken.
0: Oh, mijn god.
1: Kinderachtig, man.
0: Dat ga ik niet missen, man.
1: Nee, ik ook niet. Maar, echt kinderachtig.
0: Nee, thanks voor de leuke reacties.

0: party girl. Zometeen Jo Silvio, Young Felix met Toxic. Zonnige dag, althans dat wordt gezegd, 20 tot 25 graden. Tijd voor het nieuws van NOS op Dreezy, Renskeezy, good morning.
1: Goedemorgen. De Vierdaagse van Nijmegen is vanochtend om 4 uur van start gegaan. Marsleider Henry Sakkers gaf het startsein.
2: We gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, daar gaat
1: het! Ja, er doen 47.000 mensen mee uit meer dan 70 landen. En de deelnemers worden ook steeds jonger. Vandaag lopen ze over de Waalbrug de Betuwe in. In het centrum van de plaats Elst worden ze onthaald door dweilorkesten en duizenden toeschouwers. Amerikanen die hockeysticks, wijn of cement uit Canada willen hebben, gaan vanaf volgende maand flink meer betalen. Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op spullen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump gebruikt hiervoor een wet uit 1930. En hierin staat dat de president importheffingen van maximaal 50% mag opleggen als een land de Amerikaanse handel dwars ligt. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten.
0: Deze Trump zit alleen maar importheffing op alles te leggen, alle spullen uit Canada. Had hij dat ook met Justin Bieber moeten doen? Die ging ook optreden tijdens het WK. Die komt ook uit Canada.
1: Dit zijn vooral importheffingen op spullen. Want hij zegt dat Canada op het gebied van auto's, alcohol en zuivel niet eerlijk handelt. Dat vindt hij, dat roept hij. Dus hij zegt, nou, er komen dus nu aan de andere kant ook importheffingen vanuit onze kant. Dus als je dus Amerikaan bent en Canadese spullen wil hebben, dan ga je dus echt heel veel meer betalen.
0: Maar god.
1: Ja. Een groot feest in Madrid gisteravond. Het Spaanse elftal werd daar gehuldigd voor het winnen van het WK. 2 miljoen mensen waren in de Spaanse hoofdstad voor het feest. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan, waar het feest pas echt losbarstte. Aanvoerder Rodri kwam dansend met de wereldbeker het podium op. De bondscoach, de La Fuente, werd na opkomst door spelers in de lucht gegooid.
0: Fernando. Rise and shine, good morning. Jo Silvio, Young Felix, Toxic.

0: in. Donna, gisteren had je ons echt, mij in ieder geval, opgeschrikt met het nieuws van Rakker, jouw kat, die op een gegeven moment is aangereden.
1: Ja, hoe gaat het met hem nu? In zijn gezichtje. Ja, dus daarom kon ik gisteren niet bij de show zijn, want ik had hem die nacht daarvoor had ik hem getroffen in een huis, zwaar ademend en met allemaal bloed bij zijn kinnetje en zijn gezicht. Ja, nou ja, dat verhaal heb ik gisteren al verteld en super heftig. Maar ik zit er nou weer, dus het gaat goed. Hij heeft wel voor altijd dat hij een scheef bekkie heeft. Want echt zijn tandjes zijn best wel eruit gegaan. En een gedeelte, ja, dit is misschien een beetje graphic, maar van zijn gezicht hebben ze echt dus eraf gereden. Van zijn lipje. Dus dat gaat waarschijnlijk niet meer goed komen. Dus hij heeft een beetje moeite met ademen. Maar ik blijf erbij dat ik het gewoon zo heftig vind dat je dus zo'n beestje aanrijdt. Want kijk, dat kan gebeuren. Dat is een ongeluk, hè? Dat kan. Ja. Het is waarschijnlijk met een fatbike of een scooter gebeurd. Maar dan zie je dat dat beestje op de grond ligt. En dan denk je niet bij jezelf, laat mijn dierenambulance bellen. Of vertrek je daarna, maakt niet uit. En zeg je, het is een ongeluk geweest. Maar stel, hij had de weg naar huis niet kunnen vinden of zo. Of ik was te laat thuis geweest. Had ook gekund, hè? Dat je weg bent een hele avond lang. Ik bedoel, dat kan ook, hè? Dat ik, weet ik veel, dat ik thuis kwam pas 6 uur later of zo. Ik zeg maar wat. Dus dat vind ik vooral heel heftig. Dat hij zo weer terug naar huis is gestrompeld. Ja, en dat hij, nou, gelukkig was ik er. Gelukkig was ik thuis, want wifi was ook niet thuis. Maar goed, het gaat gelukkig weer goed met hem. Of goed in de zin van, hij leeft. Ja. Hij heeft wel nog veel pijn. En zijn nageltjes zijn dus ook helemaal door de helft gegaan. Omdat hij zich aan het asfalt heeft willen vastgrijpen. Om een soort van die klap op te vangen. Maar dat is natuurlijk harde ondergrond. Dus die nageltjes zijn ook helemaal eraf. Dus ik vind het vooral zielig dat hij gewoon zoveel pijn heeft, zeg maar. Dus ik was blij dat ik gisteren thuis was. Want hij is heel de tijd is hij erbij gekomen. Is hij komen chillen. Is hij kopjes komen geven. Dus ik ben dat hij weet, she saved me. Dus ik heb extra punten gescoord bij hem.
0: Mooi man. mooi.
1: Ja, het is, ik vind het echt heel zielig. En wifey die zit helemaal in een modus van, ik ga de dader vinden. Maar ik zei altijd, ik ga van, dat moet je loslaten. Dat ga je toch niet vinden. Ja. Je kan nu bij elke persoon op een fatbike, kan je hem eraf trappen en een soort investigation doen. Dus,
0: ja.
1: Maar heeft toch geen zin. Maar ja, ik vind het wel heel erg dat je zo'n beestje kan aanrijden. En dat je dan gewoon doorgaat. En denkt, ja joh, het is maar een kat. Het is een levend wezen, man. Snap je?
0: Ja,
1: niet eens om mij, maar het is gewoon een levend diertje die jij letterlijk pijn doet. En zijn gezicht voor de rest van zijn leven hebt verminkt met je wiel. Had op zijn minst even een ambulance gebeld, man. Dat vind ik wel echt lelijk.
0: Moeten we Rakkers de Scarface gaan noemen? Gewoon.
1: Scarface! Ja, ik noem hem nu ook Knorrie, omdat zeg maar zijn ademhaling en zijn neus is een beetje scheef gaan staan door dat wiel. Hij is echt in zijn gezicht gehit.
0: Ah, fuck dat.
1: Ja, hij is echt zielig.
0: Ja.
1: Dus zijn neus staat een beetje scheef, dus hij ademt heel zo. Ja. Dus ik noem hem al Knorrie in plaats van Rocky. Maar ja, mijn maatje. Maar ik hoop dat hij niet erg pijn heeft. En gisteren had ik echt zo'n ongerust gevoel. De hele tijd je voelt je verantwoordelijk en schuldig. En nu denk ik, waarschijnlijk ligt die kat gewoon te slapen. Dus komt goed.
0: Ja, man. Eten.

0: Sexy en ik op.
1: Ja man, nieuwe geluiden, verfrissende sounds.
0: Nandolik Sound System baby, keep it hard, keep it banging, hè?
1: Wil je nieuwe geluiden vinden van Buju Banton? En Robbie, Davido, Naza, Aymaisha, First Man, Gims, Rick Ross, Future, KM. Gepropt en gestopt in één playlist. Nandolik Sound System, terug te vinden op Spotify. Nandolik Sound System, the hardest tunes, baby. Don't get it twisted. En heel veel Fali Ipupa ertussen, maar nu is...
2: Hola.

0: Skit! Namelijk Sound System voor nog meer van deze heerlijke tunes. Namelijk Sound System op Spotify. Prince Keezy, good morning. Wat heb je voor ons?
1: Straks hoor je wat voor soort fruit het dit jaar erg goed doet.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyXAds, your city, your sound.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
4: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland.
4: En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen.
5: Boek nu je consult op Qualident.nl.
4: Qualident,

0: Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app. Zometeen Bad Bunny, Burna Boy, DJ Snake, zoveel zoetigheid.

0: Nacht en Pretty Girl Summer. Nou, denk erover na, laat doorkomen via de NPO Luister-app. Nu gaan we luisteren naar Rens Keezy met de nieuws van NOS of Dreezy. Good morning.
1: Morgen. Op verschillende plekken in Utrecht worden gasgeneratoren neergezet om pieken op het stroomnet op te vangen. Het lukt bijvoorbeeld bij winkelcentrum Hoogkaterijnen niet om altijd genoeg stroom te leveren. Daar komt dus zo'n generator te staan. Maar echt alleen voor uitzonderlijke momenten, zegt netbeheerder Stedin.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet. En de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huizen en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. De democratie in Nicaragua is definitief dood. De leider van het land in Midden-Amerika, Daniel Ortega, heeft gezegd dat er geen verkiezingen meer zullen zijn. Ortega is al sinds 2007 aan de macht en heeft sindsdien alle verkiezingen gewonnen, tussen aanhalingstekens. Elke keer werden zijn belangrijkste tegenstanders uit de race gehaald of gevangen gezet. Leerlingen in groep 8 krijgen een hoger middelbaar schooladvies als ze in een matige klas zitten, staat in een onderzoek waar Trouw over schrijft. Dus zit je in een matige klas en ben je goed, dan krijg je een hoger schooladvies dan wanneer je in een goede klas zit en jij een middenmotor bent. De onderzoekers hadden niet verwacht dat de positie van een kind in de klas zo bepalend zou zijn. En het is een uitstekend perenjaar. Nederlandse telers kunnen waarschijnlijk 10% meer plukken dan vorig jaar. Al die extra oogst gaat wel naar het buitenland, want hier wordt de peer steeds minder populair. En daar baalt deze perenboer natuurlijk van.
3: Ik ben bang dat in de perceptie van de mensen dat de peer toch wat saaier is geworden. En dat is natuurlijk absoluut niet het geval. De peer is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
1: In plaats van peer zijn we de laatste jaren vooral meer tropisch fruit gaan eten, zoals mango en meloen. Het weer, dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
0: Festival FOMO.
4: Hell no.
0: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
0: Met deze week Zomercarnaval. Meer info, check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Fernando.
6: Je ochtendkameraad, baby. Keep it high and keep it banging. It's Bad Bunny.
5: Your city.

0: Cardi B is misschien wel in een situatie met een bekende keeper. Althans, dat is het gerucht op social media. En nogmaals, op social media wordt van alles geroepen en gezegd. Oké. Maar stel nou dat we even in dit verhaal een beetje blijven hangen. Het verhaal is dat ze met een Nigeriaanse... Ja, je kent hem ook. Als je hem niet kent, weet ik zeker dat je partner hem wel voorbij heeft zien komen. Want bijna elke vrouw die ik ken, vindt deze man prachtig.
1: Het is een heel knappe man.
0: Ja.
1: We hebben het over Maduka Okoye.
0: Ja, die guy, Maduki. Nee. Maduka Okoye. Deze man, ja, ik keek ook naar die guys. Ja, die man ziet er goed uit. Je kan niet haten. Sommige guys, je ziet gewoon kaaklijn, klopt. Alles klopt. Dus je denkt, ja man, die man is fit. Weet al, hij heeft de lengte, hij heeft alles mee.
1: Ik vind het leuk dat je dat gewoon zegt zo. Dat vind ik leuk.
0: Ik kan gewoon, als man zijnde ben ik confident om gewoon te kunnen aanwijzen welke mannen er goed uitzien. Damson Idris is ook zo'n guy. Ziet er flawless uit. Kaaklijnen ook on point. Is gewoon zo. Nee, maar wat ga ik zeggen? Hij is lelijk. Nee, dan ben ik een hater.
1: Mannen, hij ziet er goed uit.
0: Maar je
1: wilde ergens naartoe volgens
0: mij. Ja, die Okiyuki. Kijk. Ja. Dus deze man is een beetje aan het friemelen met Cardi B. Is die erg? Cardi B is single. She's... Weet toch? Afzet. Weet toch? Oké. Friemelen. Niks aan de hand. Maar wat gebeurt er? En dit gebeurt altijd. Wanneer je lekker bezig bent in life. Je bent aan het daten dit dat. Uit het niets. Ik weet niet wat er is gebeurd. Trouwens, het is een roddel. I don't know. Maar uit het niets is een ex naar boven gekomen met allemaal berichten waarin ze zegt dat hij een klootzak is. Dus ik vraag me af, zouden die berichten ooit het daglicht hebben gezien als hij niet aan het schitteren was?
1: Ja, het antwoord daarop is
0: wel praat
1: ja.
0: Met me, praat
1: ja,
0: met
1: ik,
0: mij.
1: Ik heb dit inderdaad wel ook eventjes gevolgd, omdat ik zat sowieso in al die video's van vrouwen die helemaal gek werden van die mannen. Dus ik vond het grappig. Het was ook weer even zo'n WK-ding dat alle knappe voetballers naar boven kwamen en dat alle leuke video's erover gemaakt werden. Vond ik leuk.
0: Iets wat we niet gaan missen aan het WK, ja.
1: Ik blijf naar kijken. In ieder geval, nu zijn er inderdaad allemaal berichten naar buiten gekomen waarin zijn ex, een meisje uit Amsterdam, ook tegelijkertijd de moeder van zijn kind, zegt dat hij met zowel mannen als vrouwen heel erg vreemd is gegaan. Dat hij er nooit voor haar is geweest en dat hij er nooit voor haar zoon is geweest. Ze zijn zelfs in court bezig om te zorgen dat hij af en toe naar zijn zoon toe gaat, want hij komt daar zijn afspraken niet in na. Hij gaat nooit naar dat kleine jongetje toe. En ik zag dus ook heel veel comments van mensen van, ja, dit had ze nooit gedaan als dit met Cardi B niet was gebeurd. Maar toen hadden iemand anders screenshots naar boven, dat ze 2-3 jaar geleden, dat ze ook al dingen had geplaatst over, dan niet met zoveel passie als nu, maar wel dat ze toen ook al aangaf dat, ja, dat hij nooit bij zijn zoon was. Dus ze heeft het al wel vaker gezegd.
0: Okay.
1: Ik kan me wel goed voorstellen, als jij weet dat iemand jou heel erg pijn heeft gedaan, is met elke man vreemd gegaan die je kan bedenken, elke vrouw vreemd gegaan die jij kan bedenken, gaat nooit naar je kind, is er nooit voor je. Als je dan ziet dat hij allemaal vrouwen heeft, 50 miljoen volgers die allemaal zeggen, oh, hij is perfect, er is helemaal niks met het, er is geen flaw, hij is geweldig, hij is amazing. En ook dat je ziet, oh, je hebt dus overal tijd voor, behalve je kleine zoontje die hier thuis op de bank ligt, want hij kan er niet eens zitten, zo klein is hij bij wijze van spreken. Ik kan me voorstellen dat die passie even naar boven komt. Maar ik begrijp het wel.
0: Ja,
1: want je ziet dat die man, dus hij heeft dus eigenlijk wel tijd, want hij kan ook met Cardi B, kan hij ook langs de rode loper zitten.
0: Ja. Ja.
1: Dus je hebt tijd. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ik vind dit soort kwesties ook heel moeilijk. Omdat er zeg maar... ja, zeker. Daar is iets aan de hand. En zeker als je... If it's something with your kid. Weet je, ik bedoel, try to figure out. Maar ik weet ook dat veel van deze situaties complexer zijn aan de op de achtergrond. Dat zeg maar, wij horen dit. Zij heeft een verhaal. Hij waarschijnlijk ook een verhaal. En de waarheid zit altijd in het midden. Dat is de grappige aan twee mensen in conflict.
1: Is zo. En weet je wat ik ook altijd denk bij dit soort dingen? Van, kijk, we hebben het er nu over en ik zie het voorbij komen. Maar einde van de dag zijn het ook echte mensen met echte levens.
0: Ja.
1: And it's none of our damn business.
0: Ja.
1: Snap je? Bedoel, wij gaan toch nooit het echte verhaal weten. Maar het is natuurlijk wel zo, als er op een gegeven moment dingen openbaar worden gezet. Ja, dan ga je het er wel over hebben.
0: Ja, het is ook ons werk.
1: Snap je? Maar het gaat wel over echte mensen. Ja. Ook dat kleine jongetje dat ik denk van, ik hoop dat ze het lekker uitvogelen met elkaar. En dan gaat hij met 100 mannen naar bed in een week, weet je wel. Leef je beste leven. Als hij daarop valt, go for it, weet je wel. Ja, wat moet ik zeggen?
0: Leef je uit.
1: Ja, wat moet ik zeggen? Ja,
0: ik hoop in ieder geval dat wat ik hoop van dit alles is dat, dat ze het zo oplossen dat dat jongetje er geen last van heeft. En dat,
1: precies.
0: En dat hij zijn vader en zijn moeder allebei kan zien.
1: Precies, dat is super.
0: Dat is, ja. Weet je, je mag elkaar niet mogen als vader en moeder. Ja, dat kan, we zijn mensen. Maar laten we hopen zeg maar, dat het gewoon goed komt met het kind. Als
1: zo
0: daar een probleem is en zo.
1: Zo is het, zo
0: dus,
1: is het.
0: Ja, Donna en Nanda hebben gesproken over dit.
1: Lekker roddelen.
0: Lekker roddelen.
1: Lekker roddelen, hoort

0: for Fernando.
1: Sound the alarm. Sound the alarm. Zometeen.
2: Vijf voor Fernando.
1: Vijf voor Fernando. Zo.
2: Het is weer zover, hè?
1: Zo.
2: Heb je het gisteren gespeeld, Nando?
1: Ja.
2: Oké, wie had gewonnen?
1: Die had ik in het ding gezet. Oh.
2: Rael?
1: Nee, wacht.
2: Oké, we vinden het wel.
1: We vinden jouw systeem wel.
2: We hadden even niet mijn strakke administratie. Dus we moeten even kijken waar Nando
1: het in zet. Oké, wacht.
2: Het is vast ergens te vinden.
1: Het is vast echt terug te vinden. Gaat helemaal goed komen. Van wie is het nummer In de Nacht en Pretty Girl Summer? Van wie is het nummer In de Nacht en Pretty Girl Summer? Geef daar antwoord op en dan spelen we zometeen.

0: voor Fernando.
1: Ja.
2: Sound the alarm. Ja. We hebben gevonden wie er gewonnen heeft gisteren.
1: Ja.
2: David heeft gisteren gewonnen, dus die gaan we zo sowieso bellen. Maar ik zie heel vaak het antwoord Zoe Tauran in de NPO Luisterapp. En dat klopt niet helemaal, Nando. Dus misschien moet je die vraag toch even nog een keer stellen.
1: In de nacht en Pretty Girl Summer. Ze heeft...
2: Oh nee, nu ga je weer alles weg.
1: Ook de Phoenix Music Award een paar jaar geleden gewonnen voor Artist of the Year Female.
2: Ja, klopt. Niet alles weggeven. Nu. Als je niet kan slapen in de nacht. Precies die.
1: Ja, die.
2: Die.
1: Wie is dat die dat zingt?
2: It is a hot girl summer. It is a pretty girl summer. Nu weet je welke liedjes het zijn.
1: 0909-3899. Nee, stuur gewoon door. Ik kan nog gewoon bellen, maar stuur het gewoon door via de NPO-luisteren.

0: is, dan is dit het spel voor jou. We hebben Joan en Mike aan de lijn. Good morning.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Van wie is het nummer in de nacht? Pretty Girl Summer.
1: Jade Lauren.
2: De enige echte.
0: Ja, man. We gaan beginnen met Joan.
1: Oké.
0: Are you ready?
1: Yes, let's go. Blauw, geel, grote winkel.
0: Blauw, geel, Jumbo?
1: Blauw. Zweedse.
0: Oh, Zweedse, Ikea.
1: Yes. Persoon die een gebit bekijkt.
0: Dat uit.
1: Yes. De artiest waar we net over hadden met die voetballer.
0: Cardi B.
1: Yes. Een grote groep maakt een groot gat en dan rennen ze tegen elkaar aan bij een concert. Hoe noem je dat?
0: Marshmallow.
2: Ja, net te laat. Sorry, net te laat. Net te laat. Zo, dit vond ik echt. Hij is de eerste die ooit zegt in plaats van tanden gebit. Super slim. Want dan, ja. ga je natuurlijk niet het woord erin zeggen. Dat vond ik echt heel scherp. Ik zou je een bonuspunt geven voor dat, maar zo werkt het helaas niet. 3 punten heb je.
0: Mooi man. Mike!
3: Goedemorgen.
0: You ready?
3: I'm ready. 3, 2, 1, go! Je zet het op je hoofd en je luistert muziek.
0: Koptelefoon.
3: Je legt er worstjes op in de zomer, kolen erbij, vuurtje.
0: Dat is barbecue.
3: Frietje met deuner en kaas erbij, saus erin.
0: Dat is kapsalon.
3: Insect, rood met zwarte stippen, staat voor geluk.
0: Bijweg.
3: Nee.
2: Dat is toch niet rood?
0: Insect.
2: Dit is toch niet rood?
0: Lieve insbeestje.
2: Ja.
0: Fuck.
2: Dat betekent dat het een gelijkspel is. 3 goed. En weer 3 goed. Dus ik begin bij Joam. Hoeveel streams heeft Jaja op Spotify ongeveer? Van oh Jaja, I have a Maya
1: Jaja. 50 miljoen.
2: 50 miljoen. Mike, wat zeg jij?
3: Ik zeg 78 miljoen.
2: Het antwoord is 533 miljoen. Dus Mike zit het dichtst bij.

0: Same time, same place morgen, Mike, right here in the morning. Shout out to jou.
1: Jullie mogen mijn plek weggeven aan iemand.
0: Je wil je plek weggeven aan iemand?
2: Johan, kan jij morgen?
3: Ja, zeker.
2: Nou ja, oké, dan heb je toch gewonnen.
1: Succes.

0: toen zei ze tegen hem van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funnix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.

0: 20 graden. Let's kiezen met de nieuws van NOS The Trees. It was popping. Praat nieuws met me. Let's go.
1: Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Mensen die zelf online medicijnen kopen zonder toezicht van een arts. Ze willen weten hoeveel mensen dat doen en waarom.
2: Het kan zijn dat deze mensen in eerste instantie wel zorg hebben gehad en in behandeling waren bij een arts, maar uit beeld zijn verdwenen. En dan willen we kijken hoe kunnen we ze weer toeleiden naar de zorg en zorgen dat de arts vinger aan de pols houdt. Maar het kan ook zijn dat het mensen zijn die geen vertrouwen hebben in de zorg en zelf op zoek gaan naar alternatieven.
1: De deskundigen van Trimbos vinden zelfmedicatie gevaarlijk, omdat er geen arts bij betrokken is, maar mensen soms ook online pillen bestellen waar iets anders in zit dan geadverteerd. Om het overvolle stroomnet te ontlasten, zet netbeheerder Stedin 4 gasgeneratoren neer in de buurt van Utrecht. Het gaat om plekken waar het niet lukt om op drukke momenten genoeg stroom te leveren aan huizen en bedrijven. De generatoren zorgen ervoor dat er op die momenten toch genoeg stroom is. En een kopje koffie drinken in de tuin is er even niet meer bij voor de inwoners van het Twentse dorpje Westerhaar. De bewoners worden geterroriseerd door de Colorado-kever. Een paar weken geleden zagen ze nog maar een paar kevers. Nu vangen bewoners iedere dag honderden per tuin.
3: De s'avonds is een uur of 5:30. Dan is het net als er een invasie komt. Dan is het verschrikkelijk. Dan kunt u begin vooraan, ben achteraan, je kunt weer van voren beginnen.
4: Dus ik trap ze eerst dood en dan met stof er een blik erbij. Maar dan heb ik er wel een 100 of 200 per keer. Hè?
3: Van de week had ik al wat in de slaapkamer op de koelkast. Ja, en wat kun je er verder aan doen?
1: Ja, niet zo heel veel. De gemeente zegt namelijk dat zij niet verantwoordelijk zijn voor ongedierte bestrijding in de tuin. De Colorado-kever is waarschijnlijk op zoek naar eten. Op het weiland in de buurt werden tot vorig jaar aardappelen verbouwd. De favoriet van de kever. Nu groeit er mais en dat lusten ze niet.
0: Maar god, wat een gedoe, man. Honderden. Die gasten die zijn aan het vermenigvuldigen. En dan komen ze met broer, neef, alles. Ze zijn ready.
1: Ja, maar dit wil je gewoon niet in je huis. Al die kevers. Ze zitten echt overal gewoon. Ja, het is echt... En je blijft maar bezig. Dus ja, het is echt even afzien voor deze mensen. En hopen dat de winter er snel aankomt. Ja, het ellende.
0: Ja, ja, man, sterkte met dit, hoor.
1: Nou, inderdaad.
0: Maar
1: ja.
0: God. Fernando. Right.

0: Robin met Hoog. Zometeen French Montana, Swae Lee met Unforgettable. Deze ga je ook niet vergeten. Dat overkomt mij niet. Deze zin vergeet je niet. Als je dat ook wel eens denkt, ben je niet de enige. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt namelijk dat 26% van de Nederlanders datzelfde ding denkt. Dat overkomt mij niet. Onder jongeren is dat zelfs 35%. Ja, luister. Maar de juiste gedachte maakt je interessant voor fraudeurs. Fraudeurs vinden dit geweldig. Ze verzamelen allerlei kleine stukjes informatie die je online achterlaat. En voor je het weet, overkomt het je toch. Hoe dit werkt en hoe je jezelf kunt beschermen, hoor je van fraude-expert Marco Hendricks van ABN AMRO. Marco, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom zijn juist jongeren zo'n interessant doelwit voor fraudeurs?
1: Nou, jongeren zijn interessant omdat ze heel veel online zijn. Ze gebruiken natuurlijk de apps, de webshops, de games, social media. Juist op ook die platformen komen nepaccounts, valse winacties, de phishing links, de advertenties die komen ook op dat soort platformen voorbij. En jongeren denken makkelijk over persoonlijke gegevens na, omdat ze denken niet interessant te zijn voor fraudeurs. Ze hebben het gevoel dat fraudeurs alleen maar achter het grote geld aangaan. Maar juist ook die kleine bedragen is interessant voor fraudeurs, want die kijken natuurlijk naar de massa. En dan telt het natuurlijk ook heel erg mooi op. Dus ook die 50 euro waarvan jij denkt, ja, waar gaat het over? Ja, keer 10.000 of keer 100.000 maakt bij elkaar natuurlijk een heel mooi bedrag voor een fraudeur.
2: Dus eigenlijk is de basis, als je geld hebt, kan je ook voor geld worden opgelicht. Maar hoe gebruiken die fraudeurs nou eigenlijk die, ja, zogezegd digitale kruimels eigenlijk, Marco, om dan uiteindelijk iemand op te lichten?
1: Ja, kijk, alles wat je online doet, hè, je laat overal spoortjes achter. Dus dat is opdrachten die je liked, wat je volgt. En dat doe je op TikTok, Snapchat, Facebook, LinkedIn. Overal deel je wel wat, hè. Foto's. Waar je op vakantie bent. En ze weten dus waar je gevoelig voor bent. En die snaar probeert een fraudeur te raken, waardoor je misschien wel heel snel denkt van, oh, dit heb ik altijd gewild, of daar liggen mijn interesses. En dan word je onvoorzichtig. En juist op die onvoorzichtigheid, daar pakt de fraudeur je. Dus hebben maar een heel klein beetje nodig om verhalen al heel en oprecht te laten lijken, maar ook om een snaar te raken bij jou, waardoor je geïnteresseerd raakt.
0: Ah, maar Marco, welke vormen van online fraude zien jullie op dit moment het vaakst bij jongeren?
1: Ja, bij jongeren is het natuurlijk per leeftijdscategorie wel een beetje verschillend. Maar we zien op dit moment veel jobscams. Hè, dus dat zijn netbanen waar wordt aangeboden dat je redelijk makkelijk geld kan verdienen. En dan blijkt je toch eerst een aanbetaling te moeten doen om te kunnen werken. Nou, dat is natuurlijk al iets vreemds. Hè, want als je gaat werken, hoor je geld te verdienen. Dus te krijgen en niet te betalen. Maar die zien we wel dagelijks langskomen. We zien de crypto blijft een interessante doelgroep. Dus ook voor de kleinere bedragen. Dus dat hoeft ook niet altijd in de 10.000 euro's te zijn. Maar dat begint soms ook maar met 100, 200 euro. En daar gaan ook heel veel nepberichten over de platformen heen. We zien het in de nepwebshops. Maar ook de verleidingen van de officiële platformen als de Marktplaats, de Vinted en dat soort zaken. Proberen fraudeurs je van dat platform af te leiden om daarna toch jou op te lichten en dat je helemaal niks krijgt.
2: En ja, ik denk eigenlijk dat de komst van AI misschien die oplichting ook steeds geloofwaardiger maakt eigenlijk. Ja. Omdat het natuurlijk steeds echter lijkt. Waar moet je dan extra alert op zijn vandaag de dag?
1: Nou, eigenlijk al wat je zegt, hè, als je de wetenschap hebt dat alles al heel erg echt kan zijn, moet je eigenlijk bij alles afvragen, klopt dit ja of nee? En dan moet je je checks echt wel doen. Hè. Dus komt het e-mailtje wel echt van de afzender af die jij denkt van wie het moet zijn? De video's zijn echt, we doen al aan stemkloning, zien we al langskomen. De phishing mailtjes zien er exact hetzelfde uit als de bedrijven die het ook versturen. Ja. Dus kijk heel erg goed naar de afzender. Ook wanneer wordt zoiets verzonden? Is het logisch dat je het nu krijgt? Dat zijn wel de dingen, de signalen waar je nu wel het best op kan letten. Want ga er maar vanuit, het is bijna niet meer te zien of het nep of echt is.
0: Duidelijk. Nou, dankjewel Marco. Ben je benieuwd of jouw e-mailadres ooit betrokken is geweest bij een datalek? Controleer het dan. Ga checken. Check je hack. En waar kunnen ze dat allemaal doen?
1: Op checkyourhack.nl kan je kijken of jouw e-mailadres ergens is gelekt. En dan ben je nog meer gewaarschuwd. En verander je wachtwoorden ook bij regelmaat.
0: Top, maak hem super ingewikkeld.
1: Ja, eigenlijk wel, maar ook weer niet, hè.
0: Ja. En dan vergeet je hem zelf. Slash deck, hashtag underscore deck. Ja. Nee, top man. Dankjewel Marco. We bellen snel weer. Thank you. Fresh Montana, Swae Lee, Unforgettable. Vergeet je paswoord niet, man. Wees scherp, wees alert. Kom op.

0: Ja, man! Zak je toon als je tegen me praat!
1: Zak je toon als je tegen me praat!
0: Hey! New tunes!
1: Wat een dansie, zeg!
0: We hebben heel veel dansjes gedaan, man!
1: Waar komt dat dan weer van?
0: Als we deze gaan posten op TikTok,
1: oh nee! Oh nee! Oh nee!
0: We gaan die dansjes die we net hebben opgenomen, gaan we posten, man!
1: Jij gaat die posten, ja!
2: Je weet dat je luistert naar de frisse sound in the morning. Keep it hot, keep it banging. Fernando in this bitch.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonix.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
5: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
6: Trek je

bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.

0: weg. Daarnaast, de middelen die online verkrijgbaar zijn, zijn niet allemaal afkomstig uit de apotheek. Het kan zijn om namaakmedicatie. En in dat geval kan de dosering anders zijn of kan de samenstelling zelfs totaal anders zijn. En dat kan levensgevaarlijk zijn.
1: Onder meer spierverslappers voor bijvoorbeeld rugpijn en zware pijnstillers zijn populaire middelen die mensen op eigen houtje kopen. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. Er werd een olietanker in de straat van Hormuz geraakt. De bemanning kon ontkomen. De VS zegt militaire doelen te hebben aangevallen. De onderhandelingen tussen de VS en Iran leveren intussen nog steeds weinig op. En Amerika maakt ook weer ruzie met Canada. President Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op veel producten uit Canada. Volgens hem zijn de maatregelen een reactie op wat hij omschrijft als oneerlijke handelspraktijken. Trump verwijt Canada op het gebied van auto's, alcohol en zuivel niet eerlijk te handelen en noemt het een discriminerende behandeling. En het is Blauwe Dinsdag en de dag van Elst, oftewel dag 1 van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanochtend om 4 uur gingen de eerste wandelaars van start. En ook onze verslaggever Mark Hamer is er vroeg bij. Hij nam alvast een kijkje bij de verzorgingspost en zag tot zijn verbazing nu al mensen met blaren.
2: Nou, een kleintje geloof ik.
3: En eentje kunnen ze niet vinden.
2: Kunnen ze niet vinden?
3: Nou, maar een beetje geïrriteerd plekje.
2: Oké. Okay.
3: Dus,
2: dit is al snel, meneer.
3: Ja, maar kom maar goed hoor.
2: Ja, 12 kilometer, eerste medische verzorgingspost. En...
3: Ja, vorig jaar ook en daarna geen last meer gehad. Dus...
2: Oh, u bent het gewend?
3: Zeker, ja. Zeker. Komt goed.
2: Mevrouw, u heeft het gevonden, of niet?
4: Ja, het komt goed.
2: Hey, maar is dat normaal dat eigenlijk al zo vroeg er zoveel mensen komen?
4: Hier komen niet zo heel veel mensen vandaag.
2: Nee, maar ja, ik vind eigenlijk, ze zijn nog geen 2 uurtjes aan het lopen. En...
4: Ja, maar ze oefenen al de hele tijd, hè?
2: Nou, dat is het. Van oefenen krijg je ook blaren.
4: Ja, wat dan?
1: Krijg je nog het weer? Dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
5: Festival FOMO. De hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god!
5: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
7: Fernando. It's the good vibes only, baby. Jordan Fraser and JR Pana.

0: voetbal harder moet worden opgetreden tegen agressie. Of horen dit soort opstootjes en emoties nou eenmaal bij de sport? Waar hebben we het over? Natuurlijk UFC Fight Argentinië. Ja, na het fluitsignaal dachten deze gasten, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan matten met de gasten waar we een pak slaag van hebben gekregen. De beelden zijn echt next level. Ik heb gisteren op mijn Instagram meteen en ander gepost erover. Fernando Halman op Instagram, check it out. Ik ben gewoon in shock. Je ziet me op een gegeven moment thee drinken met de verbazing op mijn gezicht. Ik snapte echt niet dat dat kon gebeuren. Ik snapte ook niet dat Messi, de team captain, op een paar meter afstand gewoon toekeek. Hij bemoeide zich niet ermee. Ik denk van, bro, jij bent team captain. Als er iemand verantwoordelijkheid zou moeten tonen, ben jij. En niet dat je verantwoordelijk bent voor de daden van een ander man. Maar jij bent de team captain. Ze kijken tegen jou op. Sommigen hebben zelfs jouw tatoeage op hun lijf zitten. Jij bent voor hun held. Een vroeg voetbalgod, om het zo te noemen. Jij kan toch makkelijk ingrijpen. Zeggen, hé jongens, stop hè, dat doen we niet. Dat is niet sportief, onsportief gedrag. Maar vind je dat er harder opgetreden moet worden? Donna, mijn sister, wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vind eigenlijk van wel. Want kijk, er wordt natuurlijk wel tegen opgetreden in de vorm van een geldboete. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar die rode kaart. Nou, er is één rode kaart gevallen en voor de rest gele. Dat was ongeveer €125.000 aan boetes voor de club uiteindelijk, voor Argentinië. Maar ik vind het heel hypocriet als jij een hele halftime show maakt met, oh, we need more love, World Cup, hallelujah, World Cup is peace. En ondertussen na een wedstrijd mogen spelers, en we weten allemaal welke spelers, mogen gewoon andere spelers in elkaar gaan lopen neppen. Dan beter geel je geloofwaardigheid kwijt als je dat toelaat. Want ik denk, er gaat zoveel geld om in voetbal. Als je dat alleen maar met een, ja, met een geldboete, zeg maar, gaat bestraffen. Ik weet niet hoeveel iemand voelt van 125.000.
0: Nee.
1: Als een speler alleen al 40 miljoen verdient.
0: Ja.
1: Dan is dat een soort van, ja, dat is even die boete die voor die parkeerboete die op je mat valt.
0: Zij lachen gewoon, man. Zij lachen. Want
1: het is echt die parkeerboete van €75 waarvan je wel even baalt. Maar de volgende keer vergeet je ook weer je meter uit te zetten. Snap je wat ik bedoel?
0: Hij doet niet pijn genoeg.
1: Dat is zo.
0: Hij doet niet pijn genoeg. Want als je kijkt naar wat ze hebben gekregen, de winnaar, Spanje, die kreeg 51 miljoen als team zijn, als groep zijnde. De runner-up, dus Argentinië dus, kreeg 34 miljoen. Dus dan kunnen ze die bond van 150.000 makkelijk betalen.
1: Yeah.
0: Engeland kreeg 30 miljoen en Frankrijk 28 miljoen. Zie je, het scheelt niet veel. Als jij de derde of de vierde plek bent, het scheelt maar 2 miljoen. Maar in ieder geval, en daarna zijn er allemaal mensen, de quarterfinalist, nummer 5 tot en met 8, krijgt 20 miljoen. Dus iedereen verdient.
1: Iedereen verdient, maar kijk, er gaat nu wel een soort van onderzoek starten, heeft de FIFA gezegd. Maar bijvoorbeeld Paredes, die dan ook echt geslagen heeft, die wordt niet genoemd nog in het onderzoek. Dus ik ben heel benieuwd wat daarmee gaat gebeuren.
0: Ja, dat is vreemd gedrag, man. Echt vreemd gedrag. Vind jij dat er tijdens voetbal harder moet worden opgetreden tegen agressie? Of denk je bij jezelf, dit soort opstootjes en emoties horen nou eenmaal bij topsport? Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: 24 hours. In 24 uur kan heel veel gebeuren. Nou, je hebt het in ieder geval gezien bij de voetbalwedstrijd, der voetbalwedstrijden. Argentinië tegen Spanje.
1: Nou, ik vond het niet de wedstrijd ter wedstrijden, moet ik zeggen. Ik heb spannendere dingen gezien. Maar daar hebben we het helemaal niet over. Maar om nou te zeggen, het was de wedstrijd.
0: Nou, het was de Mortal Kombat wedstrijd van FIFA. Er werd gewoon gevochten. Nou, ja, ik had niet gedacht dat ik keek naar de UFC fight, maar...
1: Boxing influencers.
0: Ja, het is ongelofelijk, man. Echt, ik dacht echt... Kijk, sowieso als Argentinië voetbalt... Die gasten spelen echt... Nasty, hè? Die tackelen heftig, die schoppen je, die duwen. Ik denk van, maar het is voetbal, hè? Het is geen... Oké. Maar wat ik zag aan het einde, en ik denk zeg maar... Bijna iedereen heeft dat moment gezien. Dat je dus daadwerkelijk voetballers met elkaar zag matten. Maar het was meer Argentinië die aan het beuken was. Ik denk van, jammer, man. En toen Spanje werd gehuldigd... Toen draaiden ze gewoon hun rug gewoon. Ze keerden hun rug... Naar het podium. Dacht ik, oh, maar dat is ook disrespect.
1: Ja, maar
0: als je niet hebt gewonnen, ja, is kut.
1: Maar de vraag waar het over ging was eigenlijk van... vinden we nou dat er tijdens dat voetbal harder moet worden opgetreden tegen agressie? Of horen dit soort opstootjes en emoties nou gewoon eenmaal bij zo'n topsport? Zijn de meningen echt verdeeld over Moreno? Die zegt namelijk, had ik niet per se verwacht deze reactie. Een beetje emotie hoort er nou eenmaal gewoon bij. Zolang het bij het liefst verbaal blijft of in ieder geval wel een beetje respect hebben... maken opstootjes en vechten deel uit van de sport. Laat ook zien dat je passie voor de sport hebt.
0: Ja, maar je hebt passie en je hebt, zeg maar, ignorance.
1: Leg uit.
0: Nou, kijk, passie snap ik. Dat je hebt verloren en dat je dan boos bent. Ah, fuck. En dat je boos bent. En dat je met iets gooit. Snap je? Dat je met, als je aan het gamen bent, gamers kennen dit. Dat je met die joystick soms gooit. En dan moet je vervolgens weer naar Mediamarkt een nieuw gaan halen. Maar die emoties snap ik.
1: Wat is een joystick?
0: Dat ding in je hand.
1: Die console.
0: Ja, dat ding. Ja, ik kom uit de tijd toen een joystick werd genoemd.
1: Generatiekloof.
0: It was a joy and it give a lot of stick. Maar in ieder geval, dus ik snap die emoties. Maar ik snap de emotie niet dat je andere mensen gaat aanvliegen op het veld... terwijl je een professional bent. Je bent een professional. Je bent iemand die dit voor je werk doet. Dit is jouw werk. Je gaat ook niet als je gaat optreden en in een voorprogramma van iemand... en de andere persoon treedt veel beter op dan jou of krijgt meer applaus... dan ga je ook niet die mensen aanvallen. Je bent een professional. Doe gewoon je ding. Daar had je gewoon beter moeten voetballen. Daar had je beter gewoon moeten schitteren op het veld en had je gewonnen. Niet boos zijn omdat het is even de tijd voor iemand anders. Snap je? En dan zie ik Messi. Hey, amazing football player. En luister, ik ben geen voetbalkenner. Maar ik weet, en ik heb gehoord van alle voetbalkenners, he's one of the greats. Top. Maar ik let daar niet op. Ik let op hoe je bent als mens. Wat mij choqueerde was de beeldopnames ik zag dat hij toekeek dat zijn teamgenoten aan het vechten waren met de Spanjaarden. En toen dacht ik, maar als teamcaptain, als mens, grijp je toch in, dan roep je toch die gasten van, hé, duffen normaal. Je hebt beeld, ik heb Donna die beelden laten zien. Donna, wat zag jij?
1: Wat zag ik?
0: Want misschien lijkt het alsof
1: ik het zeggen,
0: Messi
1: ik moet het zeggen.
0: Maar
1: okay,
0: Donna keek objectief, ik liet haar de beelden zien.
1: Ja. Nou ja, je ziet vooral inderdaad een Messi die gewoon met zijn armen op zijn zij echt naar de vechtpartij zit te kijken. En ik heb daar twee meningen over. Enerzijds denk ik, hoe kan je zo relaxed naar kijken? Hoezo doet het je helemaal niks? Aan de andere kant denk ik van, die man was bezig met WK voor zichzelf af te sluiten. Die heeft toch ook helemaal geen zin om daar, wat moet hij gaan doen, erin springen?
0: Nee, Donna, hij had gewoon...
1: Maar hij was met iets heel anders bezig voor zichzelf.
0: Ik weet waar hij mee bezig was. Er waren 3 camera's op hem. Hij vond dat moment belangrijker. Nee, maar kijk, ik wil nooit, je weet hoe ik ben, hè? Ik haat mensen die judgen en ik oordeel zeker niet. Maar ik ben wel een team person. Als jij in een situatie zit, jij bent aan het vechten. Ik kan toch niet... Hoe zou jij mij aankijken als ik bijvoorbeeld... Als jij de beelden terugziet, jij had mij hulp nodig of ik kon ingrijpen. Maar vervolgens ben ik bezig met een filmpje voor 20 jaar Fernando. Een nieuw item.
1: Mijn volgende verjaardag was je misschien
0: snap
1: niet
0: je?
1: Uitgenodigd.
0: Had ik ook geen eten gekregen. Dat was
1: precies. Een,
0: nee, maar snap je hoe... Ik vind dat niet kunnen. En ik heb daar moeite mee. Omdat ik denk van... Bro, je bent daar als team. Je had kunnen helpen, man. Je had gewoon kunnen zeggen tegen die boys... Hey, boys, kom op. Laten we normaal doen. We staan verschut. als jij gaat kijken naar je matjes die rare dingen doen en je grijpt niet in.
1: Maar het was niet het moment, denk ik, Nando. Het was gewoon niet het moment voor hem. Hij was zijn carrière aan het afsluiten. Dat wil je toch niet met
0: maar
1: die...
0: Maar hun gedrag overschaduwt wat hij aan het doen was.
1: Als hij mee had gedaan, al helemaal.
0: Nee, als hij mee had gedaan, zou ik zeggen, hé, wat een grootste man, hè. Op het moment dat hij egoïstisch had kunnen zelf voor zijn.
1: Ik vind het niet egoïstisch.
0: Oké.
1: Ik vind het niet, want hij is bezig om zijn legacy af te sluiten. Dat wil hij toch niet al vechtend doen.
0: Nee, maar die legacy wordt afgesloten met een gevecht met deze guys.
1: Nee, maar hij heeft er nu juist niks mee te maken. Jij gooit hem er weer in, maar hij heeft eigenlijk niks ermee te maken.
0: Ja, maar als teamplayer, man. Kijk, hoe je het is, Messi. Bekijk het gewoon maar, jongen.
1: Nou, ja, ja, ja, nee. Laat die man nou

0: check.
1: Zometeen. De moordende minuut. Het gevaarlijkste spel op de Nederlandse radio. Je geeft 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je 6 goed hebben, dan is het Hoemba ja. Of denk je Hoemba nee? Nee, doe gewoon je best en geef jezelf op. Hoe heet de animatieserie met de personages Bart, Lisa en Homer? Gele poppetjes. Ja. Hoe heet de animatieserie met personages als Bart, Lisa en Homer? Laat ze doorkomen via de NPO

0: 22 tot 28 graden. Het wordt best wel zonnig. Met een beetje buien hier en daar, maar daar moeten we het mee doen. Met Skeezy met het nieuws van Animals of Dreams. Good morning.
1: Goedemorgen. In en rond Nijmegen liggen grote stapels blarenpleisters klaar voor de deelnemers aan de Vierdaagse. Vanochtend om 4 uur zijn de deelnemers van de 50 kilometer toch gestart. En alweer een stukje verderop kwam verslaggever Mark Hamer de kopgroep tegen.
2: Oh, lekker hoor. Ja. Ja, mooi groepje hier.
3: Ja, er zit wel lekker tempo in. Hè.
2: Ja.
3: Ik dribbel maar even mee.
2: Kun je het ook bijhouden?
3: Ik dribbel gewoon heel langzaam mee. Maar u bent een beetje aan het snel wandelen.
2: Nou ja, dit is... Het is een wandelprestatietocht.
3: Ja, precies. Wat voor editie wordt het voor u?
2: Nou, voor mij de 10e keer. En ik hoop dat ik heel blijf. Daar gaat het om.
3: Waar zit het probleem dan?
2: Er kan van alles tegen zitten. Je kan vallen, je kan struikelen, blaren krijgen. Maar goed, tot nu toe is dat...
3: Hoeveel kilometer zitten we nu ongeveer eigenlijk?
4: 12.
2: We zitten op 12 kilometer.
3: Nou, ik wens u veel succes vandaag.
2: Oké. Okay.
3: Dag heren, dag.
1: Aan de internationale vierdaagse afstand Marsen Nijmegen, zoals die officieel heet, doen zo'n 47.000 mensen mee. Zij finishen vrijdag op de Via Gladiola in Nijmegen. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate willen voorkomen dat ze worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Dat bleek op de eerste rechtszitting nadat ze afgelopen weekend in Florida werden opgepakt. Ze werden daar gearresteerd op het verzoek van het Britse OM. Dat verdenkte influencers onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Er lopen tientallen aanklachten tegen ze. De twee staan bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Bij de rechter in Miami spraken de broers zelf niet, maar hun advocaat liet weten het niet eens te zijn met het Britse verzoek. En een vrouw uit België zal haar vakantie in Frankrijk niet zo snel vergeten, is te lezen bij het AD. Ze had als tussenstop een Airbnb geboekt. Toen ze daar aankwam, deed de toegangscode van het appartement het niet. En ook was de reservering opeens gecanceld. Op de deur zag de vrouw politielint hangen met de tekst Tentative de meurtre, oftewel poging tot moord. Het appartement was verzegeld door de politie omdat er vermoedelijk een moord was gepleegd. Het zou gaan om een afrekening in het drugsmilieu. Begin juni werd er bij het appartementcomplex een tiener van 17 zwaargewond gevonden die later in het ziekenhuis overleed. De Belgische vrouw heeft haar geld teruggekregen en een Airbnb-waardebon.
0: Zometeen spelen we de moordende minuut. Dit is Russian, Raul Alejandro.

0: gonna make it. Jonah Fraser and Shy Rack. Very, very, very good morning. We gaan weer de morgen spelen met Divilio. Divilio, what's cracking?
1: Yo, man, gaat goed.
0: Good morning. Ben je helemaal klaar met het WK?
1: Ja, toch?
0: Ja, toch. Was je blij? Heb je favoriete land gewonnen? Ja, of?
1: Lamine.
0: Hi.
2: Lamine Yamal.
0: Ja,
2: toch, ja, toch, ja, toch.
0: We gaan hem morgen niet spelen, man. Ben je er klaar voor?
1: Yes.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Hoe heet de animatieserie met personages als Bart, Lisa en Homer?
1: De Simpsons.
0: Welke rapper ken je van de hit Sicko Mode, Goosebumps en Fiend, Fiend, Fiend?
1: Travis.
0: Travis, jazeker. Welk automerk heeft een stijgerend paard als logo?
1: Mustang. Ferrari.
0: Juist. Hoeveel minuten zitten er in een uur?
1: 60.
0: Welk superheld wordt ook wel The Man of Steel genoemd?
1: Superman.
0: Bij welk voetbalclub speelt Virgil van Dijk?
1: Liverpool.
0: Wat zijn de kleuren van de Italiaanse vlag?
1: Rood, groen en wit.
0: Wat vieren we dit jaar op 26 april? Wat vieren we?
1: Koningsdag.
0: Ja. Wat drinken Kulas en Blanke op hun tune met Henkie T?
1: Dom Perignon.
0: Hoeveel ogen heeft een dobbelsteen?
1: 24.
2: Bijna, man.
0: Hoeveel?
1: 21.
0: Ja,
2: ja, was op tijd. Hij had het al gezegd, maar we hoorden het niet. Tijd. Ja, oké. Okay. Oké. Okay.
0: Ja. Ja. Ja, duidelijk.
2: Ja. Zo, ja.
0: Het is, ja. Ja, we're all gonna make it. You made it. Ja, dus, in Mortal Kombat zouden ze zeggen... Flawless victory.

0: man.
1: Lekker bezig, man. Heb je goed gedaan.
2: Is normaal.
0: Is normaal, heerlijk. Heerlijk.
1: Gewoon nee. Nog een woord te spelen.
0: He came, he saw, he conquered. Hij zegt, het is gewoon normaal voor mij, joh.
2: Ja, toch.
1: Lekker bezig. Nou, kijk wat hij krijgt. Wat krijgt hij?
0: Ja, dat weten wij dus eigenlijk niet wat hij krijgt. We hebben niks doorgegeven gekregen. Dus ik weet het niet. Oprecht, ik weet het normaal altijd, maar ik weet het gewoon even een keer niet. Ik ga er achteraan en dan ga je ontvangen wat je verdient. Je verdient altijd meer, maar toch ga je iets krijgen.
2: Is goed.
0: We gaan er achteraan.
1: The Mystery Project komt jouw kant op. Alleen maar good vibes. Je hebt het goed gedaan, man. Gewoon alle 10 goed, man. Dus shout-out naar jou en tot gauw.
2: Ja, toch. Dankjewel, man.
0: Ciao, man.

0: Burna Boy and Jeremiah Soran is Secret.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready, ready, ready.
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: De nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.

0: Nieuwe geluiden, verfrissende sounds. Nandelik Sound System, baby. Check en volg die playlist voor alle nieuwe releases. Tracks waarvan ik denk, die horen ook in jouw playlist terecht. Let's get it, man.
1: Nando Champions League.
0: KM, blijf rustig. I am

0: van Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Hey, zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op Phonics.nl of in de gratis NPO-luisterapp.
1: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check PhonicsAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Trek je niet echt lekkers? Ga naar

0: altijd goed.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: It's Complicated met Jay
1: en Mahi. We bespreken...

0: Vibes, Nems, Shivinder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus no wacht niet en haal nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Zometeen overheerlijke mix van de one and only Miguel Keitel. Reskies met het nieuws van NOS of Dreezy. Was Papi, wat heb je van ons?
2: Op 4 plekken in Utrecht komen gasgeneratoren te staan vanwege het overvolle stroomnet. Die moeten een paar dagen per jaar grote pieken kunnen opvangen, zodat ook op die piekmomenten bij iedereen de stroom het blijft doen. Maar ja, die generatoren draaien dus op gas en daar wilden we eigenlijk juist vanaf.
3: Dat was ook juist het dilemma wat wij hadden. Alleen omdat het stroomnet zo vol zit en wij wel in die piekperiodes ook de bedrijven willen voorzien van energie, hebben we toch deze afweging gemaakt. En ja, wij noemen het transitiegas of een beetje grijs voor groen, omdat uiteindelijk die energietransitie wel door moet gaan.
2: Die gasgeneratoren zullen waarschijnlijk alleen nodig zijn op koude winterdagen. Dan gebruiken mensen massaal elektriciteit om huizen en bedrijven te verwarmen en te verlichten. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt dat ze binnen 2 weken camera's gaan ophangen om die bekeuringen uit te kunnen delen. Sinds dit weekend mogen er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug. Die is onderdeel van de A27. Er is ontdekt dat het staal op sommige plekken niet sterk genoeg is. Het verbod wordt door sommige chauffeurs genegeerd, maar dat gaat dus binnenkort geld kosten. Boze reacties uit Canada op nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Trump. Hij komt met een extra belasting van 50% op veel Canadese spullen. Hij noemt de handel met Canada oneerlijk en in 20. Er is ontdekt dat het staal op sommige plekken niet sterk genoeg is. Het verbod wordt door sommige chauffeurs genegeerd, maar dat gaat dus binnenkort geld kosten. Boze reacties uit Canada op nieuwe importheffingen van de Amerikaanse president Trump. Hij komt met een extra belasting van 50% op veel Canadese spullen. Hij noemt de handel met Canada oneerlijk en is ook boos omdat de rook van de bosbranden

0: Feyenoord verliest middenvelder Hang In-bom. De Zuid-Koreaan gaat naar FC Porto en die club zou daar 4,5 miljoen euro voor betalen. Hang speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord en scoorde 4 keer. Op de clubsite neemt hij afscheid. Hij zegt dat hij op veel plekken is geweest in zijn carrière, maar dat Rotterdam en de Kuip speciaal voor hem zijn. Krijg je nog het weer? Dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app. Let's get started.
3: Let's get this day started. 30 minuten, de dikste Funx hits in de mix.

0: zometeen Kevin, Roxy Dekker, Je hebt mij, Broederliefde, Maak me niet heet. Ja jongen, het is 23 graden vandaag jongen, maar is ontspannen toch? Met de nieuws van NOS en Trees. Was popping. Good morning.
1: Goedemorgen. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat hangt binnen 2 weken camera's op die kentekens scannen en boetes versturen voor vrachtwagens die er toch overheen rijden. De transportsector zegt tegen Hart van Nederland dat de kosten zo alleen maar oplopen.
2: De transportsector is de laatste maanden sowieso al geraakt qua extra kosten, de kilometerheffing, ongelooflijk hoge brandstofprijzen en er wordt dus een ongelooflijk lastig opgelaten voor transportondernemers om nog rendabele rit uit te kunnen voeren.
1: Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt. Daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorinchem. Maar dat gebeurt soms toch. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. Ze willen weten hoeveel mensen zelf online medicijnen kopen zonder toezicht van een arts, want dat gebeurt steeds meer. Deskundigen van Trimbos vinden dat gevaarlijk omdat er geen arts bij betrokken is en het soms ook om namaakpillen gaat. En de een leeft er het hele jaar naartoe en de ander zegt mij niet gezien. De Nijmeegse Vierdaagse is weer van start. Zo'n 47.000 mensen lopen vandaag de Dag van Elst, vernoemd naar de plaats die ongeveer halverwege de route ligt. En bij de eerste verzorgingspost langs de route in Slijk-Ewijk zag verslaggever Danny Simons deze mensen even uitrusten.
3: Het is voor mij de derde keer. Maar gewoon eventjes rustig opstaan, het is altijd fijn. Hè? Nou, we hebben nu een kleine 10 kilometer, 10,5 gelopen, dus dat is prima.
4: Ik kijk eventjes naar uw been.
5: Ja.
4: Ja, dat ziet er niet goed uit.
5: Nee, ja, het idee was dat ik nog ging volleyballen een week van tevoren. Maar dat was niet helemaal een goed idee, want dat doe ik normaal nooit.
4: Wat is het geheim?
6: 53 jaar trainen.
1: Ja, dat dus.
0: Ja, ik vind het zo knap dat mensen hier aan meedoen. Het is al 3 jaar geleden sinds dat ik de Vierdaagse...
1: Ja, daar heb je nog een trauma van.
0: Ja, ik heb nog steeds trauma. Ik ga dit nooit meer doen. Dit is misschien nog wel de Dam tot Dam loop. Dat wil ik nog wel doen. Misschien voor een goed doel. Dat ga ik door naar overtuigen mee te doen. Maar nee man, Nijmeegse Vierdaagse. Oh.
1: Maar heb je er ook wel een beetje van genoten? Of ook eigenlijk helemaal niet?
0: Wat ik wel mooi vond, moet ik ook zeggen. Want je moet niet alleen maar negativiteit Wat ik mooi vind is de saamhorigheid van mensen. Je voelt echt dat 47.000 mensen bij elkaar komen met één doel. En het is allemaal om het uit te lopen. Het is heel veel gezelligheid tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Super lieve mensen. Ik mocht op een gegeven moment toen ik pijn had, kon ik gewoon met mensen in de tuin zitten. Gewoon even chillen, bijkomen. Dus ik voel wel de liefde, man. Arnhem, Nijmegen. Echt major love. Dus dat is echt... Er komt wel heel veel warmte er vanaf. Mijn gezeur over de Nijmeegse Vierdaagse heeft te maken met mijn eigen tekortkoming en het feit dat ik gewoon niet heb voorbereid. Maar de gezelligheid is daar op en top.
1: Nou, ja, alleen daarom zou ik... dan kan je misschien nog een keer gaan lopen dan met training.
0: Nee.
7: Fernando.

0: ben geen voetbalkenner. Maar ik weet, en ik heb gehoord van alle voetbalkenners, he's one of the greats. Top. Maar ik let daar niet op. Ik let op hoe je bent als mens. Wat mij choqueerde was de beeldopnames die ik zag, dat hij toekeek dat zijn teamgenoten aan het vechten waren met de Spanjaarden. En toen dacht ik, maar als teamcaptain, als mens, grijp je toch in. Dan roep je toch die gasten van, hey, duffe normaal. Je hebt beeld, ik heb Donna de beelden laten zien. Donna, wat zag jij?
1: Wat zag ik?
0: Want misschien lijkt het alsof
1: ik het zeggen, ik moet het zeggen.
0: Maar Donna keek objectief, ik liet haar de beelden zien.
1: Ja. Nou ja, je ziet vooral inderdaad een Messi die gewoon met zijn armen op zijn zij echt naar de vechtpartij zit te kijken. En ik heb daar twee meningen over. Enerzijds denk ik, hoe kan je zo relaxed naar kijken? Hoezo doet het je helemaal niks? Aan de andere kant denk ik van, die man was bezig met WK voor zichzelf af te sluiten. Die heeft toch ook helemaal geen zin om daar, wat moet hij gaan doen? Erin springen.
0: Nee, Donna, hij had gewoon.
1: Maar hij was met iets heel anders bezig voor zichzelf.
0: Ik weet waar hij mee bezig was. Er waren 3 camera's op hem. Hij vond dat moment belangrijker. Nee, maar kijk, ik wil nooit, je weet hoe ik ben, hè? Ik haat mensen die judgen. En ik oordeel zeker niet. Maar ik ben wel een team person. Als jij in een situatie zit, jij bent aan het vechten. Ik kan toch niet. Hoe zou jij mij aankijken als ik bijvoorbeeld, als jij de beelden terugziet, jij had mij hulp nodig of ik kon ingrijpen, maar vervolgens ben ik bezig met een filmpje voor 20 jaar Fernando. Een nieuw item.
1: Mijn volgende verjaardag was je misschien
0: snap
1: niet
0: je?
1: Uitgenodigd.
0: Had ik ook geen eten gekregen. Dat was
1: precies.
0: Nee, maar snap je hoe. Ik vind dat niet kunnen. En ik heb daar moeite mee. Omdat ik denk van, bro, je bent daar als team. Je had kunnen helpen, man. Je had gewoon kunnen zeggen tegen die boys, hey boys, kom op, laten we het normaal doen. We staan verschut. Als jij gaat kijken naar je matties die rare dingen doen en je grijpt niet in.
1: Maar het was niet het moment, denk ik, Nando. Het was gewoon niet het moment voor hem. Hij was zijn carrière aan het afsluiten. Dat wil je toch niet met
0: maar
1: die.
0: Maar hun gedrag overschaduwt wat hij aan het doen was.
1: Als hij mee had gedaan, al helemaal.
0: Nee, als hij mee had gedaan, zou ik zeggen, hé, wat de grootste man, hè. Op het moment dat hij egoïstisch had kunnen zelf voor zijn.
1: Ik vind
0: het
1: niet egoïstisch.
0: Oké.
1: Ik vind het niet, want hij is bezig om zijn legacy af te sluiten. Dat wil hij toch niet al vechtend doen?
0: Nee, maar die legacy wordt afgesloten met een gevecht met deze guys.
1: Nee, maar hij heeft er nu juist niks mee te maken. Jij gooit hem er weer in, maar hij heeft eigenlijk niks ermee te maken.
0: Ja, maar als teamplayer, man. Kijk, weet je, het is Messi. Bekijk het gewoon maar, man.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. FunnyxAds, your city, your sound.
1: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Check funnixads.nl. Your city, your sound.
1: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland.

0: Binder Singh, Kali Boy en nog veel meer. Dus no wachtie en haal nu je kaartjes snel via fawakafest.com.
1: Fofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
3: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
7: Zin in Afro-vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.
8: Zometeen een muziek van Joe Dwetfilet. Eerst het nieuws met Renske van NOS op 3. Hallo Renske.
9: Goedemorgen. In Indonesië moeten 19 mensen de cel in omdat ze een babyhandelnetwerk hadden. Ze kochten baby's van vrouwen in geldnood en verkochten die door aan voornamelijk mensen in Singapore, vertelt correspondent Saskia Konninger.
10: Er werd gezegd, nou, wij weten een manier om tot adoptie over te gaan en sommige gezinnen kregen zo'n 200 tot 250 euro voor een baby. En dan was voor de mensen die de baby's afstonden niet duidelijk wat er met die baby ging gebeuren, namelijk dat ze helemaal in Singapore terechtkwamen in dit geval.
9: Er zouden op die manier 34 Indonesische baby's zijn verhandeld. De omstreden broers Andrew en Tristan Tate willen voorkomen dat ze worden uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Dat bleek op de eerste rechtszitting nadat ze afgelopen weekend in Florida werden opgepakt. Ze werden daar gearresteerd op verzoek van het Britse OM. Dat verdenkt de influencers onder meer van verkrachting en seksuele uitbuiting. Er lopen tientallen aanklachten tegen ze. De twee staan bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Bij de rechter in Miami spraken de broers zelf niet, maar hun advocaat liet weten het niet eens te zijn met het Britse verzoek. Leerlingen in groep 8 krijgen een hoger middelbare schooladvies als ze in een matige klas zitten, staat in een onderzoek waar Trouw over schrijft. Dus zit je in een matige klas en ben je goed, dan krijg je een hoger schooladvies dan wanneer je in een goede klas zit en jij een middenmotor bent. De onderzoekers hadden niet verwacht dat de positie van een kind in de klas zo bepalend zou zijn. Leerlingen in groep 8 krijgen een hoger middelbare schooladvies als ze in een matige klas zitten, staat in een onderzoek waar Trouw over schrijft. Dus zit je in een matige klas en ben je goed, dan krijg je een hoger schooladvies dan wanneer je in een goede klas zit en jij een middenmotor bent. De onderzoekers hadden niet verwacht dat de positie van een kind in de klas zo bepalend zou zijn. En het is een uitstekende

0: is een heel vezelrijk product. En je ziet bij de jonge consumenten dat ze heel erg ook met vezels bezig zijn. Ja, dus deze past daar perfect bij.
1: In plaats van peer zijn we de laatste jaren vooral meer tropisch fruit gaan eten, zoals mango en meloen. Krijg je nog het weer? Dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
2: Dankjewel, Renske.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
2: Chanel. Zometeen wat morning motivatie voor je tijdens Rewind. Er is nog muziek van Joe Duet Filet. En dit is Christian D.

0: morning, Tante Chanel. Wat leuk om jou een keer te horen bij Rewind. Ik ga van je show genieten.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
2: Ja, vandaag niet met Quincy. Een hele goede morgen. Vandaag met Tante Chanel. En nou ben ik alles behalve een ochtendmens. Mijn show begint altijd om 1 uur 's middag, dus 9 van de 10 keer kan ik lekker uitslapen. Maar vandaag ben ik vroeg voor je opgestaan en ik ga gewoon helemaal in de energie om jou je werkdag doorheen te trekken. En ik heb gelijk ook wat motivation voor je. Ik zag gisteren een post van Top Notch, want er is een nieuwe release uitgekomen. Ja, normaal altijd op de vrijdag, maar dus op de maandag. Want het is een beetje Monday Motivation van KM. Blijf rustig, zijn nieuwe tune. Ik vond hem persoonlijk heel erg lekker. Een beetje de energie erin, maar niet te veel. Perfect bij de morning. Zometeen gaan we natuurlijk een hele leuke ochtend ervan maken met alle gebruikelijke items die je van Quincy kent. Maar dan vandaag met een klein beetje Tante Chanel erachter. Dit is Blijf Rustig, KM hier op Phonics.

Jacket, Your Phonics Woman. Hey, zometeen heb ik twee echte Phonics tunes voor je. Prachtig door elkaar gemixt. Instrumental van de ene, vocalen van de andere. Ik wil van jou weten welke twee tunes zijn het. Zometeen dus de morning mashup. En jij en ik gaan luisteren naar J. Cole en Lil Baby. Maar eerst Ronnie Flex met de dikste.

0: devil. And it left so many R.I.P. Pride is the devil. And I think it got a hold on me. Pride is the devil.
1: Ja, ik wist het eerst niet en ik was dus al verliefd geworden. En toen kwam ik er via een vriendin achter, want die zei van ja, het klopt niet. Hij is nooit zeker.

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonix Talks. Heb je ook

0: Yo Silvio en Young Felix hier van ik zometeen een muziek van de enige echte winnen. Maar in de ochtend moet je je brein meerdere keren wakker maken. Weet je, soms kak je een beetje in. En de perfecte manier om wakker te worden is mee te doen met onze Phonics spelletjes.
1: In the morning.
2: Morning. Rush up.
0: Ja, het is weer tijd om jouw muziekkennis te testen. En dit is echt een super simpel spel. Ik heb hier twee echte Phonics tunes door elkaar gemixt. De vocalen van één en de instrumental van de andere. Ik wil van jou weten welke twee tunes zijn het. Pak je NPO-luisteraar er alvast bij en luister even heel goed mee.

0: Up.
1: Ja, en wil jij dus die Funnix goodie winnen, de Funnix mini voetbal, dan moet je nu je NPO-luisteraar erbij pakken en mij vertellen welke twee tunes hoorde je net.

0: jij vandaag de morning mashup kunnen raden?
1: In the morning.
2: Morning mashup.
0: Ja, jij en ik spelen dagelijks dit spel. Nou ja,

raden welke twee tunes je hoort. Er zijn een hele hoop dingen binnengekomen. Maar dat we... voordat we daarnaar gaan luisteren... wil ik nog één keer de Morning Mashup aan je laten.

0: Mashup. Nou, wat is er binnengekomen? Ik hoor Tuesday van Jonna, zegt Dylan. Nou, ik kan je zeggen, dat is helaas fout. Ik kreeg een berichtje van Riley, FMG en Frenna. Maar jij en ik kregen ook een memo van Reno.
1: Ja, Tante Chanel, zo my love, Jonna Vreese, Frenna. En Don Julio Papi, Lil Kleine en Jonna Vreese. Hey, fijne uitzending, man.
0: Don Julio Papi, nou ja, Don Julio Daddy. Laten we even gaan luisteren. Waren dat de goede

0: Ja, Reno, jij was de allereerste die het goed had. En dat verdient natuurlijk een prijs. Jij krijgt de mooie Fanix mini-voetbal naar je huis opgestuurd. Hartstikke gefeliciteerd. En ik heb gezien, veel mensen in de NPO-luisterapp hadden het goed, maar je moet de allereerste zijn. Dus morgen weer een nieuwe Morning Mashup. Morgen weer een nieuwe kans op een Fanix mini-voetbal. Jij en ik gaan luisteren naar muziek van Amy Grace en SCSB. En zometeen een kleine banger in de playlist. Dada, GTO.
1: Wat zeg je, man?

0: Hey, ik weet niet wie dit moet horen bij Funix, maar luister dan. Chanel die hoort gewoon eigenlijk medewerker van de maand te krijgen. Deze tanga valt voor alles en iedereen in. Minimaal medewerker van de maand en een kleine bonus mag er ook bij.
1: Nou, iedereen, zal ik je wat zeggen? Ik heb dit bericht gewoon net doorgestuurd via de mail naar mijn baas met vind ik zelf ook. Dus laten we het hopen. Nee, ja, ik vind het gewoon leuk om met jou te zijn. Ik vind het leuk om radio te maken. En ik vind het ook leuk om bangers voor je te draaien. Niet helemaal ochtend, maar is toch wel een lekkere. Geniet daarvan.

0: Zometeen muziek van Idali en Ronnie Flex hier op Phonix. Je luistert nog steeds naar Rewind. Vandaag niet met Quincy, maar met Tante Chanel. Dit is Terug naar Toen van Boef en Lijpen.
1: Het draait niet allemaal om geld, ik heb mijn eer hoger staan. Drop een track en ik sta weer bovenaan. Gewoon boef, man.

0: Na de reclame. Rewind door je speakers met Emiliana. Maar eerst, Renske, wat zit er in het nieuws?
1: Ja, rijd je straks nog met je vrachtwagen over de Merwedebrug, dan krijg je een boete. Waarom? Dat hoor je zo.
0: Dat hoor je allemaal naar muziek.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.

0: Winder Sing, Kali Boy en nog veel meer. Noah die haalt nu je kaartje snel via vanwakkafest.com.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Zometeen muziek van CK. Eerst het nieuws van NOS op 3. Hi Renske.
6: Hoi. Er komt een onderzoek naar zelfmedicatie. Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen hun pillen en zalfjes online zonder naar de huisarts te gaan. Het Trimbos Instituut wil weten hoeveel mensen dat precies doen.
7: Want een arts kan normaal gesproken kijken wat is de passende dosering, hoe lang mag je het middel gebruiken, zijn er contra-indicaties en dat toezicht valt nu weg. Daarnaast, de middelen die online verkrijgbaar zijn, zijn niet allemaal afkomstig uit de apotheek. Het kan zijn om namaakmedicatie en in dat geval kan de dosering anders zijn of kan de samenstelling zelfs totaal anders zijn en dat kan gevaarlijk zijn.
6: Onder meer spierverslappers voor bijvoorbeeld rugpijn en zware pijnstillers zijn populaire middelen die mensen op eigen houtje kopen. Ondanks de verloren finale is de Argentijnse voetbalploeg in eigen land toch feestelijk ontvangen. Ja, 1000 mensen stonden te wachten, maar Messi kregen ze niet te zien. Die vloog naar de finale meteen door naar Miami, waar die woont. Rijd je straks nog met je vrachtwagen over de Merwedebrug, dan krijg je een boete. De brug moet versterkt worden en tot die tijd mag er geen zwaar verkeer meer overheen. Maar veel vrachtwagenchauffeurs negeren het verbod en daarom plaatst Rijkswaterstaat binnen 2 weken camera's. En de eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn alweer over de finish. Ze mochten vanaf 4 uur vanochtend starten en de eerste kwamen ongeveer een uurtje geleden binnen. Niet alleen voor alle lopers is het flink aanpoten, ook onze verslaggevers moeten flink aan de bak. Want even stoppen voor een interview is er natuurlijk niet bij.
8: U heeft er pas er goed in.
9: Ja, dat is de leeftijd, hè.
8: De leeftijd?
9: Ja, dan moet het doorlopen, hè. Kijk, zoveel jaar heb ik niet meer, dan moet ik doorlopen.
8: Hoe hard loopt u? Heeft u enig idee?
9: 6,2.
8: En wat is het geheim?
9: 53 jaar trainen.
6: De echte finish van de Vierdaagse is vrijdag, traditioneel op de Via Gladiola. Krijg je nog het weer? Dat is een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden.
10: Festival FOMO.
11: Hell no.
10: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
11: Oh my god!
10: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
5: Chanel. Future trad op in Roemenië en het was lid Hoedzat. Het hoor je na muziek van Trobi en K.A. Dit is CK Emiliana.
12: Your city, your city.
13: Hey Tante Chanel, we zijn er weer. Ja, ja, ja. Alsjeblieft, man. Gooi wat hete pokus op die radio, toch?

0: Jade Lauren K. en Trobi hier op Vanix. En je weet toch, ik vind het zo ongelooflijk jammer dat je niet bij ieder concert kan zijn. En 9 van de 10 concerten waar je bij bent, die hitten niet echt. Maar vandaag heb ik de oplossing voor je.
1: Rewind and rewind and play it back. Oh yeah.
2: Rewind met Quincy.
0: Vandaag Rewind met Tante Chanel. En we gaan inderdaad even terug in de tijd. Tenminste, als je een echte Future-fan bent, dan moet je echt even opletten. Want Future trad een aantal dagen geleden op bij Beach Please in Roemenië. En ik kreeg natuurlijk snippets op mijn For You-page en ik dacht echt, wauw, hier had ik bij willen zijn. Dit is het concert waar je van droomt. Ik heb het zo vaak gekeken, ik kreeg zelfs kippenvel. Je weet toch wanneer je bij een concert bent en iedereen kent de tekst. Iedereen is een echt

Ja, hier had je toch bij willen zijn. Het was ook perfect, weet je, net avond, warm, broeierig, samen met elkaar. Oh, heerlijk. Ik kreeg ook gelijk zin in deze banger. Dus het is Love Me Future, Lil Wayne en Drake hier op

geval, Quincy doet het elke dag. Maar voor jou heb ik de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal af? Dat kan jij zo meteen doorsturen in de NPO Luister-app. Dus ik zou zeggen, pak hem er alvast bij. Zo kan je lekker snel reageren. En terwijl je dat doet, vergeet niet even de beentjes te strekken. Even een koffietje te pakken. Of in mijn geval, een Red Bull. Want we werken ongelooflijk hard. Nou, bakje bizar van vandaag is een verhaal van Jan Jaap. Jan Jaap is hartstikke verliefd op zijn meisje Wendy. Zo verliefd dat hij zijn leven met haar wil besteden. Hij heeft er namelijk ten huwelijk gevraagd en het internet gaat helemaal los. Want ze zijn niet blij met de locatie van het aanzoek. Vandaag wil ik van jou weten, waar heeft Jan Jaap Wendy ten huwelijk gevraagd en waarom daar? Laat het weten in de NPO Luister-app.

0: Wild Thoughts, DJ Khaled, Rihanna en Bryson Tiller, Europhonics. En ik heb het antwoord voor je.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar.

verhaal af. En vandaag ging het verhaal over Jan-Jaap. Die is hartstikke verliefd op Wendy. Zo verliefd dat hij er ten huwelijk heeft gevraagd. Het internet gaat los, want ze zijn niet blij met de locatie van het aanzoek. Ik vroeg aan jou, waar heeft Jan-Jaap Wendy ten huwelijk gevraagd en waarom daar? Nou, we kregen wat dingen binnen in de NPO Luister-app. Marije die zei op een begraafplaats. Soleiman stuurde bij de bushalte. Het wordt steeds romantischer. En Luc stuurde zijn favoriete voetbalclub. We krijgen van één iemand het goede antwoord. En Stefan die ook nu binnenkomt, dat is... bij de HEMA! Want 2 jaar geleden was daar hun allereerste date. En dat maakt het gelijk een stuk meer oké dat je gewoon rookworst ruikt. Ze heeft ook zeker ja gezegd, dus ik wens ze beiden al het geluk. Mocht je ze kennen, doe ze de groeten van me. En morgen heb ik weer een nieuwe Bakkie Bizar voor je.

0: halftime show van Justin Bieber van gisteren vond ik helemaal niks. Ik heb meer genoten van Kermit de Kikker. En mocht je niet gekeken hebben, ja, die was er ook echt bij. Nio helaas niet, maar die hoor je zometeen wel door je speakers met Let Me Love You. En dit is ICSB samen met Lil Kleine, even te dronken.
1: En dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een ochtend een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

0: dan hoor je Dragon Roll van Frenna bij Rewind. Maar eerst het nieuws met Renske. Wat hoor je zo?
1: Studenten in Eindhoven hebben een bijzonder voertuig ontwikkeld. Dat zo dus. Mommy.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestart.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
3: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
4: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
5: Droom je van een stralende glimlach?
6: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
5: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
7: VAWAKA Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VAWAKA Fest naar Nederland. Het Zuiderpark in

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Zometeen muziek van Frenna en Rauw Alejandro. Maar eerst het nieuws van Renske van NOS op 3. Hallo Renske.
3: Goedemiddag. In Indonesië moeten 19 mensen de cel in omdat ze een babyhandelnetwerk hadden. Ze kochten baby's van vrouwen in geldnood en verkochten die door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het ging om tientallen baby's, zegt correspondent Saskia Koninger.
4: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders. Naar verluid zouden de handelaren de baby's hebben aangeboden tussen de 10 en 18.000 euro.
3: De 19 verdachten kregen celstraffen van 3 tot 7 jaar. Onder hen waren 18 vrouwen en 1 man. Het EK Padel komt naar Nederland. Dat heeft de Internationale Padelfederatie bekendgemaakt. Nederland was niet als enige in de race voor het Europees kampioenschap. Ook Spanje, Portugal en Duitsland wilden het toernooi met squashende tennissers binnensmashen. Maar Nederland had het beste plan, zegt de Tennisbond, die er trots op is dat Nederland zich de laatste tijd heeft ontwikkeld tot een echt padelland. In welke steden het EK Padel is, weten we nog niet. In maart volgend jaar is er een voorronde. Daar kunnen padellers zich plaatsen voor de finale week in juli. En een ambulance waar je geen benzine of diesel in hoeft te doen en die ook niet aan de laadpaal hoeft. Studenten uit Eindhoven hebben hem bedacht en gemaakt. Hij rijdt volledig op zonne-energie en vandaag wordt hij gepresenteerd. Alleen wat nou als het bewolkt is of nacht?
5: Als er geen zon is, zit er ook nog een accu in de auto.
6: Maar in principe is de bedoeling dat alles via zonne-energie gaat, hè?
5: Ja, in principe wel. Dus er zit ook geen oplaadpoort op. Het idee is echt dat je hem gewoon alleen oplaadt via de zon.
6: Hij shaket wel lekker, hè?
5: Ja, ja, de demping staat op het moment uit, dus dan gaat hij naar zijn hardste stand. Dus is meer circuitmodus.
3: De zonneambu is vooral bedoeld voor landen waar medische hulp niet vanzelfsprekend is. Het weer, regelmatig zon met wat wolken tussendoor. In het noorden een graad of 20, maar in het zuiden, daar kan het 24 graden worden.
2: Dankjewel, Renske.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god!
7: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
2: Chanel. Wanneer begon het internet voor jou nou echt? We gaan erachter komen naar muziek van Russian Arrow Alejandro. En dit is Dragon Roll, Frenna.

Rewind met Quincy. Vandaag lekker met Tante Chanel. En jij en ik gaan terug in de tijd. Want het is alweer 16 jaar geleden dat Gangnam Style het internet brak. Ik ben net even gaan checken op YouTube, hè. 6 biljoen weergaven. Dat betekent dat bijna iedereen op de wereld 1 keer Gangnam Style kon kijken. Wat? En echt, volgens mij is dit het eerste echte virale moment op het internet. Het internet bestond al, maar social media werd net een ding. Instagram, Facebook, Snapchat. Nog nooit is iets zo wereldwijd viraal gegaan op social media dan Gangnam Style. Tenminste, dat is mijn ervaring. Misschien komt het ook omdat ik 13 was toen Gangnam Style uitkwam. Je weet toch de context van net de puberteit ingaan, net social media hebben. Dus misschien is dit voor jou helemaal anders. Dus laat jij en ik er gewoon lekker over kletsen. Pak je NPO Luister-app erbij. Deel jouw mening met Tante Chanel. Je kan me een berichtje sturen, maar een spraakmemo maken is makkelijker en voor mij het leukst. Voor mij was het dus Gangnam Style, maar wat was het voor jou? Wat was voor jou het moment dat het internet officieel begon? Dope.

0: season.
1: KM Jonah Fraser samen met Serrano. En net vroeg ik aan jou, wat was voor jou echt het officiële begin van het internet? Voor mij was dat deze tune.

0: Ja, Quincy... ik wou een grap maken dat hij heel veel oestrogeen heeft genomen, maar dat is helaas niet zo. Vandaag is het Tante Chanel en ik heb wat leuke, nostalgische dingen in de NPO-luisteraar binnengekregen. Bijvoorbeeld die MSN-tijden, dat was het toch wel echt, stuurt Hisham, het begin van het internet voor hem. En Ravinho die stuurt, voor mij was het de Harlem Shake. Ineens maakte elke school, sportclub en vriendengroep dezelfde video's. Dat voelde echt als een internetcultuur. Ik kan me nog herinneren dat onze school, op mijn middelbare school, dat iedere klas zeg maar zo'n Harlem Shake video moest maken, zodat ze die op Facebook konden posten. Toen begonnen scholen ook in één keer Facebook te gebruiken en zo. Fari, die stuurt, Hives was echt het begin, hè. Maar jij bent nog jong. Ik heb nog op Hives gezeten. Mijn tag was @nummertje5, want Chanel nummer 5, kapot corny. Ik was ook toen misschien 11 of zo, maar Hives was echt zoveel beter dan TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat. Dat was echt een sociale plek. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Jade, die zijn Minecraft video's op YouTube, dat was de eerste online community waar ik onderdeel van was. Weet je nog vroeger dat je zeg maar YouTubers kon kijken en echt onderdeel van een community kon voelen? Dat komt nu weer een beetje terug, maar dat is jarenlang niet zo geweest. Olivier, die komt nu net binnen met, bij mij was dat Habbo Hotel. Habbo Hotel, eigenlijk, ik weet niet of het nog legaal is. Ik vind dat het niet meer legaal moet zijn, want je kon echt gokken op die dingen. Je kon rare dingen doen, maar je kon ook hele leuke spellen spelen. We kregen een memo van Sander.
1: Ik kan mezelf wel zeker een banger, maar voor mij begon het social media, internet wel echt bij Pampernappel, Apple Pen. Niet zo'n banger als op een Gammastel, maar het blijft er toch wel eentje hoor.
0: Oké. En Latifa stuurde eentje die mij echt persoonlijk diep raakte, want had jij een Curve of had je een Bolt? Latifa die stuurt BlackBerry Messenger. Iedereen wilde een ping sturen. Toen was dat echt het ding. Vroeger vroeg je niet mensen hun WhatsApp. Je vroeg om iemands ping. Schat, wat is je ping? Laat me weten wie je bent. Zo, ik ben de tekst even kwijt. Maar weet je wie de tekst wel weet?

even weer wat Outkast te horen. Miss Jackson, your Phonics. En zometeen ga jij bepalen wat ik ga draaien. Want over 10 minuten is het 1:15. En dan wordt het altijd 1:15 op Phonics. Vandaag dus 1:15. En het moment om samen met jou even in die goede energie te zitten. Door heerlijke tunes te draaien. Stuur jouw tune waar je energie door krijgt in de NPO Luister app. En je weet, een spraakmemo vind ik wel het allerleukst. En wie weet hoor je hem zo, gaan we lekker die middag met de hoge energie in. 1, 2, 3.

0: voor 1 heeft Quincy 3 extra gaatjes in de playlist die jij mag vullen.
1: Kwart voor Quincy.
0: Paris. Ja, het is kwart voor Quincy vandaag. Kwart voor Chanel. Dus ik ga 3 tunes in de playlist zetten die jouw middag goed gaan starten. En de keuze is gewoon volledig aan jou. Dus als je iets wil horen, je hebt nog een aantal minuten de tijd om het door te geven. En vandaag, wil ik jou gewoon blij maken. Weet je, soms is er een thema, iets zomers, iets dit, iets dat, bla bla bla bla bla. Nee, ik wil gewoon van jou weten, welke tune maakt jouw hart vandaag een beetje warm? Welke tune vind jij interessant om te horen?

0: Zonnestraal, Tante Chanel. Ja, zou jij voor mij de nieuwe van Moula willen draaien? Volgens mij die soort van. Ja, die is lijp. Lekker energie op die dinsdag, man. Nou, ik zou zeggen, de groen naar je voet, leg.
1: Ilias op de beat, Ilias op de beat. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur.

superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk, ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit, hier is alleen mijn lijf wit. In mijn vakje zit geschaad op formulier. Alleen kan

0: Dus ik drink niet,
1: maar die pokoe is wel lekker. Pas de couvagee met iedereen, wie? Missy, Basten, Pharrell, gooi je haar.

0: Yes, yes, Chanel, Chanel. Party squad, what wil je doen? Van die iedereen krijgt energie, iedereen. Wat wil je doen dan? Zijn chickies met de badees in de tent, oh.
1: Ja, ja.

ik hoop natuurlijk dat je een beetje genoten hebt van Rewind met Chanel. Dat ik je ochtend een beetje beter heb gemaakt. Vandaag ben ik er geweest. Morgen ben ik er gezellig weer. En jij moet natuurlijk blijven luisteren. Want de enige echte Chris en Fruitig zit al voor je klaar om je door die laatste loodjesmiddag heen te trekken.

0: met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: VWK Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit VWK Fest naar Nederland.

0: Lachen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Nederland. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Phonics.nl/nieuws.
4: It's complicated met Jay.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een oud energieleverancier krijgt een rechtszaak aan zijn broek. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde klanten van Flex Energie hun geld terugkrijgen. Dat energiebedrijf ging in 2018 failliet. En om te snappen hoe het precies zit, moeten we eventjes een paar jaar terugspoelen, vertelt mijn economiecollega Ruben Eg.
1: Na 2014, toen kreeg dit bedrijf Energie Flex, die ook wel energie verkocht als Flex Energie, een vergunning om energie te gaan verkopen. Die vergunning kregen ze van de toezichthouder ACM. Het bedrijf ging alleen na 4 jaar al failliet. En na het faillissement bleek, ja, die lui die hadden helemaal geen boekhouding. Er was nog nooit een jaarrekening met een handtekening van een accountant eronder verschenen. Ze maakten nooit winst, hadden een enorme belastingschuld. Ja, het was eigenlijk niks.
0: Ja, en klanten van Flex Energie betaalden allemaal voorschotten en dat geld was ineens verdwenen. De stichting achter die claim had nu vooral geld te zien van toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat het energiebedrijf nooit een vergunning had mogen krijgen. De baas van de FBI wil later dit jaar in Rusland op bezoek gaan. Cash Patel, de baas van die veiligheidsdienst, zou gaan buurten in Moskou en Sint-Petersburg. Ja, waarom precies en of hij ook met de Russische president Poetin gaat praten is nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in dik 13 jaar tijd dat een FBI-baas Rusland bezoekt. En het lijkt erop dat Canada en de VS in relatietherapie gaan. Het gaat al een tijdje niet zo lekker tussen die twee landen. Amerika kwam eerder al met allerlei importheffingen op Canadese producten, maar die werden wel teruggedraaid door de rechter. Amerikaanse president Trump probeert het nu nog een keer met heffingen van 50%, onder meer wijn, cement en ijshockeysticks. Daarvoor moest hij wel eventjes de geschiedenisboeken induiken.
2: Wat Trump nu gedaan is, hij heeft nu wetgeving uit 1930 dus gevonden, waarin het congres de president ruimte geeft om dit soort maatregelen te treffen.
0: Zegt deze jurist. En als dit plan van Trump werkt, dan komen er ook weer importheffingen voor andere landen.
2: Ik denk dat Canada zeker niet de laatste kan zijn. En hoe meer zelfverzekerd hij wordt met dat dit, dat hij ziet dat hij hier best een eind mee kan komen, hoe groter de kans is dat hij dit ook aan andere landen zal opleggen.
0: En Canada wil dus nu in gesprek gaan met Amerika over die importheffingen. Heb ik nog weer voor je regelmatig zon vanmiddag met wat wolken tussendoor. In het noorden is het een graad of 20, maar in het zuiden kan het 24 graden worden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

Ook Trey Songz komt voorbij. En ook zometeen een track die dus geliefd wordt door 3 generaties. Door je oma, je moeder en door jou. Maar welke tune het is?

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben je echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Put your hands in the air, trigger. Put your hands in

Songs die heeft het weer van Fugees met Fuji La. En de Fugees, ja, die

0: gotta play it safe. No face, no case.
1: Cardi B met Up hier op Phonics. Hey, en wat moet jij elke dag op je werk zeggen?
2: Mic check, 1, 2.
3: Is this thing on?
2: Mic check.
1: Het dagelijks moment dat jij en ik duiken in de lyrics van onze favoriete Phonics artiesten met de Line Check. En kijk, we kennen allemaal wel gewoon de tunes. We kunnen alles

Zij zegt dus, if you got a big, let me search you to find out how hard I gotta work you. Ja, dus over werken gesproken. Welke zin moet jij minimaal 10 keer per werkdag zeggen? He, zodat ik kan raden wat voor werk jij doet. He, maar ook niet vertellen wat voor werk je doet, want ik moet echt raden aan de hand van die ene zin die jij dus elke dag tientallen, misschien wel honderden keren moet zeggen tegen iemand. Kijk, voor mij weet je inmiddels de lijn wel. Chris en Fruit door je speakers of zometeen ook muziek van. Maar als je bijvoorbeeld in de bediening werkt, heb je altijd die standaardzin, toch? Die, en is alles hier naar wens? Hey, volgens mij...

0: per werkdag zeggen.
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Net als bij mij, Chris en Fruitig door je speakers of zometeen hoor je muziek van. Het is van die standaard zingen die je eigenlijk elke dag op je werk gebruikt. Hoe ik er zo op kom, dan komt door de linecheck van vandaag Missy Elliott en Work It. Hoe hard moet je gaan werken? Nou, dat gaan we achterkomen in de NPO Luisteren. Want ik heb allemaal hints gekregen, in ieder geval standaard zinnen van mensen, wat ze dus elke dag op hun werk zeggen. En sommige zijn heel makkelijk, sommige denk ik van, ik heb geen flauw idee. Bijvoorbeeld Demi, die schrijft, mag ik daarbij een handtekening? En ze zet erbij, ze is de hele dag onderweg. Dus ik denk ergens misschien een chauffeur of een bezorger, iets in die trant. Badros zegt, heb je in je dode hoek gereden? Badros is 100.000% rijinstructeur. Die ga ik mezelf geven, dat kan niet anders. Dan hebben we Romy, die zegt, kijken, links voor rechts. Denk ook gewoon een rijinstructeur, lijkt me ook gewoon makkelijk. Maar die van Stefan, die vind ik oprecht heel moeilijk. Die zegt, wat ik redelijk vaak zeg is hoppa full bucket. Of ja hoor, we mogen weer een dagje in het zand spelen. Dus ik zit daar zo over na te denken. Misschien zit ik helemaal verkeerd, hè? Maar ik denk dat Stefan een kraanmachinist is. Misschien in de bouw of misschien grondweg of waterbouw. Iets in die trant, maar ik denk een kraanmachinist. Correct me if I'm wrong, Stefan, in de NPO Luisterapp. Dan hebben we David, die zegt tijdens werk, zeg ik altijd in de ochtend, waar zijn jullie gisteren gebleven? Jullie moeten daar beginnen. Daar is het schoon. Hij stuurt er ook meteen een tip bij. Het is geen schoonmaak. Dus ik denk, ik hoop zo dat ik goed zit, dat het iets van een afvalinzameling is of straatbeheer, iets in die trant. Komen ook bij Charissa, die schrijft, mijne ga je sowieso niet raden. 1. Ik werk met lijm, maar ik ben geen klusser. 2. Ik werk met een tweezer. Geen idee wat het woord betekent trouwens. 3. Ik zorg ervoor dat mensen er in de ochtend meteen wakker uitzien. Het eerste waar ik aan moet denken is iets met wimpers. Wimperstylist. Je werkt met lijm, maar je bent geen klusser. Je ziet er meteen wakker uit in de ochtend. Ik denk dat het is. Misschien zit ik helemaal verkeerd. Mocht je nog iets hebben waarvan je denkt van, hey, dit moet ik elke dag minimaal 100 keer zeggen tijdens mijn werkdag, drop het in de NPO Luisterapp. Chatten we daar gewoon verder. Ondertussen.

5 tracks van 1 artiest. En gisteren zat hij erin. Beat Blender. En dat was natuurlijk Bruno Mars met 5 tracks en zo.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Trek in iets echt lekkers? Ga naar

0: blijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay
0: en Mahi.

0: phoenix.nl.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Een claimorganisatie wil geld zien van toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat een energiebedrijf nooit een vergunning had mogen krijgen. Het gaat om Flex Energie, dat in 2018 failliet ging. En veel klanten raakten hun geld kwijt, zodat ze allemaal voorschotten hadden betaald. Maar toch richt de stichting achter die claim zich niet op het energiebedrijf, maar dus juist op de toezichthouder, zegt mijn economiecollega Ruben Eg.
1: Ik denk ook een beetje omdat je van een kale kip toch echt heel weinig kunt plukken. Nou, deze claimclub die vindt het toelaten van energieflex op de energiemarkt, dat was in het begin al onrechtmatig. En ook spreekt de club van falend toezicht door de ASM. Ze zouden er onderling willen uitkomen met de ACM over wat doen we met de schade. Nou, dat is niet gelukt. En nu wil de club naar de rechter om daar minimaal 15,7 miljoen euro van de ACM af te dwingen.
0: Ja, ACM, de toezichthouder dus, zegt in reactie dat ze destijds wat boetes hadden uitgedeeld omdat de boel niet op orde was bij het energiebedrijf. Maar het is nu dus aan de rechter om te bepalen of de toezichthouder fout zat. In de binnenstad van Roermond staat nu een monumentale villa in brand. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. Het pand bestaat vooral uit hout. En het vuur kan dus snel overslaan naar de panden ernaast, zegt de brandweer. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Slimme koppen in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. Maar als iedereen in zo'n klas goed presteert, dan krijgt diezelfde leerling vaak een lager schooladvies. En de Nijmeegse Vierdaagse is ondertussen in volle gang. 45.000 mensen zitten 4 dagen lang het ene been voor het andere. Ja, bij de een gaat dat simpelweg wat beter dan bij de ander. Deze vrouw ligt op dag nummer 1 al met de been omhoog in de tent van het Rode Kruis, zag onze verslaggever Danny Simons.
2: Je bent zo'n 10 kilometer onderweg en ligt al op de brancard. Wat is er gebeurd?
3: Ik heb gisteren preventief mijn voeten laten intapen. Omdat ik best wel snel blaren krijg. Alleen het is helaas toch doorheen gekomen. Dus nu lig ik hier. Mag het opnieuw ingetaped worden?
4: Ik ga de voeten eerst nog een keer ontsmetten en daarna gaan we hem afplakken.
3: Hierna is het denk ik ook wel klaar.
2: Of voor één keer een leuke uitdaging.
3: Ja.
0: Ja, ze gaat dus voorlopig nog wel door met de Nijmeegse Vierdaagse. Ze hebben er goed weer bij, hoor. Regelmatig zon vanmiddag met wat wolken tussendoor. In het noorden is het 1 graad of 20. In het zuiden is het wat warmer natuurlijk. 1 graad of 24.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnex.nl of de NPO Luister-app.
7: Chris. After Party voor kleine Jonathan Chavante.

Welke artiest verschuilt zich achter de beatblender van vandaag? Ik heb 5 hele korte stukjes aan muziek erin gestopt. Wat er uitgekomen is, is gewoon lastig. Het is heel lastig, maar ergens heb ik wel het vertrouwen aan jou. Jij die nu luistert, jij kan raden welke artiest erin zit. Het gaat heel snel, dan ga ik je alvast vertellen. Dus zet je ook echt schrap. Zet je radio even een tandje harder. En als je een tip van Uncle Chris aan wil nemen, open alvast de NPO Luisteren, want als je als allersnelste bent met het juiste antwoord in de app, ga jij er vandoor met of Fanik sokken of mini voetbal. En jou de vraag, wie is dit? Beatblender. Ik zou zeggen, loop niet, maar ren naar de NPO.

0: vijf tracks van één artiest, a.k.a. de Beat Blender. En wie zit erin vandaag? Kijk alvast in de NPO Luister App. Ik zie antwoorden binnen druppelen, onder andere van Quincy. Die denkt dat het Latifah is.
1: You sure about that?
0: Dan hebben we M.

artiest. En je krijgt een extra hint van me mee. Want ik wil gewoon dat jij, waar jij nu ook luistert, het gevoel gaat hebben van... Hey, mijn muziekkennis is helemaal on point. En het gaat lukken, 100%. Met deze hint. Deze artiest uit Almere, hè? Deze artiest uit Almere heeft helaas geen scooter. Ja, daar moet je mee doen. Deze artiest...

0: Jong. Nee, helaas niet goed. Mocht je hem trouwens gemist hebben, zo klonk hij vandaag. Beatblender. Het is dus een artiest uit Almere die helaas geen scooter heeft. Kan je verklappen? De hint staat hem in helaas en scooter, want dat zijn tracks van hem. Dus het is...
1: Hey Chris, dit is Izzy SB.
2: Izzy SB.
0: Izzy SB in de Beatblender van vandaag met de tracks Festival, Libby, Topless, Beetje Fout en Colombiana. Ik zit zo even te kijken in de NPO Luister-app. Wie kwam nou het allersnelste met het juiste antwoord in de app? En die credits gaan naar Stefan. Gefeliciteerd!
3: Hey, goedemiddag toch.
0: Goedemiddag man, lekker bezig. Hoe was je zo snel?
3: Ja, ik hoorde die Colombiana en toen wist ik het gelijk.
0: Meteen.
3: Kon er maar één zijn, ja.
0: Lekker man. Hey, jij gaat er vandoor met een prijs die je zelf uit mag kiezen. Ga je voor de Fonix sokken of de mini voetbal?
3: Ik ga voor de mini voetbal.
0: Oké, top. Gaan we met elkaar regelen. En schep je er bovenop. Welke track van ICSB wil je horen?
3: Ja, ik herken hem als eerste, Colombiana. Dus we gaan ook gewoon gelijk voor Colombiana.

0: hoog hier op Phoenix. Een hele goede middag, Chris hier door je speakers. Met zometeen ook de man die na 2 jaar een solo release heeft uitgebracht. Stormzy featuring Odile, 24 Hours. Dag van Jonah Fraser, Tiwa Savage. Turn it up naar deze van Yesin. Dit is Wild West.
1: Yo, Meadow.
2: Hey, damn.

tunes en R&B dus echt hand in hand gaan. Kijk, een goede track die in de basis gewoon helemaal klopt, kan je in elk sausje flippen. En hij blijft gewoon even hard. Dus daarom hoor jij nu samen met Johnny 500, Chip Charles en Charlie op Phonics.

Heb jij trouwens enig idee in welk land je het meeste moet betalen voor een taxirit? Het antwoord hoor je zo meteen na de headlines, na deze van Ronnie Flex en Boef. Dit is Come Again.

0: nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
4: Honor the craving.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.

0: phoenix.nl.
1: Hey, zit een Afro vibes? Check dan nu Phonics Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano.
2: Phonics Afro.
1: Luister op phoenix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
1: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In de binnenstad van Roermond in Limburg staat op dit moment een monumentale villa in brand, die net was opgeknapt. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand. De mensen in de buurt daar hebben een NL-alert gekregen.
1: De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. De rook ging, die daalde neer in het hartje van het centrum van Roermond. En ja, rook is niet gezond, dus daarvoor hebben we een NL-alert gedaan. Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren, zet de mechanische ventilatie uit.
0: En de bewoners van het pand in Roermond wisten op tijd te ontsnappen. Twee piloten die dronken waren tijdens een vlucht raken hun baan kwijt bij Swiss. Die vliegmaatschappij werd door andere bemanningsleden gewaarschuwd dat de twee piloten duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan is toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel minstens 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar de twee piloten mogen voorlopig ook niet meer vliegen zolang het onderzoek loopt. Het EK Padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Dat maakt de Internationale Padel Federatie bekend. Ook Spanje, Portugal en Duitsland wilden dat toernooi binnenhengelen. Maar dat is dus niet gelukt. Het gaat naar Nederland toe. En in welke Nederlandse steden dat EK Padel wordt gehouden, wordt later bekendgemaakt. En vanaf vandaag is het circuit in Zandvoort gesloten voor alle racefans. Ja, alleen de organisatie van de Formule 1 mag dat terrein nog op. 23 augustus wordt voorlopig de laatste race in Nederland gehouden. Ja, balen dus voor de racefans. En helemaal als je 10 jaar bent en met je tweelingbroertje helemaal uit Duitsland bent gekomen. K4 en Arsvier uit Keulen reizen met hun ouders de hele wereld over om alle circuits te bekijken. But not today.
2: Is your day ruined now?
3: No.
2: Oh, what are you going to do now?
3: We are going to walk around the beach. It's nice here. And the beach is very long. By Miami.
0: Ja, waar kan die tweeling er dan wel bij zijn tijdens die race, 23 augustus?
3: And sadly, we are also not there on the 23rd day. We are in Africa for a safari.
0: Ja, safari in Afrika dus. Ook geen straf natuurlijk. En ook lekkerder weer dan hier. Want hier komt er vanuit het zuidwesten vanavond wat bewolking aan. In het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen een grijze dag met wat lichte buitjes. Tussendoor ook kans op zon. Het wordt wel weer wat kouder, maximaal 21 graden.
4: Festival FOMO.
5: Hell no.
4: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god.
4: Met deze week zomercarnaval. Meer info? Check vanex.nl of de NPO Luister-app.

0: Jonna Fraser en Jayon door je speakers. En mocht je benenwagen deze zomer een beetje out of office zijn, kan je natuurlijk altijd een taxi pakken, toch?
1: Vanix! Chris!
0: Alleen is 5 kilometer blijkbaar al genoeg om je banken-app een beetje zenuwachtig te maken. Want ik zag een nieuw internationaal prijsvergelijking. Blijkt dus dat een taxirit van 5 kilometer in Zurich, hè, Zwitserland, kost je zo'n 28 euro. Huh? En als je het ook dichter bij huis kan gaan zoeken. In Nederland mag een taxichauffeur voor 5 kilometer met ongeveer een kwartier reistijd volgens het maximale tarief ook bijna 28 euro gaan rekenen. In Brussel begint het met een vergelijkbare rit rond de 15 euro. En in Berlijn ben je, zonder al te veel file, ongeveer 18 euro kwijt. Maar hey, 5 kilometer, hè. Moet je je voorstellen, je bent net ingestapt. Je gordel zit nog niet eens lekker. En de taxameter loopt alweer harder dan je gehoopt had. Ja, maar goed, je wordt wel lekker voor de deur gezet. En over taxi gesproken, dit is Jack met taxi.
2: 11 uur renners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

Koe in de app en dan ga ik hem zo meteen al voor je draaien. Maar eerst Russian, Rauw Alejandro en Wizkid met Pongo. En ik check in de NPO luisterapp, hè. Wat wordt jouw powerpokoe?

0: Up hier op Phoenix. Waar jij en ik de middag even van outfit laten wisselen. Eén track waardoor je energielevel helemaal door het dak heen gaat schieten met de power pokoe. En Ronnie, welke track gaat het worden?
1: Right or die, ben je down om te doen wat je moet doen. Voor je family, je homies en je doekoe. Appa, you Silvio.
2: The power.

Dan zie je hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met die

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Kofan is op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
5: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Phonix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Phonix Afro. Luister op phonix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
6: Hermanos! Ja.

0: phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Ze zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk, maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten. Deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.
2: Nordin en Wes. KM en Idali hoor je na Frenna.

0: Ja, en ik moet je wat gaan vertellen. Het is best wel iets intiems. Ik ga na een jaar uitmaken. Ik ga het uitmaken. Ik ben er gewoon klaar mee. Ik heb het gevoel dat we...
1: Had jij een vriend?
0: Niet meer bij elkaar passen. Ik heb het nog geprobeerd, maar ik kan het gewoon niet meer. Dus ik moet het gaan uitmaken.
1: Ga je dit gewoon live vertellen?
0: Ja, ik moet het uitmaken met mijn psycholoog.
1: Nee! Noordin. En Wes. Nou, als je dan een vriend zou hebben, kan je het beter daar nog uitmaken dan je psycholoog die je zo hard nodig hebt. Waarom? Je gaat stoppen met je psycholoog.
0: Nee, ja, ik ga switchen van psycholoog, alleen dat weet hij nog niet. Ik heb namelijk al een ander. Over 2 weken ga ik naar mijn andere psycholoog toe.
1: Oké, wacht, misschien even een psycholoog. Wat is een psycholoog en waarom ga je naar een psycholoog?
0: Ja, je hebt verschillende psychologen. Ik heb dus een ADHD-psycholoog en die helpt mij dus met cognitieve gedragstherapie. Hij helpt mij dus met gedachten uit mijn hoofd halen die negatief zijn. Heb ik dus een jaar heb ik dat gedaan en ik merk dat we er niet echt uitkomen. We komen niet echt verder. Ik heb niet wat aan mijn huiswerk. Heb ik eventjes opnieuw gekeken naar mijn ziektebeeld, om het zo maar te zeggen. En heb ik een andere therapeut gevonden die er beter bij past.
1: Want wat heb je en wat zou je dan graag nodig willen? Positiever denken.
0: Positiever denken? Nee, dat is niet het probleem. Ik heb echt traumatherapie nodig. Bij mij zit het zo diep geworteld.
1: Maar dan dingen uit je jeugd?
0: Ja, dingen uit mijn jeugd, dingen van de afgelopen jaar. Dat zit zo diep geworteld in mij. Dat ik op een bepaalde manier ga handelen, een bepaalde manier ga denken. En daar heb ik met gedragstherapie, daar heb ik niet zoveel aan. Ja. Dus ik moet wat dieper in de materie, om het zo maar te zeggen. Heel ingewikkeld. En daar heb ik dus een andere therapeut voor nodig. En vandaag wou ik het tegen hem zeggen. Ik zei, ja, ik heb niet het idee dat we verder komen. Weet je, er zijn heel veel dingen gebeurd de afgelopen periode. En hij zo, nou ja, misschien kunnen we dan wat anders gaan doen. En ik zei, ja, maar ik weet niet of het daaraan ligt.
1: Maar wacht nou eens even. Heb jij niet gewoon eerlijk tegen hem durven zeggen, ik heb een andere psycholoog waar ik een betere klik mee heb en wat ik wil proberen? En,
0: nou, ik zei wel, ik heb iemand anders gevonden, maar het klikte nog niet helemaal.
1: Heb je dat gezegd?
0: Hij denkt volgens mij dat ik nu naar hem en naar die ander ga.
1: Ja, hij denkt, dit is zo'n groot project, ik heb hulp erbij.
0: Ja, dus ik vond het best wel lastig. En toen zei hij van, ja, weet je...
1: Je hebt eigenlijk gewoon echt moeite om het uit te maken met je psycholoog.
0: Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet doen. Dus nu heb ik weer een sessie gepland.
1: Nee!
0: Ja.
1: Maar je betaalt daar ook veel geld voor, toch? Ja. Voor een psycholoog. Het is niet goedkoop. Ja, ik ben keihard hierin.
0: Ja, maar uitmaken. Vind je uitmaken sowieso makkelijk? Gewoon al is het in een relatie,
1: nee,
0: vriendschap.
1: Nee.
0: Ben je ook eromheen? Ik ben echt eromheen draaien.
1: Ik vind het heel lastig. Maar ik ben wel, als het niet meer gaat, dan gaat het niet. Dus jij hebt deze psycholoog nu een tijd geprobeerd. Je komt op een punt dat je niet verder gaat.
0: Ja.
1: Ja, hoe moet jij het dan? Wat is de beste manier om het uit te maken? Ja, gewoon eerlijk zijn. Gewoon eerlijk.
0: Ja,
1: het is
0: ik
1: vind het echt fucking achterlijk dat jij een nieuwe sessie met iemand hebt gepland. Je doet jouw tijd verspillen. Zijn tijd verspillen. Nou, zijn tijd niet. Want je gaat hem namelijk, denk ik, 150 of te. Hoe duur is een sessie?
0: Ja, ik heb geen idee. Het wordt
1: niet goedkoop.
0: Goed.
1: Niet goedkoop in ieder geval.
0: Nee, inderdaad niet goedkoop. Maar ja, ik heb zoiets. Ik wil hem geen pijn doen dat hij mij niet heeft kunnen helpen afgelopen jaar.
1: Ja, shit happens. Ja, hij zal er wel meer nog niet helpen met jouw problematiek.
0: Nee, inderdaad. We komen inderdaad niet verder. Maar ik vraag me af, wat is dan de beste manier om het uit te maken? Deel alsjeblieft jouw verhaal of jouw ervaring met ons in de NPO Luisteren.

0: En hoe maak je het beste uit met iemand? In dit geval Wef, die het uit moet maken met haar psycholoog, omdat ze iemand anders heeft gevonden.
1: Noordin
2: en Wef.
0: Ja, en schijnbaar heb je er heel veel moeite mee. Schijnbaar ja, kan jij niet gewoon zeggen, hey, ik ga naar iemand
3: anders. Vandaag ben ik naar hem toe gegaan en ik dacht, hey, ik had heel een tekstje in mijn hoofd en dan zit ik daar en dan praat ik toch weer 3 kwartier met hem. En dan zegt hij, nou, zullen we de volgende sessie plannen? Ik zo, oké. Okay. Ik zo, kut, bijna.
0: Maar je kan toch beter gewoon die pleister er gewoon snel af.
3: Ja, maar ik had tegen hem gezegd van, ik heb niet het idee dat we verder komen in deze therapie. En dan wil hij gelijk een andere therapie gaan toepassen. Terwijl, ja, ik heb gewoon niemand anders.
0: Ja, over therapie gesproken. Chantal, jij zit een beetje in dezelfde situatie, hè?
4: Ja, klopt.
0: Vertel, wat is er bij jou aan de hand?
4: Nou, ik heb dus ook cognitieve gedragstherapie.
0: Even voordat we verder gaan, dat is best wel een moeilijke zin. Wat is dat dan, cognitieve gedragstherapie?
4: Ja, het houdt er zeg maar in dat je bezig bent met je gedrag te veranderen of aan te passen. En inderdaad met je denkwijze, dus hoe je naar bepaalde dingen kijkt. Dus als je er soms negatief naar kijkt, om het dan weer in iets positiefs om te zetten.
0: Ja, maar, sorry, nee, ik zat helemaal even naar je verhaal te luisteren. Waar loop jij dan nu tegenaan?
4: Nou ja, ik loop nu eigenlijk een beetje tegen hetzelfde als Wef aan, dat ik nu wel het gevoel heb dat het wel al goed is. Dus dat ik ook niet helemaal meer weet wat ik moet doen.
0: Je bedoelt waarom je nog naar de psycholoog gaat dan?
4: Ja, soms wel.
0: Maar waarom durf je dan niet gewoon te zeggen?
4: Nou, ik geef het dus ook wel aan. En het is ook belangrijk dat je soms niet te snel de keuze maakt om te willen stoppen. Soms denk je dat je er al bent, maar ben je er eigenlijk nog helemaal niet.
3: Ja, ik denk dat gewoon de therapie die wij aan het toepassen zijn, dat mij niet gaat helpen.
0: Oké, Chantal, hoe zou jij het dan uitmaken? Want jij moet het ook dus binnenkort gaan uitmaken met je psycholoog. Wat ga jij doen?
4: Nou, ik ben iemand die het vrijwel direct kan zeggen, gelukkig. Maar als dat niet lukt, dan zou ik gewoon een mail sturen en aangeven, nou luister, het werkt niet.
3: Goeie.
4: Ja.
0: Ja, Wef hoor ik hier ook.
3: Vind ik een hele goeie. Dankjewel, Chantal.
0: Nou, thanks voor jouw tip. Ja, je kan het dus via de mail doen. We hebben nog veel meer reacties binnengekregen. En dankjewel sowieso, Chantal, voor jouw moeite. Claire, die laat het volgende weten in de NPO Luister.
5: Hey, Wef. Ik zou echt gewoon die afspraak afzeggen. En gewoon duidelijk zijn. Hey, ik wil bijna de inzien deze afspraak afzeggen. Ik ga gewoon door met die andere therapie. En ik wil geen 2 dingen tegelijk doen. Hartelijk dank voor je zorg. Toedeledokie.
3: Ja, ook een goeie.
0: Gaat ook naar het mailtje.
3: Ja.
0: Wil je Christian nog doen?
3: Ja, ga.
6: Oké, check hem. Ik heb hem perfect voor je uitgewerkt. Je gaat dus een AI-nummer maken waarmee het uitmaakt met je psycholoog. Dan is het ook een klein beetje komisch en leuk. Weet je, je hebt nu al genoeg sessies gehad. Je weet hoe die heet. Je weet waar een beetje zijn interesses liggen. Weet je wel, want jullie praten natuurlijk best wel veel tijdens die sessies. Ik weet niet of het dan alleen maar eenzijdig is, maar in ieder geval, maak zo'n AI-nummer. Je kent zijn naam. Je weet wat voor muziek bijvoorbeeld die een beetje luistert. En ik denk dat dat de beste optie is. Gewoon een AI-nummer waar je het gewoon keihard uitmaakt. En laat weten van, hey, ik ga hier niet meer komen. Dankjewel voor je tijd, et cetera, et cetera.
0: Yes!
6: Ik denk dat dat de beste optie is.
0: Yes, Christian! Yes, yes, yes, yes.
3: Wat in de
0: is, ja, nee, dit is wat we gaan doen.
3: We gaan een AI-nummer.
0: Ja, we gaan met z'n allen een pokoe maken.
3: Voor mijn psycholoog.
0: Voor jouw psycholoog. Om het uit te maken. Wat moet er in die tune
3: staan? Ik denk op het moment dat ik dat naar hem stuur, dat hij echt GGZ gaat opbellen.
0: Maakt me niet uit, dan stuur ze maar, verbind je ze maar met mij door. Ik handel GGZ dan wel. We gaan gewoon, ik heb het gewoon nu bedacht, we gaan gewoon een nummer voor je psycholoog maken.
3: Oh, wat erg.
0: En misschien moeten we dan even, laten we weten in de NPO Luister wat voor lijns erin moeten. En dan gaan we even achter het scherm, hoe oud is die?
3: Ik heb geen idee, ik heb dat nooit gevraagd.
0: Hoe heet die?
3: Hij heet Jesse.
0: Nou, Jesse, dat is wel, wat rijmt er op Jesse? Drop het even in de NPO Luister app. Dan kunnen we alvast een beginnetje maken met z'n allen.

0: zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Funix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen middag de dame, kennisquiz van 5 vragen waarin jij mee kon doen.

0: Vandaag?
1: Was dat vandaag?
0: Heb je geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
3: Kennisquiz van 5 vragen waarin jouw hulp zo ontzettend belangrijk is.
0: Ik denk dat ik vooral je hulp nodig heb. Want Noorden heeft al iemand in zijn team en ik niet. Het gaat heel erg slecht aan deze kant. Maar denk jij dat jij een sterspeler bent? Dat je supersnel kan antwoorden? En dat je natuurlijk mij kan helpen om deze kale knikker een keertje te verslaan?
3: Ja!
0: Dan kan je Teamweb een NPO luisterapp sturen.
1: Ja.
0: Ik wil je gewoon verslaan, man. Ik ben je zo zat. Als ik naar je kop kijk en dat arrogante lachje van jou. Gadverdamme.
1: Het is zo lekker om altijd te winnen.
0: Ja, gadverdamme. Teamweb in de NPO luisterapp. Kom op. Ja.

0: Hoe heet het vliegtuig van de Amerikaanse...
1: WEF.
0: 5, 4, 3...
2: KLM!
0: Nee. Noorden, weet jij het?
1: Nee, je weet de vraag niet. Kan je het even afmaken?
0: Jazeker. Hoe heet het vliegtuig van de Amerikaanse president?
2: Oh, ik weet hem wel.
1: De Falk? De Falcon. Nee. De Falcon.
2: Nee. Is het iets met de Big Bag?
0: Nee, Air Force One.
2: Oh.
1: Ah, dit meen je niet.
2: Een schoen?
1: Ja. Nee, dit wilde ik letterlijk zeggen, maar toen dacht ik, dat zal sowieso niet goed zijn. Gadverdamme.
2: Ach, het goed.
1: Ik zweer het echt. Ik wilde dit dus zeggen. En toen dacht ik, dat is een jacka of een schoen. Dus het zal wel niet. Ja, ik heb dus niet geleerd.
2: Adobo.
3: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
1: Kennisquiz van 5 vragen. Weet Wef het niet, weet ik het niet. Dan hebben we een hulplijn. Vandaag is dat voor mij, Luc.
4: Hallo.
2: En in mijn team zit Brit. Hallo, Brit.
5: Hallo.
1: En onze quizmaster Sander, wat staat er verder nog op het programma?
0: Ja, we hebben nog 4 kennisvragen over. Weet je het antwoord, roep dan je naam. Weet je het niet, dan mag de ander. En weet die het niet, dan gaan we naar of Brit of naar Luc. Onderbreken van de vraag mag, maar dan wordt die natuurlijk niet afgemaakt. Degene met de meeste punten wint. En als het gelijk is, hebben we die ene bonusvraag.
3: Het middagtentamen.
0: Waar het op dit moment 0-0 staat. Vraag 2. Wie speelt de hoofdrol in de Bond-Bini Holland films?
1: Nordin.
0: 5.
1: Jan-Dino Asperaat.
0: Dat is goed. Maakt het 1-0. Vraag 3. Met wie maakte Nelly de tune Dilemma?
1: Nordin.
0: 5. 4. 3.
1: Kelly Rowland.
0: Ja. Dat is goed.
1: Oeh.
0: Maakt het
2: 2-0.
1: En toen werd ze nog getekst op een...
2: Excel sheet.
0: Excel, ja.
1: Ze was boos dat hij niet reageerde op een Excel bericht.
0: Zo leer je steeds meer bij het middagtentamen. Vraag 4 alweer. Wat is de artiestennaam van de Belgische zanger Paul van Haver?
2: Wat? Paul?
0: Nordin.
1: Gerspardoe?
0: Nee.
1: En Gerspardoe. Volgens mij ook gewoon in Nederland.
0: Bef. Paul van Haver. 5.
2: Paul van Haver.
1: Oh, ik weet het!
0: 3.
1: Ik weet het! 2. Fuck!
0: 1.
2: Christian D.
1: Nee,
0: Christian D.
1: Ik weet het hoe. Dit is
0: Brit,
1: echt heel erg.
0: Weet jij het?
1: Dat jij dit ook niet weet, hè?
0: Ja, het is Stromae.
1: Oh, ik dacht DJ Paul Elstak.
0: Dat is een Rotterdammer, lul.
1: Ja, oh ja, shit. Ja.
0: Geen bel.
1: Stromae. Heet gewoon Paultje.
0: Stromae is Paultje. Ja.
1: Paultje.
0: Het is 2-1 voor Nordin, maar we hebben nu nog vraag 5. Wie gaat hem winnen? Of is het gelijk? Wat is de hoofdstad van de provincie Overijssel?
1: Nordin.
0: Zwolle. Zo dan. 3-1.
1: Man. Doen we gewoon weer, hè, Luc? Doen we gewoon weer, hè?
4: Back to back, hè?
1: En wat hoor ik daar? Een back to backje? Never change a winning team? Nee.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi.

0: www.funix.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. De politie heeft de servers van pornowebsite Motherless in beslag genomen. Die servers stonden in Rotterdam, Amsterdam en Steenbergen. Er loopt nog een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op die site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en ook misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Tijdens die invallen vandaag is niemand opgepakt. Op een migrantenboot zijn 144 mensen om het leven gekomen. Het drama gebeurde voor de kust van Mauritanië in West-Afrika. De migranten uit Gambia wilden de overstap maken naar Europa. 38 mensen hebben de ramp wel overleefd. In Nunspeet is een hond ziek geworden door het opeten van 6 onderbroeken. Het gaat inmiddels weer beter met het beestje. De dierenarts gaf hem wat braakmiddel en alles kwam eruit. Dan ander hondennieuws, want een Australische politicus kwam erachter dat je altijd lief moet zijn voor honden. Ja, tijdens een kritisch interview over zijn partijleider viel hij uit tegen zijn hond.
1: You're defending your leader, but are you really comfortable with where she is taking you?
2: Sorry, it's a dog.
0: De Australische politicus probeerde nog zijn excuses aan te bieden, maar daar had de journalist geen trek in.
2: I have to apologize for this dog, which has decided to bail up.
1: Don't worry about the dog, just answer the question.
0: En de man vond die reactie van de interviewster dan weer grof en dreigde vervolgens het gesprek te beëindigen.
2: Don't be rude, otherwise this interview will come to a grinding halt, Sarah.
0: Gaan we het weer toe. Ja, nou dat bepaal ik zelf wel. Vanavond is het bewolkt. In het noorden kan er wat motregen vallen. Morgen een grijze dag met lichte buitjes. Tussendoor ook wel wat zon. Het wordt kouder dan vandaag bij maximaal 21 graden.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check vanx.nl of de NPO Luister-app.

0: van onze vader dacht dat er iets ernstigs was gebeurd.
1: Okay, we went through everybody. Who did it?
0: Het is weer tijd voor het ene spel dat jij moet gaan raden wie van ons twee aan het cappen is en wie de waarheid spreekt. De vraag van vandaag is natuurlijk, hoe did it?
2: En Sander, onze producer, heeft het verhaal van één van ons tweeën uitgepikt. En jij mag gaan raden bij wie dat verhaal hoort. En hij gaat ons allebei één vraag stellen om daarachter te komen. Dus Sander, wat is het verhaal van vandaag?
3: Ja, er komen vaak rare verhalen vanuit jullie. Maar deze is ook alweer echt crazy om te noemen. Het verhaal van vandaag is, mijn vader dacht ooit dat ik ontvoerd was. Wef, waarom dacht je vader dat?
2: Nou, om het zomaar te zeggen, ik heb eigenlijk sinds deze week pas weer contact met hem. En ik heb nooit wat laten horen. En hij dacht dus altijd dat ik ontvoerd was.
3: Oh mijn god. Oké, en Norden, ben je dan uiteindelijk ook ontvoerd?
0: Nee, ik ben niet ontvoerd.
3: Oké.
0: Mijn vader dacht ooit dat ik ontvoerd was. Bij wie hoort dit verhaal? Laat het even weten in de NPO Luister app. Hoort het bij mij, Norden of bij Wef? En laat ook even vooral weten waarom je dat denkt. Spraakmemo'tje vinden wij extra leuk. Hey.

0: ontvoerd was. Wiens vader dacht dit?
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Ja, Maaike zegt ja, 100% Wef. Welly zegt Noordin's antwoord was te kort, dus ik denk Wef.
2: En de Dialeus die zegt, dit verhaal hoort bij Noordin. Wef, jij kan niet zo goed liegen. Noordin is een prof met liegen. Die kan de boel misleiden, dus hij is het.
0: Oh, ja, we hebben het ook even op onze Insta-poll geplaatst. Noordin en Wef, 46% denkt Noordin en 54% denkt Wef.
1: Who did it?
3: Het was Noordin.
0: Ja. Ja, mijn vader dacht een keertje dat ik ontvoerd werd. Had het met het volgende te maken. Ik ging met mijn vader een scooter kopen in Rotterdam.
2: Ja.
0: Nou, we kwamen daar zo aan en het was een jonge jongen net als ik. En die haalde een Vespa uit een garagebox. En op een gegeven moment zei hij, oké, weet je wat, rij maar een rondje. Oké, is goed. Nou, kwam ik terug. Toen zei hij van, we willen hem kopen. De prijs was de prijs. En uiteindelijk moesten we dan naar een postkantoor om die scooter over te schrijven.
2: Ja.
0: En daar had hij een soort van code voor nodig. Maar in elk postkantoor waar wij kwamen, ging die code niet goed of iets.
2: Hè?
0: Dus we waren op 3 verschillende locaties al geweest.
2: Wat raar.
0: Maar mijn telefoon viel uit. Dus ik ben in Rotterdam met 2000 euro bij me, achterop bij een scooter. En mijn pa weet dus niet waar ik ben, wie die guy is. En hij wist alleen maar dat het veel te lang duurde om even over te schrijven. Dus toen belde uiteindelijk die jongen mijn vader. En toen heeft mijn vader hem helemaal verrot gescholden.
2: Oh.
0: Want ik wist al dat mijn pa echt boos zou worden. Dus ik dacht van, mijn pa. Dus ik zei tegen hem, hier, neem jij maar even op, want ik ben aan het rijden. En toen hoorde ik die jongen alleen zeggen, sorry meneer, we komen er zo snel mogelijk aan. Sorry meneer, sorry, we komen er zo snel mogelijk aan. Sorry. En mijn vader werd hele, ja, wat is er nou? Ik ben hier in Rotterdam, ik ken je helemaal niet. Ik heb nog geld bij je. Hij werd helemaal gek.
2: Wat erg.
0: En uiteindelijk een scooter gekocht en helemaal blij mee.
2: Nou, ik ben blij voor je.
0: Ja, toch?
4: Beats by Esco.
5: Je zei me die chick meer dan een vriendin. Mijn antwoord was altijd meisje je tript. Claim de loyaliteit dat van het begin. Maar ik moet bekennen, heb geslipt. Je gaf me liefde, maar ik gaf je alleen puinhoop. Moet God bedanken voor het feit dat je mij koos. Je was het tuintje in mijn hart, op zijn minst mijn roos.

Als ik naar een festival ga, heb ik misschien één irritatie. En ik ben echt niet de enige. Maar wat dat is, dat vertel ik je zo.

0: niet meer doen, hè?
1: Nee.
0: Wow. Niet meer doen, hè?
1: Hey, afgelopen weekend stond ik op een festival.
0: Mm-hmm.
1: En je loopt tussen de mensen en ineens tikkelt het bij je neus.
0: Nee.
1: Iemand die zo abnormaal erg stonk.
0: Oh nee.
1: Waar ik werd helemaal misselijk. Het begint met een soort walmpje en het wordt erger en erger en erger. En ik heb zoiets van, kan je niet douchen? Waar is je deo? Waar zijn je manieren dat ik in deze lucht moet leven?
0: Waar rook het naar?
1: Ik kan het niet uitleggen. Het zijn verschillende kruiden door elkaar. Het lijkt alsof je urenlang in een kelder hebt gestaan. En knoflook hebt geborsteld tegen die okselharen van je. Gadverdamme. Gadverdamme. Misselijk dat ik was.
0: Wat deed je? Noordin. En Wes. Weet je, zeg je dan tegen zo iemand, doe even een deootje hier.
1: Ja, ja, meestal zeg ik dat niet eigenlijk. Tenzij je echt heel close met me bent, zeg ik, nou schat, ik denk, deo gaat jou niet helpen. Je moet echt je oksels wassen. Doe dat even bij de wc of zo. Dit kan gewoon niet. Heb jij dat niet? Ruik jij andere mannen?
0: Nou, ik ruik gelukkig geen andere mannen. Maar ik ben wel altijd heel erg met mezelf bezig. Dat ik niet stink of niet aan mijn mond stink.
1: Ja, jij weet ook wel, hè?
0: Ja, ja, zeker. Best wel veel zelfs. Vooral onder mijn oksels. En sinds mijn 18e laat ik dus mijn oksels botoxen.
1: Oh.
0: En nu ben ik al een tijd niet gegaan. Ik moet binnenkort echt weer gaan. Want ik merk dat ik ook weer wat onzeker over word. En dan ga je juist meer zweten. Oh. Omdat ik meerdere shirts op één dag
1: waarom
0: draag.
1: Waarom onzeker dan?
0: Omdat je... Ja, ik heb het gewoon sinds de middelbare school gewoon heel erg. En dan dat gevoel dat je je eigen zweet ruikt. Ja, dat is zo kut. En dan wordt het alleen maar erger.
1: Oh, wat een bizar,
0: ja,
1: joh.
0: Dus ik had ook vaak extra shirts en dat soort dingen.
1: Is dat dan ook een tip die je aan anderen geeft? Neem
0: oh, zeker.
1: Extra shirts.
0: En even goed kijken welke deo je gebruikt. Want ik heb dus sinds kort een deo. Die wil ik best wel delen als mensen me daarover DM'en. Op mijn Instagram. Want we mogen hier geen merken promoten, dat is de reden dat ik het niet zeg. Maar dat is dus een deo en die neutraliseert gewoon heel erg. Dus,
1: oh,
0: dus
1: wat goed, joh.
0: Normaal als jij een deo hebt, dan ruik je jouw zweet gemengd met die deo. Maar,
1: o ja, godverdomme.
0: Maar op een of andere manier met deze deo...
1: Ruik je het niet?
0: Nee, wordt het echt... Ja, nee, ja,
1: gewoon neutrale zweet.
0: Ja, ik ben er gewoon echt heel blij mee. Dus echt een goede deo is echt belangrijk. Ik heb die altijd bij me. Ik heb altijd mijn deo en parfum in mijn auto liggen. Gewoon altijd. En ik heb een extra setje kleding in mijn auto liggen, stel...
1: Dat je gewoon helemaal een soort van zwembad...
0: Ja. Ik ben er echt wel... Ik vind het echt wel kut, want je kan er gewoon niks aan doen.
1: Nee, ja, maar ik heb echt zoiets van... Volgende week wordt het weer heerlijk weer hier in Nederland. Zomer, festival weer. Ik vind dat we elkaar moeten helpen met anti-stinktips.
0: Oh, dat is een hele goeie.
1: Ja, dus heb jij misschien hygiëne tips om niet meer te stinken naar zweet? Deel dan de beste tips in de NPO Luister-app.
2: Waar ben je allemaal mee bezig? De hele zomer ben je al aan het dribbelen. Je belooft me dingen, je zegt me dingen, maar je lult alleen maar. Je komt helemaal niks na en het werkt niet op deze manier. Het is elke keer weer hetzelfde gezeik met jou

0: We gaan je een paar tips geven dat je niet meer stinkt.
1: Noordin.
2: En Wef. Phoenix.
0: Want Wef die is bijna flauwgevallen afgelopen weekend bij een festival. En ja. Dit moet gewoon algemeen bekend worden. We moeten gewoon de gouden tips gaan brengen om hygiëne te brengen.
3: Ja, Christian die zegt, yo, ik heb de tip voor de boys. Ik had ook een fase waar mijn oksels best wel stonken. Als je merkt dat je echt stinkt, zijn het bacteriën die de geur brengen. Dus een hand sanitizer. Met alcohol even erop smeren en je merkt gelijk dat die bacteriën gepakt worden. Misschien prikt het een beetje, daarna antiaspirant deo. Sindsdien geen last meer van.
0: Dat is wel echt een goeie om het met alcohol vrij te maken. Ik vind dat ook echt een hele goeie. Maar om te weten, wat kost de botox bij de oksels? Volgens mij tussen de 200 en 300. Maar nu komt het, Mohamed. Als jij het bij de verzekering aangeeft dat jij niet meer naar werk kan omdat je gepest wordt, of omdat je er mentaal niet lekker in zit, omdat je zo onzeker bent over je zweet, dan wordt het dus vergoed door.
3: Oh, wat goed, joh.
0: Dan moet je wel eerst naar de huisarts, zeg je daar hetzelfde verhaal, en dan word je daarna doorgestuurd en dan wordt het dus vergoed. Moet je alleen je eigen risico betalen.
3: Dus ja, dat is dan één keer in de 3 maanden is dat dan of zo, hè?
0: Ja, en op een gegeven moment wordt het 1 keer per half jaar.
3: Oh, wat goed, joh. Kirsten zegt, neem dit mee naar elk festival en deo is geen douche. Ja. Vind ik ook. Ga gewoon even douchen voordat je naar een feest gaat.
0: Ja, maar soms kan het gewoon hard zijn gegaan. Soms ben je zelf gewoon even hard gegaan.
3: Jeetje, vreselijk. We hebben ook 3 tips gekregen van het Keulen Kliniek. Een kliniek tegen huidziektes. Dit zijn de 3 meest opvallende. 1. Draag geen synthetische kleding. 2. Voorzichtig met cafeïne, alcohol en pittig eten.
0: Ja.
3: Zowel cafeïne, alcohol als pittig eten hebben... Sorry. Hebben als eigenschap de lichaamstemperatuur te laten stijgen. Ja, er zijn genoeg mensen die dit alle 3 doen op 1 dag gewoon, hè. En als 3, aluminiumhydroxide. Dit middel is tegen zweetoksels en een huisarts kan het voorschrijven.
0: Ja, dat is denk ik ook wel een interessante, ja.
3: Ja, ik hoop dat jullie wat met...
0: Verder luisteren. Gewoon je tong poetsen. Ja, bij een tongschraper. Die kan je gewoon halen bij de Ethos, Kruidvat, weet ik veel wat. Moet je dat ene met dat borsteltje en met de plastic aan de achterkant hebben. Goed dat je 3 keer... Dat je 3 keer dat hebt. Want mij is dat ook gewoon nooit meegekregen. 2 keer of 1 keer per dag gewoon even je tanden rachen. Niet iets anders. Dat kan ook, maar vooral je tanden. En mondspoeling heb ik ook altijd overal mee. Die deo die ik dus had, daar wordt er naar gevraagd. Daar zit talkpoeder in. Dus dat is ook nog een tip die ik meegegeven. Koop de heel met talkpoeder.
3: En ga douchen. Ga gewoon douchen.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen? Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: BME Legends, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak.

je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl.

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Die servers stonden in Rotterdam, Amsterdam en Steenbergen in Brabant. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site Motherless te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en ook misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Er is tijdens die invallen vandaag niemand opgepakt. Bij rellen in de Italiaanse stad Bologna zijn gisteren tientallen agenten gewond geraakt. Er waren opnieuw protesten uit woede over de dood van een man van 43... die overleed bij zijn arrestatie afgelopen zondag. Twee agenten en een omstander zaten toen op de rug van die man terwijl die om hulp schreeuwde. En kort daarna overleed hij. Mogelijk had de man een psychose. Het EK Padel wordt volgend jaar in Nederland gehouden. Dat maakt de Internationale Padel Federatie bekend. Ja, ook Spanje, Portugal en Duitsland wilden dat toernooi wel binnenhalen. In welke Nederlandse steden het EK Padel zal worden gehouden, wordt later bekendgemaakt. Ja, en dan toch wel een baaldag voor de Nederlandse wielrenner Tijmen Arensman in de Tour de France vandaag. Hij kwam als tweede binnen, maar had de rit toch wel op zijn naam gezet als hij niet te laat was vertrokken. Onze verslaggever ter plekke zag het misgaan.
1: Hij heeft nog 20 seconden, maar waar is Tijmen Arensman? Hallo, je moet zo starten. Tijmen Arensman zit denk ik nog in de witte tent en die kijkt nu eens naar rechts. En de red nu, ja, hij heeft nog maar 10 seconden. Hij is te laat. Hij gaat te laat komen. Tijmen Arensman heeft volgens mij niet in de gaten of zou hij het expres gedaan hebben. Nu stapt hij die witte tent uit. Er komt ook een jurylid naar hem toe. Je moet starten. Ja, de tijd loopt al voor Tijmen Arensman. En die is dus een paar seconden te laat. Opmerkelijk.
0: Ja, Arensman zei later in een interview dat hij inderdaad niet door had dat hij al had moeten starten. Maar ook dat niemand van zijn team hem daarop wees. Tadej Pogacar gaat nog altijd aan kop in het algemeen klassement van de Tour de France. Het weer vanavond komt er vanuit het zuidwesten wat bewolking aan. In het noorden kan er wat mondregen vallen. Morgen een grijze dag met wat buitjes. Tussendoor ook een zon en wat kouder, maximaal 21 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week de zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: En we gaan regels opstellen als je met iemand meerijdt.

0: waarschuwing. Onze waargebeurde ontvoeringsverhalen bevatten schokkende details over geweld, seksueel misbruik, claustrofobie en mishandeling. Ben je jonger dan 18 jaar of gevoelig voor deze details? Dan adviseren we je om niet naar onze podcast te luisteren.
1: Yes!
2: Noordin.
3: En Wes.
1: Ja, dit is mijn therapie, wat ik luister elke dag als ik klaar ben met werken. Ontvoerd, de podcast. Ik heb ook andere podcasten waar ik naar luister. Ja, Ontvoerd. Het gaat dan elke keer over een zaak. Nou, ik neem je even mee naar de aflevering die ik gisteren geluisterd heb.
0: Vandaag vertellen we je over een bekende Amerikaanse zaak. Tussen februari 1976 en maart 1977 verdwijnen meerdere kinderen in de buitenwereld.
3: Nee,
0: die
3: ga je toch niet luisteren?
0: De overeenkomsten tussen de zaken vallen al snel op.
3: Doe eens even normaal. Net gewerkt en dan ga je naar huis met het deprimerende deuntje dan kinderen zijn ontvoerd. Ja, hoe is de therapie?
1: Nou, ik weet dus niet wat het is, maar ik heb dus als ik deze podcast aanzet, net als nu, ik vergeet gewoon alles en ik ben er gewoon heel geïnteresseerd in. Ik stop gewoon met nadenken, ga op een soort automatische piloot, ga ik naar huis. Maar ik heb dus een collega, Mana, die rijdt dus elke dag met mij mee, omdat hij ook uit Den Haag komt. En ja, zij protesteert eigenlijk tegen die podcast.
3: Ja, dat snap ik.
1: En ik heb een beetje van, ja, jij rijdt elke dag mee. Dit is gewoon een beetje mijn manier om... Het is mijn auto, mijn regels. Ik wil gewoon die podcast luisteren om een beetje dat even van me af. Ik heb geen zin om te praten, want ik praat al de hele dag om mijn werk. Ik heb geen zin om muziek te luisteren, want ik luister al de hele dag muziek.
3: Je hebt zin om te luisteren naar hoe kinderen ontvoerd worden.
1: Ja, of iemand anders. Je leert er nog wat van.
3: Wat leer je ervan dan? Nou, hoe je iemand ontvoert?
1: Dat je de deur goed in slot moet doen.
3: Nou, ik weet niet of ik er heel happy van word. Ja, mij boeit het niet zo of iemand nou muziek opzet, alhoewel ik niet heel graag naar een moordcast zou willen luisteren. Maar ik heb wel zoiets van de airco blijft met je poten af.
1: Oh, dat maakt mij dan weer helemaal niet uit.
3: Nee, echt.
1: Je hebt climate control, dus ik heb mijn kant en jij hebt jouw kant.
3: Ik heb climate control en een dure auto, jullie niet. Zo komt het echt over. Gadverdamme climate control.
1: Dat hebben ze volgens mij al 20 jaar in de auto, climate control. Dus de meeste mensen die luisteren, die hebben een linker en een rechterkant waar ze aan de knopjes kunnen zitten.
3: Nou, geloof me, maak ik de rechterkant super koud, dan krijg ik het ook koud. Dus als mijn vriendin zegt, luister ik even.
1: Maar bij jou mogen ze dus niet...
3: Nee, daar blijven ze echt met de poten vanaf. Heb jij het koud, dan trek je maar een jas aan. Nee, echt niet, want dan krijg ik het straks ook koud.
1: Ja, misschien nu het vakantie is, veel mensen gaan ergens naartoe met de auto. Misschien is het even goed om de regels met elkaar te bespreken in de auto. Wat zijn nou regels die je hebt, die je in je auto kan doen? Ja, we zijn er nu benieuwd naar. Wat zijn jouw autoregels? Drop deze even in de NPO Luister-app. Ik bepaal de muziek, ik bepaal de podcasten. Jij stapt in mijn auto, dus je doet het maar met de entertainment die ik... op dat moment luister.
3: Ik krijg wel een beetje kriebels van dat je hier naar luistert.
1: Zo erg is het toch helemaal niet? Zo, wat is hier nou erg aan?
0: Vandaag vertellen we je over een bekende Amerikaanse zaak. Tussen februari 1976 en maart 1977 verdwijnen meerdere kinderen in de buitenwijken van Detroit.
3: Oh my god.
1: Ik word er helemaal rustig van. Nou, drop even in de NPO Luister-app. We zijn benieuwd naar jouw autoregels.

0: Wat zijn universele autoregels die we met elkaar moeten afspreken? Bij WEF kom je bijvoorbeeld niet aan de climate control.
1: Noordin en WEF.
0: Vakantieperiodes komen eraan. Grote kans dat je met vrienden of familie in de auto zit. Dan is het wel fijn als er regels zijn in die auto. Het is mijn auto. Ik bepaal de muziek en ik bepaal de podcast die er geluisterd wordt. Mana heeft gereageerd in de NPO Luister. Ik weet niet of het onze Mana is. Maar ze zegt decadente psychopaat.
2: Ik denk dat het onze Mana is.
0: Denk
2: onze collega.
0: Dat het ook onze collega is die op dit moment in de tram zit. Want ze rijdt vandaag lekker niet met me mee.
2: Sorry. Waarom ben jij zo? Dat is echt
0: is het warm daar? Of kan je wel een raampje open doen, hè?
2: Nou, dat is vreselijk. Daar kan je tenminste je eigen muziek op
0: ja,
2: zetten.
0: Ja, dat is wel waar. Dat is wel lid van de
2: ding te luisteren. Claire die zegt het volgende in de NPO Luister, hè?
0: Claire laat van zich horen.
3: Mijn autoregels zijn simpel. Degene die rijdt, bepaalt de muziek. Of dus de podcast. En meestal ben ik niet degene die rijdt. Maar is het wel vaak mijn auto. Dus het gaat voor mij wat betreft degene die rijdt. En niet van wie de auto is.
0: Oeh, ja, want er zijn er nog een paar binnengekomen. Degene die rijdt hoeft niet te betalen voor parkeertickets.
2: Oké, ik zie nog de bijrijder die bepaalt de muziek. Maar ik vond het ook een goeie. De bijrijder opent verpakkingen en voert de chauffeur.
0: Ja, dat is sowieso een taak. Als je dan bij je even langs de snelweg even snel iets gehaald, dan moet je inderdaad wel voeren.
2: Ja.
0: En die helpt ook mee met de navigatie, staat er.
2: Ja, die helpt inderdaad ook mee. En je mag nooit kritiek geven op zijn rijstijl.
0: Nou, ik heb wel als ik met Shen in de auto zit, die doet altijd dit. Kijk uit, hè.
2: Kijk uit, bij jou in de auto.
0: Terwijl ik rijd veel rustiger dan haar. Zij rijdt veel sneller en harder dan ik. Ik ben de sloomste rijder die er is. Ja? Hmm. En dan doet ze het. Oh, pas op, zie je die? Ja, kijk uit, hè.
2: Ja, dat is gewoon voor de extra veiligheid, joh.
0: Nou, mijn buurvrouw heeft ook één keer bij mij in de auto gezeten. En die zei ook, ik rijd nooit meer met jou mee. Mensen vinden dat ik irritant rijd, schijnbaar.
2: Ja, het zou misschien toch wel kunnen zijn. Nou, we hebben een conclusie met de beste regels. Degene die rijdt moet ondersteund worden door de bijrijder. Degene die rijdt hoeft niet te betalen, dat zei je al. Je blijft met je poten van de airco af. Je mag het wel vragen, maar wat we ermee doen, dat is niets. En de bijrijder bepaalt de muziek.
0: Veel
2: bijrijder, hè?
0: Ja.
4: How do you guys have so much?

0: Caro kregen drugs in de jaren 50?
1: Wilde weetjes.
0: Dat is het wilde weetje van deze week die we samen met jou gaan onderzoeken. Ik ben weer iets bizars tegengekomen op Instagram en ik ben er best van geschrokken. Blijkbaar kregen huisvrouwen in de jaren 50 dus drugs als ze niet zo happy waren. En ik vroeg gisteren eigenlijk aan jou of jij misschien je oma wil vragen of ze dit herkent. Ja, en ik heb echt wel veel reacties gezien in de NPO Luister app. En Nordin en Sander, ja, jullie Jans hebben collega. Ook even jullie...
2: Ja, ik heb mijn oma gevraagd
0: om
2: een reactie. En zometeen zal ik haar reactie ook
0: Ja, want ze heeft
2: horen.
0: Ook echt een reactie. Ja,
2: en het was echt een reactie.
0: Juicy.
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en mocht je nou dus jouw oma ook hebben gevraagd om reactie... of vraag je oma nog even om een reactie... of ze dat misschien wel wist op het in de NPO Luister-app... zometeen hoor je in ieder geval mijn oma op de vraag...
0: of huisvrouw drugs kregen in de jaren 50.

0: vrouwen kregen drugs in de jaren 50.
1: Wilde weetjes.
0: Dat is wat we deze week samen gaan onderzoeken in Wef's Wilde Weetje. Dit is een weetje wat eigenlijk uit de jaren 50 komt. Dus we leefden niet, maar wie weet leeft je oma nog wel. En kan zij misschien vertellen of dit waar of niet waar is. We hebben heel wat reacties gehad in de NPO Luister app. Maar als eerste wil ik weten of Noordin, mijn collega en Sander... ja, of jullie al reactie hebben gekregen van jullie oma's.
2: Ja, Sander die heeft de reactie van zijn oma in... heeft hij doorgestuurd. Heeft zijn oma van 90, hè Sander? Je oma is
3: 90 jaar is ze alweer,
2: ja. Gewoon een spraakmemo kunnen laten fixen.
3: Ja, ik heb er zelfs even opgebeld van... hey, kan je het even toesturen of het echt zo was?
2: En... ja, en ze stuurden het gewoon in de NPO Luister app. Dus als zelfs de oma van Sander het kan... precies, dan moet jij het gewoon ook gewoon kunnen. We gaan luisteren naar de mail... naar de mail? Naar de postduif. Want ze is via de postduif gekomen. Dat deze toen. Nee, naar de oma van Sander komt hij.
4: Drugs? Nou, niet dat ik daarvan weet. Nee, joh, daar stonden wij helemaal niet bij. Waren we helemaal niet mee bezig. Wel dat toen de tijd dat ik in het ziekenhuis werkte, waren er wel wat bij die dus wat drugs gebruikt hadden, zegt zij men. Dat heette toen stuf of iets dergelijks. Maar niet dat in bijzijn of zo. Nee, helemaal nooit.
2: Prachtig. Ja, oma is dus 90. Uit welk jaar komt zij dan?
3: 36.
2: Ja, dus zij moet dat wel. De jaren 50 heeft zij dus wel meegemaakt. Maar zij zegt dus daar niks in te herkennen.
3: Nee.
2: Ik heb het ook even aan mijn oma gevraagd. Mijn oma die is wat jonger. En ik heb ook even aan mijn oma gevraagd of ze zelf ook wel eens drugs heeft gebruikt. Vond ik toch wel een leuk vraagje om toe te voegen. Ze zei, dit wist ik wel, maar zelf nooit gebruikt. In 1920 werd drugs verboden in de wereld. Dat stelde Amerika als eis. Daarvoor gebruikte men vooral cocaïne of heroïne. Dan was het allemaal legaal. In Nederland had Indonesië opium kits. En dat werd gedreven door de Chinezen. Ik heb er een prachtig boek over. Ik denk dat je nu wel even informatie genoeg hebt.
0: Oh, dus ze heeft er wel van gehoord.
2: Ja, dus mijn oma is dus wel echt iemand die heel veel leest. Heel veel doet, ja. Heel veel. Dus ze heeft me een boek gestuurd.
0: Wat interessant.
2: Ja, even kijken. Ja, wettig opium. 350 jaar Nederlandse opiumhandel. Dus moet ik weer bij mijn oma gaan ophalen.
0: Nou, nog een paar reacties uit de NPO Luister-app. En Yannick die zegt, mijn oma wist daar niks van en vond het maar een belachelijke vraag. Julia die zegt, mijn oma is opgegroeid in Kroatië en zij kent het verhaal niet. Misschien dan iets Nederlands. En Quinten die zegt, ik heb het gevraagd aan mijn oma en ze zei dat het normaal was in die tijd, maar dat ze het zelf niet gebruikte. Volgens mij was het ook niet goed onderzocht, dus werd het misschien gezien als medicijn. Oké, morgen gaan we kijken naar wat voor drugs dit had kunnen zijn. Dus morgen hoor je het verder.

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Funix.
2: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief.

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
1: Taxi nodig in Amsterdam? Met NL Cabs profiteer je van vaste prijzen vooraf en tot 30% korting. Geen verrassingen, minder annuleringen en betrouwbare chauffeurs. Download de nieuwe Nederlandse taxi-app via de App Store of Google Play.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.

0: It's complicated at funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/news.
2: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonah Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Annelijn. En ik ben benieuwd, moeten we vaders en mannen ook wat vaker in het zonnetje zetten?
4: Yo.

0: Sebastian Rauw, Alejandro en Wizkid hoorde je. Ja, en ik vraag me af, moeten we mannen ook wat vaker in het zonnetje zetten, of niet?
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the block. Met Annelijn.
0: Ja, shout-out naar jou als je nu luistert. Wat gezellig dat je weer bent ingetuned op deze drie na laatste show van mij hier op Phonics. Ja, ik blijf het gewoon zeggen hoor, want ik bedoel, ik ben toch wel een beetje afscheid aan het nemen van jou als luisteraar.
1: Fijn, dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the block. Met Annelijn.
0: Ja, shout-out naar jou als je nu luistert. Wat gezellig dat je weer bent ingetuned op deze drie na laatste show van mij hier op Phonics. Ja, ik blijf het gewoon zeggen hoor, want ik bedoel, ik ben toch wel een beetje afscheid aan het nemen van jou als luisteraar. Hoe dan ook, we gaan er weer een heerlijke avond van maken. De laatste drie

gezamenlijk feestje. Maar in mijn hoofd is een baby shower gewoon voor de vrouw. En ook alleen maar met vrouwen. Ik heb ook even de definitie opgezocht. Wat is nou een traditionele baby shower? Nou, een baby shower staat op Google. Is een feestje voor een zwangere vrouw. Georganiseerd door vriendinnen of familie. En het doel is om haar in de laatste fase van de zwangerschap in het zonnetje te zetten. Te verwennen en te overladen met cadeaus. Nou, dat is ook gebeurd hoor. Maak je niet druk. Maar goed, na overleg vond hij het helemaal prima. Hij dacht, weet je wat, jij doet gewoon je baby shower zoals je hem zelf wil. Maar toen zei een goede vriend van mij en Fanix-collega Chris, die je zeker wel kent, van waarom geeft hij dan niet gewoon ook een soort, ja, daddy shower? Een dad shower eigenlijk, met zijn vrienden. Nou, ik vond dat toen eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee. Dus ik stelde dat voor. Ik vond het best wel cute eigenlijk dat mannen onder elkaar samenkomen om een toekomstige vader te vieren. Maar ja, dat idee vond mijn vriend al helemaal zo raar. Hij dacht waarschijnlijk dat hij met zijn matties in een kringetje moet gaan zitten en cadeaus uitpakken. Maar het heeft me wel echt even aan het denken gezet. Want ik heb zo genoten van die baby shower afgelopen weekend. En ja, mannen krijgen dat heel vaak niet. Nu draagt een man natuurlijk ook geen kind. Hè, en hebben wij vrouwen het echt wel 10 keer zwaarder. Maar ik dacht wel, zouden we niet ook een dad shower moeten normaliseren? Of moet een baby shower echt iets blijven voor de vrouw? Drop het in de NPO Luister app. Ik ben heel benieuwd. Moeten we een dad shower organiseren?

0: gooi mij er nu in. Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@

0: La Vida Loca, Jonah Fraser en SBNV.
1: On the block, met Annelijn.
0: Ja, zouden we een dad shower moeten normaliseren of houden we het gewoon bij baby showers voor de dames? Vraag het je niet zomaar. Afgelopen zondag had ik mijn baby shower en hadden mijn vriendin en mijn vriend en familie dus een hele mooie middag voor me georganiseerd. Ik vond het geweldig. Maar goed, het zette me ook aan het denken dat ik denk, ja, zou mijn vriend eigenlijk niet ook een soort van dad shower moeten krijgen of zo, weet je wel? Nou, je kan het laten weten in de NPO Luister app. Moeten we mannen ook als toekomstige vader in het zonnetje zetten op de een of andere manier? Samantha zegt, nou, ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Ik vind een baby shower gewoon gezellig voor iedereen die betrokken is. Familieleden, vrienden, noem maar op. Dat ouderwetse gedoe, dat het alleen maar voor vrouwen zou zijn, dat mag wel minder. Duidelijke taal dus van Samantha. Maar Rashid, a man himself, die zegt, nou, een dad shower klinkt voor mij eigenlijk een beetje geforceerd. Laat mannen gewoon hun vrienden uitnodigen en een leuke avond hebben zonder overal een label op te plakken. Ik kijk even links van mij, want ja, je bent de enige man in de building, Jens.
2: Ja.
0: Ja. Zie jij jezelf later, hè? Wanneer, nou echt volgens mij nog wel even.
2: Hoop ik wel, ja.
0: Je hoopt dat het nog even duurt. Ja. Nou, mocht je uiteindelijk het geluk hebben om vader te worden, zou jij dan een dad shower willen?
2: Nee, want mijn matties zijn veel te onvolwassen daarvoor, dus dan ga ik zeg maar echt... Maar het is een beetje ook cadeautjes voor die baby, toch? Dus ik ga alleen maar onzin cadeautjes krijgen. Oh. Dan weet ik ook, bij de housewarming heb ik een LP-plaat van Roxy Dekker gekregen. Ja, dat soort onzin.
0: Dus die hangt nu in jouw huis?
2: Ja.
0: Ja, kut. Nee, maar wat denk je dan dat zij gaan... Zeg maar, ik bedoel, dan zijn jullie toch ook wat ouder?
2: Ja, maar nee.
0: Maar blijven gewoon onvolwassen.
2: Boys will be boys, weet je wel?
0: Ja.
2: Dus ik ga dan gewoon slabbertjes krijgen van Ajax of van PSV of zo.
0: Ik moet het niet hebben. Ik heb een slabbertje van Ajax gekregen.
2: Ja precies.
0: Weet je, helemaal erg. Ja. Nee, maar het grappige is inderdaad wel, zo'n baby shower is natuurlijk een beetje voor de moeder. Maar het is eigenlijk gewoon voor babyspullen. Je krijgt letterlijk gewoon babycadeaus. Ja, ik zie dus ook mannen niet heel snel elkaar allemaal babycadeaus geven.
2: Ja, dat. Want ze weten ook niet wat ze moeten halen.
0: Nee.
2: Dus ik zou niet moeten weten wat ik moet halen.
0: Heel veel mannen gaan volgens mij gewoon hun vriendin opbellen van, schat, we hebben een cadeau nodig voor dit event. Ga jij maar even de stad in.
2: Ja, en haalt alsnog de vrouw het cadeau voor de vrouw.
0: Ja, precies. Oké, dus dad shower zit er voor jou niet in.
2: Nee.
0: Zit er wel een andere soort van manier van celebration in voor het feit dat je dan vader zou worden?
2: Ja, meer gewoon een beetje in de zin van een bachelor party of zo.
0: Ja, het moet altijd wel weer een party zijn bij jullie.
2: Ja. En dan, biertje drinken.
0: Ja, gewoon biertjes drinken met z'n allen. Zo'n biercar.
2: Ja.
0: Ziet wel voor me, ja. Ik word vader! Ja, typisch weer mannen. Ja, misschien is een dad shower gewoon niet echt een ding voor mannen of zo. Ronnie zegt nog tenslotte sowieso dad shower, overbodige benaming. Toen mijn vrouw een baby shower had, hebben de mannen mij opgepikt. Ben ik geblinddoekt naar het door Gian Fabriek gegaan en daar bier gaan drinken.
2: Kijk,
0: daarna uit eten, hoppetje, lekker. Toen kwamen de vrouwen er ook bij. Later.
2: Ja, dat is precies.

0: ik heb gelijk een vraag voor je. Wanneer ben je nou succesvol? Denk daar maar eens over na. Zometeen hoor je Camille, die vroeg het in Utrecht naar de bare minimum.
1: Phoenix! Hey, dit is de

0: Als je aan iemand vraagt wat vind je belangrijk in een partner, hoor je al snel dat diegene ambitie moet hebben. Vaak wordt dat gerelateerd met carrière, geld en status. Maar is dat de enige manier om succesvol te zijn? Of zit dat in meer dingen dan alleen maar carrière maken? Ik vraag het in Utrecht. Succes wordt vandaag de dag te veel gemeten in geld en status. Eens of oneens?
1: Ik denk wel eens. Want het gaat allemaal niet om het geld en om het status. Maar vaak wordt geld wel gekoppeld aan de verantwoordelijkheid die je hebt. En ik denk wel dat het belangrijk is als je succesvol wil zijn om die verantwoordelijkheid op te zoeken en te nemen waar mogelijk.
2: Ja, omdat ik vind dat mensen snel succes associëren met geld. Omdat ze dus veel geld moeten verdienen. Daarmee ook automatisch denken dat ze daardoor ook meer kunnen. Omdat ja, geld geeft toch wat meer vrijheid. Maar succes kan ook liggen in wat diepere waardes. Zoals familie, vrienden, liefde, dat soort dingetjes.
3: Ja en nee. Je moet sowieso succes gewoon kijken naar resultaten, hoe je dat moet doen. Alleen wat mensen onderschatten is dat ze het gelijk al morgen willen hebben. En dat is de fout. Een trap kan je ook niet met één tree gelijk betreden. Je moet verschillende stapjes nemen om bovenaan te komen. En dat is ook in het leven zo.
2: Zo, filosofisch. Oké.
4: Ik vind dat er heel veel druk op ligt, zeg maar. Qua, je moet een goede baan hebben. En
5: maar ook door wat je ziet op social media. 100%.
0: Waar zit ambitie voor jou in? Is dat echt carrière gerelateerd of zit het voor jou ook in andere dingen?
1: Ik denk dat ambitie echt te maken heeft met je drive. Van waar wil ik terechtkomen?
2: Ambitie kan carrièregericht zijn, maar ik zelf zou het ook wel associëren met zelfgroei.
3: Geld. Ja, dat klinkt misschien wel heel hard om te zeggen. Je moet ook leuk vinden wat je doet. Maar als jij een eigen onderneming bijvoorbeeld hebt en je maakt veel geld, dan ga je ook met veel meer plezier heen dan dat jij iets doet wat je wel leuk vindt, maar eigen moeite hebt met rondkomen. Want dan ga je geldzorgen krijgen. En als je veel geld hebt, kan je er uiteindelijk voor zorgen dat je gewoon veel meer vrijheid hebt.
0: Voelen jullie soms een bepaalde druk om jezelf te bewijzen vanuit de maatschappij, social media, school, ouders?
6: Ik denk niet het per se dat ik de drang voel om mezelf te bewijzen, maar ik kan me soms wel een beetje voelen alsof ik gewoon een beetje door het leven aan het sukkelen ben. Omdat niemand weet wat ze aan het doen zijn. Het is iedereen zijn eerste keer leven, dus ik denk dat iedereen het gewoon hartstikke goed doet.
0: En wanneer zie jij iemand als succesvol?
3: Goeie vraag. Ik denk wanneer ik me succesvol voel is als ik mijn eigen persoonlijke doelen kan behalen en daar gelukkig bij voel en de dingen kan doen die ik leuk vind.
2: Wanneer ik liefde uitstraal. En kan geven aan anderen, maar ook kan receive. En dat mag van alles zijn. Iemand die eten krijgt, mijn vrienden die iets nodig hebben van mij. Een goed dingetje voor de dag.

The Grease. En wil je naast je schoolvakken ook leren om bijvoorbeeld radio te maken? Misschien wat te netwerken of iets anders te leren uit echt een vak? Nou, dan moet je zo meteen even blijven luisteren. Want ik heb een gast die daar met jou het over gaat hebben. Na Russian, Rauw Alejandro en Chris Brown. Hey, Russian!

0: altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Young Ambition Summer Class is powered by Phoenix.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Phoenix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phoenixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phoenix Ads. Your city, your sound.
4: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad, 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phoenixads.nl. Your city, your sound.
5: Hermanos! Ja, dat

0: problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is complicated.
0: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Sielen voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: SZA hoorde je met snoes. Ja, en als je nog aan het snoezen bent, word even wakker hoor.
1: The Block met Annelijn.
0: Want mis jij op school ook van die vakken die je verder helpen om uit te zoeken wat je wil worden? Bijvoorbeeld hoe je met geld om moet gaan of hoe je moet netwerken? Nou, je bent niet alleen. En tijdens de Young Ambitions Summer Class krijg je de kans om workshops te volgen van mensen uit het vak. En aan de slag te gaan, heel augustus lang. Bij mij in de studio is directeur van Young Ambition, Rashid. Welkom.
2: Hey, welkom, welkom.
0: Wat ja, leuk dat je intro. Er bent. Hey, waarom moet je die summer classes bij Young Ambition nou echt volgen?
2: Ik denk sowieso dat niet alle kinderen de kans, sowieso of alle jongeren de kans krijgen om in de zomervakantie op vakantie te gaan. Of eigenlijk dingen doen met je passie die je heel graag wil doen. Want zoals je net al zei, je krijgt niet alles aangeleerd op school. En wij willen het eigenlijk wel meegeven in de zomer. Dus vandaar de Summer Class Young Ambition Style Part by Phoenix.
0: Ja, wat zien jullie veel voorbij komen van jongeren dat ze zeggen van oh, dat mis ik echt of daar heb ik behoefte aan?
2: Ja, nee, echt sowieso ondernemen. Wie wil geen ondernemer worden? Iedereen heeft er een mooi beeld bij. Maar dat andere beeld, zeg maar, dat hebben de jongeren vaak niet. En als ze dan zo'n workshop geven, zien ze echt helemaal loskomen of echt nadenken of ook afhaken. Maar vind ik ook heel belangrijk. Maar dat zijn echt wel van die dingen die we wel veel tegenkomen.
0: Ja. En wat vind jij zelf belangrijk, zeg maar? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, je hebt nu inmiddels een aantal jaar erop zitten. Wat is zelf iets waarvan je zegt, ja, dat vind ik een hele belangrijke workshop om te geven?
2: Jezelf presenteren. 100%. Want jezelf presenteren heeft niet alleen mee te maken dat je voor de klas kan staan of een presentatie kan geven, maar hoe vertel

0: soort van intake genomen. En als we gewoon eigenlijk zien, er zijn veel meer aanmeldingen. Dan gaan we gewoon in ieder geval wel kijken om ze allemaal gewoon netjes te kunnen vullen.
1: Dat ja, tof. Ja. Ja, je hebt ook nog een vraag voor mij volgens mij.
0: Zeker.
1: Ik vind het spannend. Wat ga je me vragen, Rashid?
0: Dit is een standaardvraag die ik eigenlijk altijd stel. Zou ik ook een beetje het onderwijs een beetje wakker te schudden. Maar zeker jij met al je ervaringen, is er een vak waarvan jij zegt van hé, dat had school mij echt moeten leren. Dat ik echt op school moeten krijgen. Heb ik niet gehad.
1: Ja, goede vraag. Ik denk meerdere vakken voor mij zeker. Okay. Ja, ik ben niet goed met cijfers en wiskunde helpt je niet naar mijn idee met je financiële zaken op orde krijgen.
0: Niet de stelling van Pythagoras.
1: Nee. Dus dat had ik wel wat aan gehad.
0: Ja.
1: Financiële dingetjes. Maar ook toch inderdaad van dit soort workshops. Van hoe ziet het er nou echt uit als je advocaat bent of als je tandarts bent of wat dan ook. Dat soort dingen had ik ook wel heel tof gevonden.
0: Ja, precies. Want in een workshop bijvoorbeeld 18 wat nu, noemen wij dat. Ik heb bijvoorbeeld niet geleerd dat je DigiD moet aanvragen.
1: Oh, ja.
0: Bijvoorbeeld in een stad als Amsterdam waar we nu zijn. In principe moet school je ook zeggen op je 18e, schrijf je in op woningnet. Want als jij dat pas op je 20 gaat doen omdat je dan ready bent, heb je gewoon 2 jaar gemist.
1: Hoeveel mensen spreek jij wel niet? Ik in ieder geval heel veel die zeggen, ik heb me niet op mijn 18e ingeschreven. Ik sta gewoon super laag. Oh ja, kijk.
0: One of them. Het liever iemand die dat stemmetje even had geprikkeld, zeg maar.
1: Ja.
0: Daarom zijn wij er.
1: Als je nu luistert, je moet het hef dus helaas nog in eigen handen nemen. Maar het is heel simpel, gewoon bij de Young Ambition Summer Class aansluiten. Rashid, waar kunnen mensen zich nog aanmelden?
0: Ja, via onze socials. Ook via jullie als het goed is. Maar dan kan je gewoon aanmelden via de link. Check onze socials, want we gaan ook elke week met jullie delen welke expert uit het werkveld komt. Want het is de summerclass gefocust op media. Dus wil je alles weten van media, storytelling, personal branding, netwerken, hoe moet je jezelf presenteren? Check dan onze socials, want elke week delen we welke expert langskomt en er komt ook iemand van jullie langs.
1: Ja. Uh-huh. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Check dus sowieso de socials van Young Ambition. En je kunt ook de socials van Phonics checken of de Phonics website. Rashid, thanks for coming. Heel veel succes deze zomer.

0: Like Rihanna door je speakers. Ja, zet je radio maar wat harder en pak die NPO luisterapp erbij.
1: The Mystery Track.
0: Want het is zover, we gaan de Mystery Track weer spelen. Ja, ik heb weer een ontzettend toffe Phonix tune uitgezocht. Een nummer dat je wel vaker voorbij hebt horen komen op Phonix. Misschien wel een Phonix Classic inmiddels, omdat die zo oud is. Een nummer wat jij misschien nog steeds op repeat hebt staan. Het kan allemaal. Als je erachter komt en weet te raden wat de mystery track van vanavond is, krijg jij een exclusieve Phonix mini voetbal opgestuurd. En 15 seconden shout-out tijd. Hier live op Phonix mag je 15 seconden lang zeggen wat je wil. En ja, ik zeg je eerlijk, die moet je gewoon pakken. Ik gun het ook aan jou als je nu luistert. Ik bedoel, kom op, hè. Pak even die NPO luisterapp erbij. En speel gewoon lekker mee. Ik heb alle vertrouwen erin. Om mee te doen moet je de kwalificatievraag beantwoorden. Daarvoor moet je dus die NPO luisterapp hebben. En de kwalificatievraag die heb ik niet voor je. Maar onze quizmaster Jency on the block.
2: Ja, ja. Wat is de kwalificatievraag van vandaag? Tijdens welk gedeelte van de dag slapen de meeste mensen?
0: Ja, dat is heel, heel simpel.
2: Ja, het mag ook wel een keertje makkelijk zijn.
0: Dat is waar. Tijdens welk gedeelte van de dag slapen de meeste mensen? Denk je het antwoord te weten? Super.

To the Moon, de Gunna remix, door de speakers. En wat ben ik teleurgesteld in de Phonics family op dit moment. Kwalificatievraag in de NPO Luister app is namelijk... tijdens welk gedeelte van de dag slapen de meeste mensen? Om mee te doen met de mystery track. En wat zie ik in de NPO Luister app? Avond. Avond. Really, avond? Wat is nou het daggedeelte waarin de meeste mensen slapen? Kom op, stel me niet teleur. Drop het in de NPO Luister app.

0: Mystery Track.
1: En het is tijd voor dit hartstikke spannende spel. En dat ga ik niet spelen, maar Shakira, laat je even horen.
2: Hoi!
1: Hoi! Hey, nou, je klinkt in ieder geval heel opgewekt. Je was nog wel een beetje aan het snoezen, want de kwalificatievraag, daar kregen we een antwoord op wat niet helemaal klopt, hè?
2: Ja, jij was te snel.
1: kan gebeuren. Hey, we gaan de Mystery Track spelen. Je krijgt zo meteen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. Elk antwoord is een aanwijzing naar de Phonics tune die ik zoek. Denk dus niet te moeilijk. Het is altijd een track die je wel vaker voorbij hebt horen komen. Nog steeds misschien voorbij hoort komen. Of een goede oude Phonics classic. Denk dus aan je tijd. Elk antwoord telt. En hoe meer goede antwoorden, hoe meer hints je hebt verzameld. Voor dus de Mystery Track. En daarna mag je lekker gaan raden. Nou, ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja hoor.
1: Mooi. Dan gaan we beginnen met de kwalificatievraag. Tijdens welk daggedeelte slapen de meeste mensen, Shakira?
2: Dag.
1: De?
2: Dag.
1: Dat klopt. Je tijd gaat nu in. Wat is het Engelse woord voor tegenovergesteld?
2: Opposite.
1: Waar slaap je elke avond in?
2: In bed.
1: Hoe noem je dingen die de hele dag door je hoofd gaan?
2: Gedachten.
1: Hoe noem je het plekje tussen je ogen en je oren? Dat plekje daartussenin.
2: Je oren, je neus.
1: Ik hoor...
2: Je
1: Oh, sorry, ik ga helemaal stuk. Het is ook geen makkelijke vraag. Maar je neus vind ik wel heel grappig.
3: Ja.
1: Nee, Shakira, dat heb je super goed gedaan. Je hebt 4 hints verzameld. En dat betekent dat de kans heel groot is dat jij met deze hints de Mystery Track gaat raden. Want je hebt nacht, je hebt opposite, je hebt bed en je hebt gedachten. Welke Mystery Track ben ik naar op zoek?
2: Iets van de opposite in ieder geval, maar wat?
1: Nacht, bed, gedachten. Ik geef je nog 4 seconden. 4, 3, 2, 1. Nee? Oh, wat jammer, Shakira. Wat jammer. Je had een gok kunnen doen en dan hadden we kunnen kijken of het goed is. Maar helaas, het is je niet gelukt om de Mystery Track te unlocken. Maar wel hartstikke bedankt voor het meespelen.
2: Ja, bedankt.
1: Oké, succes daar. Hey, luister jij nu en denk je, ja, Shakira, goedemorgen. Ik weet al lang al wat die Mystery Track is. Bel naar 0909-3869. 0909-3869-3869. En wie weet, kaap jij gewoon die Phonics mini-voetbal. En die 15 seconden shout-out tijd van Shakira. Want dat kan. Ondertussen ga ik ook nog de laatste hint weggeven. Hoe noem je dat plekje nou tussen je ogen en je oren? Dat zijn natuurlijk... Je slapen. Ja, je slaap. Ik heb iemand aan de telefoon. Goedenavond.
4: Uncle Diallo.
1: Hey, Uncle Diallo. Eindelijk bel je een keer tijdens de Mystery Track. Wat is de track waar ik naar op zoek ben?
4: Slapeloze nachten van Opposite.
1: Opposite, slapeloze nachten is goed. Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
1: Wauw. Je was er super, super snel bij, man. Echt gezellig om jou aan de telefoon te hebben.
4: Ja, insgelijks.
1: Hey.
4: Aan die tijd. Ik dacht even bellen, hè?
1: Ja, super. Het was inderdaad de opposite met slapeloze nachten, de Mystery Track. Ik ga hem zo lekker voor je draaien. Je krijgt ook de Phonics goodiebag opgestuurd. Oftewel die heerlijke Phonics mini voetbal. En je krijgt 15 seconden shout-out tijd. Die gaat nu in.
4: Shout-out naar alle Phonics luisteraars en shout-out naar jou, Annelijn en alle, de hele team van Phonics natuurlijk. En ja, Free Palestina.

Maya met Players nog steeds hier aan de blok. Zometeen hoor je nog steeds heerlijke muziek natuurlijk. Ira Star komt jouw kant op met Rush. Na Future met deze banger, deze classic. Je hoort Masco.

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: It's complicated.

0: Complicated.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix-kanalen.
2: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
3: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Young Ambition Summer Class is powered by Funnix.
5: Bereik jouw doelgroep op Funnix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: In the mood for vibes? Luister.

0: Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
1: Phonics Afro. De heetste Afrobeat en Amapiano. Phonics Afro. Luister op phonics.nl of in de gratis NPO Luister-app.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat op gegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week zomercarnaval. Meer info. Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.

0: Where do you speakers?
1: On the block met Annelijn.
0: Ja, en ik zit hier natuurlijk nooit alleen, maar altijd met een producer in mijn midden. Ja, en tegenwoordig hebben we een nieuwe producer hier on the block. Zijn naam is Jens. En Jens, gezellig dat je er bent, sowieso.
2: Dankjewel.
0: Vind je het zelf ook nog leuk?
2: Ik vind het nu nog wel leuk, ja.
0: Steeds minder, hè, met mij. Ja. Ja, snap ik wel. Nee, ik vind ook, ik leer steeds meer over je. Ik kom steeds meer over je te weten. En je bent best een apart persoon, dat mag gezegd worden.
2: Ja, wel, daar ben ik ook wel trots op.
0: Ja. Op een schaal van 1 tot 10, hoe normaal vind je jezelf?
2: Ja, een 5 of zo. Want hele dingen ben ik juist heel NPC. Gewoon op bepaalde vlakken en op andere vlakken denk je echt van... Ja, what the fuck is deze guy, ouwe?
0: Ja, één zo'n what the fuck moment was toen jij mij vertelde... hoe jij een hele goede vriend van jou, misschien wel je beste vriend... Ja. Heb ontmoet. Vertel even.
2: Ja, ik was een avondje gaan staan. Ik had ooit een one-cent gehad met een oude collega van mij. Van toen ik daar werkte. En nou, dus geen aanrader, maar dat is weer een heel ander verhaal. En ik was een avondje gaan stappen. En met mijn vrienden. En er kwam een guy aan. En die groette zo mijn maten. Dus ik zou me voorstellen. Bla, bla, bla. Weer een beetje aan de praat. En kwam ik er dus achter dat hij dus ook met haar ooit een keer naar bed is geweest.
0: En daar wacht even. Hoe kom je daarachter dan?
2: Ja, gewoon. Je hebt het erover. Ja, ik weet ook niet meer precies wat de context was.
0: Hebben jullie mannen zo snel over seks?
2: Ja.
0: Teleurstellend.
2: Ja, wel. Ja,
0: ga verder. Jullie kwamen erachter.
2: Ja, dus wij gewoon een beetje vijben gewoon. Het was gewoon lachen, een beetje daarover. En uiteindelijk gewoon zijn we die week daarna gewoon wat dingen gaan doen met z'n tweeën. En sindsdien zijn we gewoon best natties geworden.
0: Crazy.
2: Ja.
0: Gaan jullie dan ook in details van, hebben jullie ook dit gedaan? Zei ze ook dit tegen jou?
2: Ja. Ja, maar doe jij dat niet met... Ja, jij hebt natuurlijk nu een lange vriend of zo. Maar daarvoor, als je een keer one night stand hebt gehad of zo, heb je dan niet met je vriendinnen erover van ja, het was dit, het was dat.
0: Ik heb dus nog nooit een one night stand gehad.
2: Dingen gaan doen met z'n tweeën en sindsdien zijn we gewoon best natties geworden.
0: Crazy.
2: Ja.
0: Gaan jullie dan ook in details van, hebben jullie ook dit gedaan? Zei ze ook dit tegen jou?
2: Ja. Ja, maar doe jij dat niet met... Ja, jij hebt natuurlijk nu een lange vriend of zo. Maar daarvoor, als je een keer one night stand hebt gehad of zo, heb je dan niet met je vriendinnen erover van ja, het was dit, het was dat.
0: Ik heb dus nog nooit een one night stand gehad, sowieso.
2: Oh, shit.
0: Ja, maar ik heb wel inderdaad vriendinnen.

0: van... Girl, jouw lipgloss zit zo goed. Waar is die van? En dan gaat die ander van... Die is van Fenty Beauty, schat. Oh my god, jij bent sowieso zo knap. Ja, jij ook. Heb je Instagram?
1: Oh, verschrikkelijk.
0: Weet je dat? En dan de volgende dag is het van... Zullen we een keer een koffietje doen? Ik kom ook uit Amsterdam. Maar ik heb dat persoonlijk niet. Ik heb wel dus een vriendinnetje van mij ook best wel apart leren kennen. 2 jaar geleden was ik jarig en mijn vriend die had ook wat matties meegenomen. En een van zijn matties, die had dus een random chick gewoon meegenomen naar mijn verjaardag. Hij dacht, leuk afspraakje of zo. Dus hij had dus blijkbaar tegen haar gezegd, ga je mee naar een verjaardag van een vriendin van mijn vriend? En zij dacht ja. En zij komt daar en oprecht, the rest is history. Zij is gewoon, zij viel helemaal in mijn vriendengroep. Zij is helemaal dezelfde type zoals wij. En die jongen die moet echt tot de dag van vandaag denken van, wat heb ik gedaan? Ja. Hem vond ze niet meer leuk. Ze vond nu in ieder geval ons leuk. Mij en mijn vriendinnen. Dus ja, zo zijn wij vriendinnen geworden. Heel aparte manier ook weer. Maar nu zijn we natuurlijk wel benieuwd, Jens. We zijn vast niet de enige, toch?
1: Nee.
0: Die op aparte manieren bevriend met mensen zijn geworden. Heb jij nou ook zo'n gekke manier waarop jij ooit met iemand bevriend bent geraakt? Drop het in de NPO Luister-app. Wat is nou de gekste manier waarop jij ooit bevriend bent geraakt met iemand? Wij zijn heel benieuwd. We horen het van je in de NPO Luister-app.

0: gezegd, ik heb bewijs. Dus, en toen zei ze tegen hem van, Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

0: geraakt met iemand. Misschien een beetje een aparte vraag, maar even voor context. Ik zit hier nog steeds samen met Jens, producer van The Block. Jens, jij bent ooit bevriend geraakt met iemand omdat jullie allebei met dezelfde meid naar bed zijn gegaan.
1: Ja, niks meer aan toe te voegen.
0: Niks meer aan toe te voegen, nee. Ik ben ooit bevriend geraakt met iemand die gewoon random naar mijn verjaardagsfeest kwam. Met iemand anders die ik ken. En diegene viel zo goed in de vriendengroep. Ja, dan ben je ineens gewoon vrienden. Nou, zo zijn er wel een heleboel aparte manieren waarop je ineens met iemand bevriend kan raken. En in de NPO Luister-app kun je laten weten, wat is nou de gekste manier waarop jij ooit bevriend bent geraakt met iemand? Rashid zegt, onze scooters botsten heel zacht tegen elkaar aan onderweg. We hadden allebei geen schade, maar wel een goed gesprek. En uiteindelijk, nu een paar jaar later, zijn we nog steeds matties. Ja, dat vind ik wel leuk. Zeker omdat er dus niet echt een ongeluk of iets is gebeurd. Dan voelt het als echt een natuurlijk gesprek. Een natuurlijke vriendschap. Alia zegt, we stonden vast in een lift. Hebben een uur lang alleen maar onzin gepraat. Daarna contact gehouden. Ja, Jens, dat is ongeveer jouw nachtmerrie, denk ik. Met een random persoon vast komen te zitten in de lift.
1: Ja. Nou, we hebben hier ook een schoonmaker waar ik altijd ook wel heel ongemakkelijk in gesprek mee ga. Laat staan dat ik met een vreemde uur in een lift zit. Ja.
0: Ja, jij bent wel een beetje socially awkward wat dat betreft.
1: Ik weet ook niet waarom ik radio ben gaan doen.
0: Nee. Maar weet je vindt het niet awkward om gelijk te vertellen over je seksverhalen aan iemand.
1: Nee, dus dat scheelt.
0: Tot zover socially awkward. Jay zegt nog, ik dacht dat hij iemand anders was. Begon gewoon een heel gesprek. Bleek de verkeerde persoon. Maar uiteindelijk wel gewoon een goede vriend geworden. Suleiman, die zei nog het volgende.
2: Goedenavond aan de lijn. Ik zal je één ding vertellen. Ik zat een keertje op de pont. Gewoon. En ik zie iemand gewoon epilepsie aanval krijgen. Nederlandse jongen. Hij begon helemaal te flippen, op de grond te vallen, schuimbekken, op zijn tong te bijten. Dus ik was degene die op de pont hem ging helpen. Ik zweer het je, Annelij, volgende dag ging hij me opzoeken. Weet je, of ik via weet ik veel. In één keer kwam hij naar me toe en zeg, ja, je hebt me geholpen op de pomp, dit, dat. Hey, zo ben ik bevriend met Mattie van me. Tommy! En dat was een jongen, hij had chill, man. Zo gekke moment, echt vergeet ik nooit meer.
0: Tommy, shout-out naar Tommy. Ja, dit is wel meer wholesome dan jouw verhaal.
1: Ja.
0: Ja, nou, dit klinkt bijna als een soort van film. Dat je iemand dan een soort van redt. En dat diegene en jij dan uiteindelijk elkaar weer vinden. En mooi. Mooi, Suleiman. Mooi om te horen. Heb je ook nog zo'n mooi verhaal? Je mag het altijd blijven droppen in de NPO Luister-app. Maar we gaan gewoon lekker verder met muziek.
3: Ja, surprise.
4: Wat? Surprise, dierste. Ja.

hoe ik deel met de pijn. Genoeg plekken waar ik liever zal zijn. Waar ik belandde, gaat het zien we tonight. Ik was een zocht in een held, maar waarom riepen ze mij? Kan niet meer terug, ik ben verliefd op die life. Ik werd gedwongen om met dieven te zijn. Kijk al die jaren, nu ze vliegen voorbij. En het gaat even te snel, maar ik geniet van de tijd.

het blijft een lekker nummer. Love 1TT van CK. En je loopt door Amsterdam heen en ineens kijk je gewoon een paar poppen uit het raam naar je. Ja, nee, het is geen Halloween. Het is gewoon een oud hotel in Amsterdam dat dus al jaren leeg staat. En ik persoonlijk, ik vind echt niks enger dan van die verlaten poppen, weet je wel. Ik bedoel, het doet je toch altijd een beetje denken aan een horrorfilm. Nou goed, het voormalige hotel dus aan de Sarfatistraat in Amsterdam, die staat te koop. En het is vooral de poppen die de aandacht trekken daar in de etalage. En sommige voorbijgangers die vinden het net als ik best wel creepy. En die zeggen eigenlijk gewoon, het spookt sowieso in dit hotel. Ja, goede marketing is het misschien niet voor de verkoop. Maar ik geloof dat ook wel. Ik denk als je poppen, oude poppen in de etalage zet van een oud hotel, dat niemand daar meer durft te slapen. Het gebouw heeft 28 kamers. En nou ja, er staat ook best wel een prijsje op. 6 miljoen euro kun je het hotel voor blijven kopen. Maar ja, de grote vraag is dan natuurlijk, blijven die poppen in dat hotel? Als je dat hotel koopt of niet? Ja, ik ben wel benieuwd. Ik persoonlijk zou al die poppen eruit gooien, gelijk wat salie kopen en de hele boel cleansen. Want ik zou ook denken, het spookt toch enorm in dat spookhotel.

voor jou. En je request. Welke track wil jij horen op dit moment en waarom? Drop het in de NPO Luister app. Ik ga hem lekker voor je draaien. Ja, misschien wel een track die jou ook wat extra energy gaat geven, waar je niet op stil kunt zitten. Of juist even een slow jam, waarvan je zoiets hebt van, ja, het is toch wel 10 voor 10. Doe mij maar iets rustig aan. Het mag en het kan allemaal. Het enige wat je hoeft te doen, in de NPO Luister app te droppen. Welke track wil jij horen en waarom?

0: Je wilt je auto, scooter of motorrijbewijs halen. Dat begint bij theorietoppers.nl. Alle CBR-onderdelen leer je aan de hand van online video's bij de grootste theoriecursus van Nederland. Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
1: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
0: Theorietoppers.nl. Slagen is nog nooit zo makkelijk geweest.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
3: Hey, zin in Afro vibes? Check dan nu Funnix Afro. De heetste Afrobeats en Amapiano. Funnix Afro. Luister op funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Het Zuiderpark

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
3: Annelijn.
4: Party Next Door met For Certain, hoor je naar Jonna Fraser en Gianna.

0: Hoort door je speakers met For Certain. Ja, en dan weet je hoe laat het is als het 10 uur is geweest.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the lines hotline.
0: Dan is dit waar je moet zijn voor je juice. Ja, om gewoon even een verhaal van iemand te horen waarvan je denkt, nou, zo erg heb ik het toch eigenlijk allemaal niet. Mijn problemen zijn toch niet zo groot als dat ik ze in mijn hoofd maak misschien. Annelijns hotline, mijn voicemail die je via de NPO Luister app kunt inspreken met jouw probleem, je situationship, drama of gewoon toxic gedachtes. Of gewoon heel simpele vragen, hè. Wat moet ik doen? En jij als Phoenix Family member die nu luistert, moet die NPO Luister app er vooral even bij pakken. Want advies moet vanuit jou komen. Ja, we hebben jou nodig om te helpen. Vandaag gaan we Damien helpen. Damien heeft mijn voicemail ingesproken met zijn dilemma. En ik snap wel dat dit een lastige situatie is. Luister maar even mee.
3: Hey Annelijn, ik zit best wel met een probleem. Namelijk, ik heb een vriendin inmiddels al 6 maanden. En dat gaat supergoed tussen ons. Het is wel echt trouwmateriaal ook gewoon. Maar er is 1 groot probleem. Ze rookt. En elke keer dat ze rookt, kan ik het gewoon niet over mijn hart verkrijgen om met haar te zoenen. Ik heb het ook al vaker bij haar aangegeven dat ik het echt niet nice vind. Ik vind het heel onhygiënisch. En ze is ook aardig gaan stoppen in de afgelopen tijd. Maar ze rookt nog steeds af en toe gewoon, ja, om het voor de gezelligheid, om het even zo te zeggen. Ben ik een klootzak dat ik haar eigenlijk gewoon wil vragen, stop met roken of we kunnen niet verder samen? Of moet ik er ergens ook gewoon in haar eigen waarde laten en er gewoon af en toe laten roken, ondanks dat ik het vies vind?
0: Oeh, ja, ik vind dit wel een goed dilemma. Ik zie Jens naast mij helemaal grijnzen. Ja, ik weet niet of het geheim is, maar nee toch? Dat jij, rookt? Ja.
4: Ja, mijn moeder weet dat. Dus,
0: Oké, nou gelukkig, dan is het geen probleem. Jens, jij hoort dit dilemma van Damien. Mag hij zijn vriendin volgens jou vragen om te stoppen met roken?
4: Ja, heel moeilijk. Ja, kijk, zeg maar, ik heb nooit in een situatie gezeten dat mijn partner niet rookte of zo. Maar ik snap hem wel. Zo. Het lijkt me wel lastig, want het is wel gewoon vies, zeg maar.
0: Ja? Ja, dat zeg jij als roker zijn.
4: Ja, ja, ja, ja.
0: Maar ja, iemand is verslaafd. Wat doe je dan?
4: Ja, ik zou niet. Ja, maar dat klinkt echt heel ziek.
0: Zeg maar, zeg maar.
4: Ik zou niet stoppen met roken omdat mijn partner zegt stop met roken.
0: Wow. Oké.
4: Okay. Dat is echt ziek.
0: Oké. Ja. Ik vind het grappig dat je zegt dat het ziek is. Want ik denk dat als je ergens aan verslaafd bent, dat het logisch is dat het moeilijk is om te stoppen. Maar dat de wil er niet eens in zit, ja, dat vind ik heftig. Maar goed, laten we het even bij de Phoenix Family neerleggen. Mag Damien aan zijn vriendin, met wie alles klopt behalve het feit dat ze rookt, vragen om te stoppen met roken omdat hij het zo vies vindt? Ja of nee? Drop het in de NPO Luister app.

0: Sasha Fonte, Paga.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing. On the Lens Hotline.
0: Ja, het is weer zover. Het dilemma van Damien heeft veel losgemaakt in de NPO Luister app. Hij vraagt namelijk tijdens Annelijns hotline om hulp. Wat moet hij doen? Hij heeft een superleuke vriendin al een half jaar lang. Alles klopt aan de relatie. Ken je dat? Je bent helemaal verliefd. Je kent elkaars familie. Je bent helemaal romantisch samen. Weet toch, de seks is misschien goed, whatever. Maar één ding is niet goed. En dat is dat ze rookt. En daardoor wil Damien haar absoluut niet zoenen op de momenten dat ze rookt. En hij heeft zoiets van, kan ik niet gewoon aan haar vragen om te stoppen met die sigaret er af en toe bij pakken? Nou, links van mij zit producer Jens van de show. Jens is zelf ook een roker, hè? Ja, met chest gewoon. En ja. Zegt ook met chest, ja, ik zou niet stoppen als mijn partner aan me zou vragen of ik zou moeten, of ik kan stoppen.
3: Klopt.
0: Klopt, ja, dat zeg je nog steeds gewoon. Ja, ik vind het toch echt bijzonder, ja. Even kijken. Nou, Senna zegt als advies gelijk. Make her pregnant, dat deed mijn vriend ook. Die vond het verschrikkelijk en nu ben ik gestopt. Ik vind dat wel een goeie.
3: Wow, dat is oprecht heel goed. Maar ik heb wel sowieso, als ik bij mezelf nadenk, kijk, ooit ga ik natuurlijk stoppen met roken. En ik heb voor mezelf echt de deadline. Als mijn toekomstige vrouw of vriendin zwanger is, dat is echt de deadline van ik ga stoppen met roken.
0: Ja?
3: Ja. Ja.
0: Denk je dat je dat ook echt gaat doen dan?
3: Ja, 100 punten. Ja.
0: Want kijk, voor een vrouw is het effect heel heftig, hè? Ja. Bij haar zit de baby in de buik. Ja. Voor jou gaat het nog wel een taaie strijd worden misschien. Ja.
3: Maar het is meer, kijk, al mijn exen tot nu toe waren ook rokers. En waarschijnlijk zal mijn toekomstige vrouw of vriendin ook roken. Dus dan wil ik haar op dat vlak steunen. Maar ook voor mijn kind wil ik gewoon niet roken. Want ik ben echt gaan roken, mijn ouders rookten. Weet je, dat is toch je voorbeeld.
0: Ja. Dus,
3: ja, dat is wel een beetje mijn
0: reden. Mooi man. Ja. Ik vind dat echt een hele mooie reden sowieso. Senna, goed advies dus. Maak haar zwanger. Ik als vrouw zijnde zou zeggen, je maakt een vrouw nooit zwanger, hè? Ze moet zelf ook willen. Als ze aan anticonceptie zit, ben je al de sjaak. Dus het is maar tot hoeverre dat kan. Rosa zegt, hij moet zijn vriendin gewoon laten vapen. Kan zij rustig roken en stoot hij zich niet aan de lucht? Ja, ik zie jou al gelijk lachen van, volgens mij is een vape, komt niet in de buurt. Ja, van die heerlijke tabak, sigaret.
3: Phoenix don't support the message om te gaan vapen.
0: Nee?
3: Nee, toch?
0: Nee, ik support niet om te gaan vapen. Nee, precies, ik support ook niet om te roken.
3: Stop dan gewoon.
0: Oké, maar vape is dus geen vervanging.
3: Nee.
0: Oké. Nou, Jolanda is het helemaal met jou eens, Jens. Ze zegt, ik vind dat hij er zeker niet moeilijk over mag doen als hij haar heeft ontmoet met een rookverslaving. Hij kan dan niet van haar dit eisen, dan had hij niet met de dame moeten gaan.
3: Ja. Maar aan de andere kant, je kiest natuurlijk ook niet op wie je verliefd wordt.
0: Ja, dat is ook waar. Dat is ook waar. Even kijken wat Suleiman te zeggen heeft.
4: Goedenavond, Annelijn. Nee, man. Hij kan niet haar dwingen om te stoppen met roken, man. Kom aan, man. Dan moet je iemand anders zoeken die niet rookt, snap je? Je kan diegene, die persoon niet dwingen om meteen te stoppen met roken.
0: Ja, mag ik hier wat over zeggen? Ik heb dus de hele tijd nog niet mijn mening gegeven. Ik vind het bizar, echt bizar, dat zoveel mensen vinden dat hij niet tegen haar mag zeggen, stop gewoon met fucking roken. Ja, ik vind het echt bizar. Ik vind dat als jouw partner tegen jou zegt, schat, je gaat gewoon stoppen met roken, we gaan zorgen dat je dit gaat doen, ik ga je helpen en alles, is dat alleen maar om jouw gezondheid beter te maken. En dat zoveel mensen zeggen, ja, maar ze is toch al verslaafd, dus dan mag hij dit niet eisen. Ik vind dat bullshit.
3: Ja, maar het is ook moeilijk, toch? Gewoon verslaving.
0: Ja, het is moeilijk, maar het is alleen maar om je gezonder te maken. Hij doet het met goede intentie. Alles aan de relatie klopt.
3: Wel egoïstische intenties.
0: Denk je?
3: Ja, dat is letterlijk wat hij zegt. Maar hij vindt het niet lekker met die stank. Met die
0: smaak. Maar hij zal ergens ook wel denken, ik vind het ook niet heel nice dat mijn vriendin haar longen kapot aan het maken is.
3: Ja, dat had hij dan moeten zeggen in de memo.
0: Oké, nou, meningverschil, dat blijft. Agree to disagree. Damien, doe met dit advies wat je zelf wil. Maar ik zou die van mij opvolgen, want vrouwen hebben altijd gelijk. Daddy Yankee en

0: Pandro en Wizkid hoorde je met Pongo. En in Utrecht hebben mensen vandaag enorm lang moeten wachten. En dat had alles te maken met een bus daar. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen na nieuwe muziek van Moolah.
1: New music. New music.
2: Moolah B. Short. Your city, your sound.
3: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet.

interieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk, ze keek naar de interieur. We verkopen hier geen eiwit, hier is alleen mijn lijfwit. In mijn vakje zit geen schade formulier. Alleen

0: Greg Rody meant we're all gonna make it.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En mensen vinden mij wel eens heel verwend als ik zeg dat ik het OV haat. Ja, ik vind niks erger dan met het OV moeten. Ja, oké, kom op. Dit is natuurlijk wel een beetje first world problems, dat weet ik. Maar ik vind het OV verschrikkelijk, omdat je dus geen controle hebt over hoe laat je nou precies aankomt. En ja, iedereen kent het ook wel, toch? Je staat te wachten op de bus of de trein en je denkt bij jezelf, joh, je zou 5 minuten geleden al aankomen. Die 5 minuten zijn inmiddels 10 geworden en ik sta hier nog steeds te wachten. Nu kom ik alsnog te laat. Ja, hartstikke irritant. En ook in Utrecht ging het vandaag een stapje mis, maar ook nog een stap verder dan dat, want een stadsbus in Utrecht die kreeg pech in een bocht. Die kwam dus in die bocht stil te staan en het was zo'n ongelukkige plek dat de hele weg gewoon bijna een uur lang geblokkeerd was. Nou, dat zorgde dus voor enorme file. Niet alleen voor de mensen die in de bus zaten, die natuurlijk veel te laat kwamen bij hun afspraken, maar ook nog eens die mensen die allemaal aankwamen rijden en er langs moesten. En ja, dat is maar weer zo'n les dat ik denk, pak gewoon je fiets of whatever, om gewoon toch je eigen tijd te kunnen bepalen. Want je kan zo vroeg uit huis vertrekken als je wil. Als de bus zelf besluit, nou, we gaan even pauze nemen, dan ben je gewoon de sjaak.
1: On the block.
3: Utrecht.
4: Yo, so I don't wanna...

Ale en Ozuna hoorde je met So. En zometeen staan Dave en Fredo voor je klaar met Funky Friday. En ook Funix Vibes gaat zometeen door je speakers komen.

0: Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
1: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
2: Only, Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterke wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: luisteren op Funnix.nl of in de gratis NPO luisterapp.
1: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Vawaka Holland, ben je ready om te dansen, te wassen en te springen? Zaterdag 8 augustus brengt Hardcore Entertainment voor het eerst ooit Vawaka Fest naar Nederland. Zuiderpark in Den Haag.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Bereik jouw doelgroep op Fonix. Vaak

0: vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Jeans, t-shirts, shorts, jurken, tops. Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
2: Altijd al willen werken in de media? Dan is dit je kans. Young Ambition organiseert in augustus elke woensdag een gratis workshop in Utrecht. Leer hier alles over content, personal branding en storytelling. Met professionals uit het werkveld. Meld je aan via onze socials. @youngambition.nl.
3: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Young Ambition Summer Class is powered by Phonics.
4: Het mooiste festival van Amsterdam is terug. Parels van de Stad. 12 en 13 september, Riekerhaven, Amsterdam. Met onder andere Jade Lauren, Jonna Fraser, Broederliefde, Lil Kleine, Monica Geuze en 150 andere artiesten. Tickets, parelsvandestad.nl.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu op.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week de Zomercarnaval. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.

klaar ben, heb je pastijd. Slik je woorden weer in, schatje, maar praat nu is belangrijk. SOS, ik verdrink, kijk hoe je harteloos aan de kant blijft. Yo, ik was niet eens zo slecht, maar je zet me neer als een monster. Hey, wie de fuck maakt je hoofd gek? Ben aan, is geen wonder. Ze gooien deur in mijn bomber, ja, ik ben 100, wel gedronken. Ik kom me denken vooruit.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur... net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week Zomercarnaval. Meer info? Check funnex.nl of de NPO Luister-app.

0: Ze zegt, ik heb bewijs. En toen zei ze tegen van Robert, ben jij echt 37? En hij zo, ja, ja, ja.
1: De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@